0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Het aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie. Maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de achtste finales op tegen Canada. Het Veronica Weer van Weer Online. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.

0: lekkere beat en goede tekst.
1: Veronica. Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja!
4: Hij gaat lekker.
3: Hoppa.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden al een moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Het Veronica Weer van Weer Online. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen, zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn derde wedstrijd op dit WK. Het Veronica Weer van Weer Online. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Er komen zwaardere straffen voor mensen die hun partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150. Dat zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel gebruikt zonder begeleiding van een arts. En mocht Oranje komende nacht op het WK nou winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde Canada. De Canadezen hebben zich gisteravond als eerste land geplaatst voor de achtste finales. Ze versloegen Zuid-Afrika met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in blessuretijd. Het weer nog. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het wat vaker bewolkt. Nou, vanmiddag meer zon en het wordt tussen de 22 en de 28 graden.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
4: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
12: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: als een merk sigaretten. Dat zal het ongetwijfeld ook zijn. And talk to you. En daarvoor Monaco. Heeft Jordi zich gemeld in de app? Ja, Jordi heeft zich gemeld in de app. Zo mooi, dat gaat al een jaar of 15 zo. Als ik Monaco draai met What You Want For Me binnen 10 minuten. 10, zeg ik, 10 seconden. Ja, dat is Jordi. Het is zijn plaat namelijk. Dus die meldt zich altijd. Fijn is dat. Het is maandagochtend. Zo, het is maandagochtend. Het is ongelooflijk, maar dit team is weer bij elkaar. Marijke, laten we even bij jou beginnen, want bij jou hoor je het echt. Ja. Ik krijg een hoop appjes van zo, Marijke, lekker stemmetje. Oh. Dat zegt Dennis, ik zie je Peter, zo, goed stemmetje Marijke. Lekker weekend geweest, zo te horen. Hoe was het op de TT? Dat moet goed zijn geweest. Echt Frans, nou ja. En zo gaat het wel even door in de app. Vertel eens even, wat is er gebeurd?
1: Ja, ik heb mijn stem in Assen gelaten, ja. Het is een erg leuk feestje geweest, maar 3 dagen lang borrelen.

0: gesproken en over de muziek uit willen praten.
1: Dat is het, hè?
0: Kan mijn stem niet meer aan. Ja. Nee.
2: Dat is erg. Dus je stem zit in zak en assen, zeg maar.
0: Dat klopt inderdaad, ja.
2: Oké.
0: Ik moet het tot het minimum beperken, denk ik.
2: Dus ik voel een gemberalert aankomen zometeen.
0: Geer, ik zou een moord doen voor een gembertje.
2: Ja, had het gewicht. Ik heb van de afgelopen zaterdag heb ik een groenteman heb ik beroofd.
0: Oh.
2: Ik was ergens waar verse groenten. Het werd voor mij allemaal weggegeven. Het was tegen vijven. En ze moesten overal vanaf. Ik heb zo'n zak gember gekocht voor €1,50.
0: Dat is ook wel rock'n'roll.
2: Had dat gezegd, had ik het meegenomen.
0: Ach.
1: En je krijgt dat ook nooit op, toch?
2: Ik krijg het nooit op. Ik eet
0: morgen
2: nu één gember per uur ongeveer om er vanaf te komen. Dus, ik ben gemberneutraal. Maar oké, hoe krijgen we de TT eruit?
0: Ja, toch misschien wat honing, thee. Morgen is het vast weer
1: stuk. Dit worden gewoon alleen de nieuwsblokken. En voor de rest gaan we niet tegen jou praten.
0: Ik denk dat het misschien het
1: beste. En je totaal negeren.
2: Ja. Ja, we gaan de zangwedstrijd gaan we helaas uitstellen.
0: Ja. Helaas, ja.
2: En Max is ook terug. All the way from Curaçao.
1: En hoe?
2: Het is ongelooflijk. Ja, jij hebt wel een avontuur gehad op Curaçao.
1: Zo, nou, het was sowieso een avontuur op Curaçao. Het was heel leuk. Ik heb de Blue Wave van dichtbij mee mogen maken. Dat was ongelooflijk gezellig.
2: Jammer dat ze verloren hebben. Dat ze eruit lagen. Dat
1: is toch... Ja, want kijk. Uiteindelijk ben ik daarvoor natuurlijk gestuurd. Voor die kleine kans dat ze wel doorgingen. Want dan was het daar helemaal kapot gegaan natuurlijk. En nu was het uiteindelijk toch een beetje een jammerlijke afdonk. Maar goed, wel een avontuur.
2: Ja, maar je bent ook hier. Wil je daarover praten of niet?
1: Ja, ik wil het wel vertellen. Ik weet niet of de mensen die nu luisteren of die wel zo'n nieuwsbericht hebben gelezen met man onwel geworden in het vliegtuig.
2: Ja, dan denk je, wie is toch die man in het vliegtuig die onwel werd?
1: Wie doet dat dan de hele tijd?
2: Nou, dat was jij. Jij was de man die onwel werd in het vliegtuig.
1: Ja, inderdaad.
2: What the hell happened?
1: Nou, in de avond moest ik vliegen en die ochtend kreeg ik al een beetje buikklachten, een beetje buikgriep. Nee. Nou, je weet hoe dat werkt, dan moet je gewoon op en neer naar het toilet.
2: Ja, rennen.
1: Ja, en ik weet, dan moet je gewoon water drinken. Heb ik op zich gewoon goed gedaan. Maar wat er ook gebeurt, is je verliest heel veel bouwstof. En heel veel, kalium, zouten. Dat verlies je allemaal natuurlijk, hè. Als je buikgriep hebt.
2: Ja.
1: En ik denk dat het daar mis is gegaan. Want ik zat in het vliegtuig 's avonds. En ik voelde me al een beetje slapper worden. En niet helemaal lekker. En toen kwam die kar kwam voorbij met eten. En die man vraagt, wat wilt u hebben? Ik zeg, nou, doe maar een... En ineens, mijn handen begonnen te trillen. Mijn voeten begonnen te tintelen. Ik voelde ook niks meer, weet je wel. Ik werd helemaal licht in mijn hoofd. En toen hebben ze me weg moeten dragen. Hebben ze me achter in het vliegtuig hebben ze me neergezet. Een dokter kwam eraan te pas.
2: Ook nog.
1: En ik heb 7 uur lang soort van een beetje soort slap voor me uit zitten staren.
2: Oh, wat is wel een heerlijke vlucht moet dat zijn geweest.
1: Ja.
0: Okay. Echt zo beangst.
1: Nou, ik moet wel zeggen, de tijd vloog, hoor.
2: Doodeng.
1: Ja.
2: Maar hoe ben je uit dat vliegtuig gekomen dan?
1: Nou, ze hebben me dus heel veel van die ORS-zakjes gegeven. Daar zit in principe alles in wat je nodig hebt. Daar kan je jaren op vooruit, zeg maar. En ze hebben me tomatensap gegeven.
2: Ja, zie je, tomatensap.
0: Altijd tomatensap.
2: En de noedels natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, want daar zit veel kalium in. En na een uurtje of 7, 8... Nou, was ik er wel weer bovenop en nu ben ik hier.
2: Ja, dit
1: was
2: allemaal gisteren. Dat je hier bent is echt applaus waard. Is daar voor geapplaudiseerd? Dat je hier gewoon bent. Ik heb gezegd, nou, ik ben onwel geworden. Ik was die man die onwel werd in de vliegtuig. Ik blijf maar heel even thuis.
1: Ja.
2: Maar je bent hier.
1: Ik kon jullie toch niet langer alleen laten, jongens. We misten het ook gewoon.
2: Maar het is wel mooi dat ik op kantoor kwam. En ik vroeg als eerst, hebben we het weekend een beetje overleefd, jongens?
1: Nou.
2: Goed dat je het vraagt. Dit geldt namelijk verrekte weinig, zeg. Jeetje. Maar we zijn compleet. Reunited. And it feels so good. Het is

0: Vanessa Carlton en haar klavier. Ze heeft een hoop te klavieren vandaag. 1000 miles. En daarvoor, het was David Bowie in Blue Jean. Want hij kan weer even. Het is iets cooler vandaag als Blue Jean kunnen we weer aan. Heb je een spijkerhoek al?
1: Ja, ik heb een spijkerhoek aan, hoor. Het wordt 17 graden op een gegeven moment weer, hè?
0: Op een gegeven moment. Ja. Ja, zo rond 1:15 verwachten wij een kleine blue wave. En dat is dan de koude golf. En die komt heel even over ons heen. Daarna is het gewoon weer 28, hoor. Maar heel kort. Zo, we denken op het nieuws eraan van 6:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Meer vergiftigingen door afslankmiddelen. En waar doe jij je nummer 2 tijdens een concert?
0: Oh, nee.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
7: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
6: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
0: Veronica Verkeer, de eerste vertragingen van de week. En dit zijn ze, de A4 Rotterdam, Amsterdam bij Zoeterwoudendorp, 1:30. A27 Breda, Gorkum bij de Merwedebrug, daar is de oprit afgesloten of andersom, 23 minuten. En de A28 Zwolle Amersfoort bij Strand Nulde, 1:30. Nu al bij het strand in de file, nu al. Het is 6:55. Het laatste nieuws het eerst. Het is niet anders met Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Het aantal meldingen van vergiftiging door inspuitbare afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150. Dat weet het UMC Utrecht. Vaak gebruikten de mensen het afslankmiddel zonder een arts te raadplegen. Het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld moet zwaarder worden bestraft. Nu staat er maximaal 25 jaar gevangenisstraf op, maar het kabinet wil dat verhogen naar 30 jaar of levenslang. Canada is een ronde verder op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-0 van Zuid-Afrika. Het doelpunt viel diep in blessuretijd en betekent dat Canada de volgende tegenstander wordt van Nederland als dat vannacht, komende nacht, van Marokko gaat winnen. En we hadden het hier een tijdje geleden over het dragen van een luier naar concerten.
0: Gadverdamme.
2: Zodat je dan dus langer vooraan kunt blijven staan. Zodat je je behoefte eigenlijk doet in het publiek. Je hoeft nergens meer heen.
0: Ja.
2: Je hebt de beste plekken. Maar dit wordt nog erger, blijkt nu vanmorgen.
0: Nee. Het kan niet nog erger. Het kan niet.
2: Amerikaanse zanger Noah Kahan die doet nu een oproep op X.
0: Hij is hier van de stikken op de stikken, zei.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Hij schrijft, en het klinkt heel vanzelfsprekend, maar hij schrijft het echt. Als je tijdens een show moet poepen, ga alsjeblieft gewoon naar de wc.
0: Huh?
2: En waar is dit nou op gebaseerd? Er gaan video's rond van een show van deze Noah Kahan. En dat op die beelden zie je dus bruine vegen bij de stoelen.
0: Nee joh, hou even
9: op. Oh, nee.
2: Mensen zijn nu gewoon hun behoefte aan het doen. Dus ook geen luier aan, maar dus in het publiek, zodat ze kunnen blijven zitten.
0: Nee joh, hou even
9: de stoelen,
0: op.
9: Maar je hebt dan heb je je stoel al. Dan hoef je ook niet weg te gaan. En dan ben je toch al.
2: Nou, dat ook nog eens. Ja. Je zit ook nog niet eens vooraan.
9: Nee.
2: Het is echt absurd.
0: Wat is er aan de hand? Maar ik bedoel, wat het laatst toch ook. In Utrecht had je toch die horloges waar iedereen voor in de rij stond. Mensen hebben daar ook gewoon in de rij gewoon gelegen. Ook met luiers om een week. Van, ik denk, wat is er aan de hand met de mensen?
2: Ze hebben poep tegen jouw vaste broekenwinkel aangevonden.
0: Ja.
2: Jij hebt een vaste broekenwinkel in Utrecht waar je graag komt.
0: Ik heb een vaste broekenwinkel, heb ik altijd. Een rode winkel.
2: Naar beneden daar, ja.
0: Al die jongens hadden de broeken. En daar stonden mensen gewoon de stoofschoten van de vorige avond eruit. Daar baggeren.
2: Echt ontzettend erg.
0: Dat kan toch niet?
2: Doe gewoon normaal. Weet je, we zijn allemaal mensen. Wurm jezelf weer terug naar voren.
0: Ja,
9: het is gewoon.
2: Hete koffie. Nou, precies. Ja.
9: Dan kan je gewoon niet voorstellen dat je zo fan bent dat je dat doet, toch?
2: Snap ik ook echt niet, nee. Maar het is wel mensonterend.
0: Als je binnenkort bij Back to the Disco al die mensen. Ja, jullie zijn op tijd. Ik had al zo'n donkerbruin vermoeden.
9: Over de rand van de dranghekken.
0: Oh, Gadverdamme.
2: Het weer nog. Vanochtend droog, af en toe zon. In het noorden wat vaker bewolkt vandaag. Nou, vanmiddag meer zon. En het wordt tussen de 22 en de 28 graden.
4: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu
4: Gerard Ekdom.
10: Met

0: Houston. I want to dance with somebody who loves me. En daarvoor, het was Counting Crows en Mr. Jones. Tijd voor een duik in...
1: Ekdom's platenkast.
0: Er is er iemand overleden. Ik kwam er vorige week niet aan toe. Wel vrijdagmiddag hebben we hem even geëerd in Stennis en Ekdom. Ik heb het over de zanger van Blood, Sweat & Tears, David Clayton Thomas. Hij is 84 jaar geworden. Zanger van drie goede oude vrienden. Blood, Sweat & Tears. En ja, ik heb een aantal favoriete liedjes van deze band. Natuurlijk Spinning Wheels, de eerste die op boven komt. Lucretia McEvil heb ik vorig jaar december nog uit de platenkast gehaald. Kan geen dubbel zijn. Maar er is nog een Blood, Sweat & Tears plaat waar ik ongelooflijk veel van hou. Vraag me niet waarom. Waarschijnlijk is het een heel verhaal. Want dit is gewoon ouderwets romantieke muziek. En ze stonden ook ooit op Woodstock. Hè. Ze waren gewoon op Woodstock. Mensen die erbij waren zijn inmiddels al allemaal afgevoerd naar het bejaardencentrum. Want het is al heel lang geleden. En zo deze zanger ook helaas. Hij is niet meer. Maar wat een geweldige muziek hebben ze gemaakt. Uit de platenkast. Het verhaal over Lisa, Listen to Me. Ga maar even liggen.

0: David Clayton Thomas, zanger van deze band Blood, Sweat and Tears. Hij werd 84, prachtige leeftijd dat wel. Maar hij is niet meer, dus af en toe moet je dat soort artiesten even eren. Want ja, de mooie muziek toch. Och, I love this. Veel toeters, hè. Dat had Chicago ook in de jaren 60 en 70. Al die toeters. I love them.
1: Heel vet, ja. En die stem pak me ook gewoon.
0: Once a girl I knew. Ja, geweldig. I've never been before. Prachtig. Lisa, ja. Listen to me uit de platenkast. En iemand zegt, deze heb je toch ooit wel eens eerder uitgehaald? Ja, september 2019 heb ik hem eruit gehaald.
1: Ja, dat is verjaard, jongens. Ja,
0: dus,
1: dat mag gewoon.
0: We zijn nu in 2026. Ik vond het hoog tijd, zeker nu die er niet meer is, om hem weer eens te draaien.

0: Marijke is weer terug op het nest.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Beetje bijgekomen van de TT, hebben we duidelijk gehoord. Niet gesmolten, maar je hebt wel een stukje achtergelaten in Assen. Namelijk een stemband. Ik heb goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is Ronald Remmelswaan, jouw vervanger. Die heeft er een tapet naar gegooid.
1: Nee.
0: Ja, hij heeft het niet gewonnen, helaas.
1: Oh.
0: Maar het goede nieuws is wel, een nieuwe week dus, de brilstand.
1: Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: 0-0. En we gaan meteen gieren. Het is gewoon meteen op maandag is het gieren. Het is niet anders. Gieren van het lachen met een fragment uit de podcast van Richard Groenendijk en Fred van Leer. Ja, die giert wat af van die man.
2: Ja. Ja, wat is dit, joh?
0: Wat is dit voor programma?
2: Nou.
0: Dit keer is het de moeder van Richard die is aangeschoven in deze podcast. En ze krijgen een gesprek over de dokter die aanwezig was bij de geboorte van Richard.
3: De dokter, die is al die jaren heeft hij jou gevolgd.
4: Ja, die is tot zijn dood. Toen kwam hij naar de voorste. Ja,
2: waar?
4: Ja.
0: En die zet hem even stop, want deze dokter was groot fan van Richard. Maar er komt nog een verhaal erboven bij moeders wanneer het over de dokter gaat. Want aan jou de vraag, Marijke, wat was dat verhaal? A. De moeder heeft maanden na de bevalling de wildste fantasieën gehad over deze dokter.
1: Mm-hmm.
0: Met zijn stethoscoop. B. De moeder van Richard vroeg zich af wat ze in hemelsnaam gebaard had, omdat ze hem zo lelijk vond. Maar de dokter had gezegd, dat wordt later een mooi mannetje.
1: Ach.
0: Of C. Richard is vernoemd naar de dokter, omdat zijn moeder in paniek niet meer wist welke naam ze wilde hebben.
1: Oei, oei, oei, oei, oei. Oké, mijn eerste gevoel zegt dat er een streep mag gaan door antwoord nummer B. Ik denk dat het A of C is. Dat ze nu ontboezemt dat ze fantasie over deze man heeft gehad. Ergens neig ik daar wel naar. Ja. Ja, ik ga voor antwoord A.
0: Jij gaat voor A.
1: Ja, want je kunt... Kijk, je kan in paniek zijn omdat je de naam bent vergeten. Dat is ook een beetje onhandig. Maar dan kun je de tijd nog even nemen om die naam nog weer te bedenken. Toch?
0: Ja, je hoeft hem niet gelijk...
1: Je hoeft hem niet meteen mes op de
0: keel. Hij moet niet binnen een minuut na de bevalling.
1: Nee. Dus dat vind ik een beetje ongeloofwaardig. Dus C, mag ik nog één keer dan gewoon voor de zekerheid B nog een keer horen?
0: B, de moeder van Richard vroeg zich af wat ze in hemelsnaam gebaard had. Omdat ze wat eruit kwam zo lelijk vond. De dokter had gezegd, maakt niet uit, wordt later een mooi mannetje.
1: Maar dat ze de dokter dan nog een keer gebeld heeft later of zo. Van, goh, zit het wel goed, dit?
4: Nee, ik heb dit geleerd bij de pufcursus. Maar als de baby er dus uitkomt,
1: ja,
4: dan is dat die fontanelle op je hoofd, je schedeltje is nog helemaal, dat is allemaal week, hè?
0: Dus ja, dat is week, dus nog open.
4: Ja, dus het komt er een beetje vervormd uit en dat trekt dan allemaal later bij.
1: Leuk dat je dit bedacht dan hebt, na aanleiding van jouw pufcursus.
4: Ik heb deze quiz niet gemaakt.
1: Oh, excuus, oké. Okay.
0: Nee.
1: Nou, ik ga voor de seksuele fantasie, antwoord nummer A.
0: Nummer A zitten wij dat neer. En dan gaan we eens luisteren.
3: Toen was hij geboren, maar toen had hij zo twee hoofden. Ik denk, wat heb ik gebaard?
2: Wat heb ik gebaard?
3: Ja, en dit was lelijk. Maar
2: dat is goed.
0: Ja.
3: Gekomen. Ik vind haar zo leuk.
2: Nou, wat is dit nou voor een raar programma, joh?
0: God, het is helaas. Het bleek toch antwoord nummer B.
1: Ja, helaas, joh.
0: Ja, wat heb ik nou? Wat heb ik gebaard?
4: Wat heb ik nou gebaard?
0: Wat heb ik gebaard? Nou, een baardig kindje, dat wel. Het is nu 1-0 voor mij. Maar het is pas maandag, hè? Drop en erover. Keihard de rest van de week. Even wakker worden met Imagine Dragons. Whatever it takes.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Lieslot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Oh, wat een goal! Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: The stories are true.
15: The story has just begun.
16: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
17: See her light up the night in the sea. She calls me.
18: Are you ready to be the hero?
16: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
13: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
23: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
23: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
25: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: met het nieuws. Het is 7 uur.
1: En hier is Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmiddelen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, zo weet het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat de uitbraak van het Hantavirus op zijn einde loopt. Wereldwijd zijn nog 30 mensen in beeld en er zijn geen nieuwe besmettingen bijgekomen. Het Hantavirus brak uit op een Nederlands cruiseschip en 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, zijn overleden. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Er wordt snel begonnen met bouwen van nieuwe huizen. Gisteren nog werden een vader en zijn zoon na 4 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. En vannacht komt Oranje weer in actie, dit keer tegen Marokko. Je hoort bondscoach Koeman over zijn verwachtingen.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook.
2: Hij verwacht een spannende wedstrijd.
3: Maar ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan twee kanten lopen goede spelers.
2: Nou, ze spelen vannacht om 3 uur. Gisteravond won Canada van Zuid-Afrika met 1-0. En dat betekent dat Canada in de volgende ronde dan tegen Nederland of Marokko moet. Het weer nog vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het wat vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt zo tussen de 22 en de 28 graden.
1: Dat klinkt je nog hees en sexy vandaag. Verkeersinformatie. 31 files. Dit zijn de 3 langste. A4 Rotterdam, Amsterdam bij Zoeterwoude-dorp. 1.5 uur. De A28 Zwolle Amersfoort bij Strand Nulde. 33 minuten. En de A58 Eindhoven-Breda bij Tilburg Centrum West. 36.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar €0,49. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
16: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
15: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
18: Let's go! is Radio Veronica. Join the club.

0: Deliverance. Ze hebben meer muziek gemaakt dan alleen deze I'll Be There For You, maar die zal ik binnenkort weer keer laten horen. Best mooie nummers hoor, Someone en prachtig. I'll Be There For You, het is maandag 29 juni. Heerlijk goedemorgen, het is weer blij dat het hele team is weer even bij elkaar. Max live vanuit Curaçao overgevlogen naar de studio.
1: Hey,
0: ja. Je bent er weer.
1: Zeker weten. Ik heb het lekker gehad daar, hoor.
0: Ja, maar ook minder lekker, hè? Want je had gigantische buiktyfus.
1: Ja, klopt. Ja, ik...
0: Man onwel in een vliegtuig.
1: Ik ben inderdaad onwel geworden in het vliegtuig.
0: Voor de mensen die een uur geleden het verhaal gemist hebben. Gelukkig ben je er weer.
1: Ja, gelukkig.
0: En je bent ook hier, idioot. Ga dan even thuis even lekker even uitlekken.
1: Ja, dat was misschien wel leuk geweest. Maar ik had ook nog wel langer in Curaçao willen blijven, hoor.
0: Ja, hè, natuurlijk.
1: Ik zat er lekker in het Papagayo Hotel in Jantiel. Heerlijk.
0: Papagayo Hotel. Ja. Hadden ze ook papagayo's?
1: Ze hadden ook... Nee, ze hadden geen papagayo.
0: Dat niet.
1: Nee, dat
0: geen grijze roodstaart in de bomen daar.
1: Nee, ze hadden wel heel lekker ontbijt.
0: Ja, dat snap ik. Maar er zat één verkeerd eitje tussen.
2: Ja. Oh, scrambled eggs. Ja.
1: Ah ja, we zijn er weer.
0: En Marijke, haar stembanden liggen nog bij de Titi in Assen.
2: Ja, die heb ik in Assen gelaten.
0: Ja. Even kijken, misschien dat iemand ze vindt. Breng ze alsjeblieft even snel naar Amsterdam, want we hebben ze nodig. Maar gelukkig hebben we ook alle kranten nog even doorgespit. Want is er nog wat gebeurd? Nee. Maar we hebben toch wat gevonden. Wat heb jij gevonden, Marijke?
2: Nou, ik vond het wel grappig. RTL Nieuws die vraagt zich vanmorgen af. Klopt de reistijd van Google Maps wel?
0: Oh, hebben ze dat uitgezocht?
2: Ja, want het leuke is, in de auto klopt het wel, maar op de fiets
1: nee,
2: vaak
1: niet. Nee, klopt helemaal niet.
2: Gebruik jij vaak Google Maps op de fiets?
1: Ik heb het idee dat ze die helemaal aanpassen op mensen met een e-bike.
2: Nou,

0: iedereen. Er wordt ook gekeken naar het landschap en het weer. Dus als jij in Limburg fietst, dan doe je er wat langer over, want heuvels. En het weer, als het keihard regent, dan ben je waarschijnlijk ook niet zo vrij snel.
1: Of wind tegen, dat kan ook, ja.
0: Precies, het is een soort mix eigenlijk van dingen waar waarschijnlijk Google Maps naar kijkt. Maar wat Max net ook al zei, Google Maps gebruikt een algoritme. En als steeds meer mensen op de elektrische fiets, dan is dat algoritme waarschijnlijk gebaseerd op snellere snelheid.
2: Is dat het?
1: Dat is het, hè.
0: En dat is het gewoon een beetje
2: is opgekrikt.
0: Opgekrikt, inderdaad.
1: Laat je niet gek maken, lieve mensen. Neem de tijd voor je rit, hè?
0: Doe rustig al.
1: Max, wat heb jij toch geen voetbal, hè?
2: Ja, zeker wel voetbal.
1: Tuurlijk, ik ben net één dag terug. Dan moet het toch over voetbal
2: gaan?
1: Ja, je hebt gelijk.
2: Kom op.
1: Okay.
2: Nee, vannacht is het natuurlijk zover. Dan speelt Oranje in de 16e finale tegen Marokko. Gaan jullie kijken vannacht?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Ja, ik ben niet zo goed hoe ik het allemaal ga aanpakken.
2: In principe is het voor ons natuurlijk maar één uurtje eerder opstaan. Want het is om 3 uur, s'nachts.
0: Kunnen jullie toch ook een beeldschermpje neerzetten?
2: Ja, maar dan moeten we hier al om 3 uur zijn. Ja. Dat vind ik ook wel een pittig.
0: Oh, dat is dan weer te ver.
2: Ik ga hem lekker in de pyjama.
0: Oh,
1: maar die tweede helft, dan moet ik al in de auto hierheen.
2: Dan moet je... Misschien even... weet ik veel.
0: Is dat zo?
2: Om de livestream aanzetten in je auto? Ik weet het niet.
1: Even kijken, het begint om 3 uur. Dus de eerste helft duurt dan tot 4:15. Nou.
2: Ja, heel goed.
1: Nee, dan ben ik nog niet.
0: En dan ben je nog net.
1: Nee.
0: Je kan gewoon ook in je pyjama.
1: Ik kan in mijn pyjama.
0: Teddybeer onder de arm.
1: Heerlijk.
2: Maar iets anders dan. De scheidsrechter voor deze pot is de Braziliaanse Wilton Sampaio.
1: Oh.
2: En die ging eerder dit WK ging al viral door zijn matige Engels. Daar lustte echt Van Gaal en Rob Geus, de honden, de lusten daar geen brood van.
0: No bread, no.
2: Nee. Maar luister even mee, hij gaf dus eerder 3 rode kaarten in de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. En die moest hij ook aankondigen over de speakers van het stadion om uit te leggen waar de rode kaart voor was. En dat klonk zo.
3: After review, attacker number 11, commissario for free, is Art directed the face the defender. Decision, direct free kick, red card.
1: En iedereen juichen.
2: Want de red card heb je verstaan.
0: Ik denk bijna dat het
1: de red card. Maar daarvoor zegt hij dus de legendarische woorden.
2: Dit is een beetje hoe ik Franse boekjes opzij in de brugklas.
1: Ja. Phonetisch. We gaan even Frans praten. Ja, pardon my French, maar niet te doen. Maar dat wordt lachen, dus als hij weer in het openbaar moet gaan spreken.
2: Zo is het ook.
1: En lieve mensen, er is weer een nieuw record gevestigd. Ja. Gisteren was het zover. Terwijl we allemaal weekend aan het vieren waren of lagen uit te lekken achter in een vliegtuig. Was het Limburgse Maasbracht het strijdtoneel voor het bakken van de langste frikandel ter aarde.
0: Oh.
1: Ja, speciaal. Voor deze gelegenheid was een 42 meter lange frietpan gezocht. 42 meter lange frietpan. Die is in elkaar geflanst, inclusief frituurmand, waar het telletje in kon drijven, want daar moet natuurlijk wel gebakken worden. Het doel was om de frikandel van 38,15 meter te maken, maar tijdens het meten bleek de boel te zijn uitgelopen naar 41,15 meter. Want als iets warm wordt, zet het uit. Heb je thuis ook wel eens. Nou goed, maar dat is dus de lengte van een klein binnenvaartschip, hebben wij even berekend. Maar ook even lang als 4 stadsbussen achter elkaar. Of om in de voetballerij te blijven, ongeveer de breedte van een voetbalveld.
2: Kijk, mooi hoor.
1: Ja, bezoekers die konden een klein stukje kopen en de volledige opbrengst van €65.000 ging naar KWF.
0: Wauw.
1: Dat is toch mooi zeg. Dus dan weet je dat, frikandellen van die lengte, die zijn er ook. En waar is Frank van het Hof als je dit bericht voorleest?
2: Ja, die ligt nog thuis in bed, denk ik.
1: Waarschijnlijk heeft hij een stukje ergens van deze frikandel. En oh ja, nog een hele belangrijke tease. Zometeen maken wij bekend waar vanavond de Radio Veronica Halftime Show naartoe reist. Want dat gaan we ook doen, hè. Midden in de nacht, in de rust van de wedstrijd, is er dus ergens een halftime show bij iemand thuis. Nou, ik ben heel benieuwd waar we naartoe gaan.

0: Rivers. Bij Veronica, daarvoor doe maar en pa. Of zoals in de Max ooit gezegd zou hebben.
1: Ja, doe maar even.
0: Precies. Ja. Zometeen is het weer zover. Er komt weer een editie aan. Oh, oh, oh. Van het woordenboekspel. En we hebben in de prijzenkast... Ja, we hebben nog één exemplaar, hè?
2: Ja.
0: Het boek Grand Café du Malheur en Petit Café de Bonheur van Ilja Gort. In een van beide heeft hij zijn handtekening gezet en een aantal snorharen achtergelaten. Die moet je even omheen lezen, maar dat komt goed.
2: Hij signeert niet, hij laat gewoon haren achter.
0: Hij laat haren achter, ja, dat zit wel snor. Wil jij meedoen en dit boek winnen? Dat is heel makkelijk. Hoef je slechts één woord te appen naar de Radio Veronica app. En je raadt het nooit. Dat woord is... Woordenboekspel. En dan mag je zo meteen misschien wel meedoen met dat spel. En dan hebben we die prijzen voor je in petto. Heb je nog wat te lezen aan het strand? Hè? Hallo, vakantie komt eraan. En misschien komt er ook wel weer een volgende hittegolf aan. Ik zat even naar een pluim te kijken.

0: uit de temperatuur naar beneden.
1: Het weer is in de wacht.
2: Het weer is in de wacht.
1: Ja.
0: Alle seizoenen staan op shuffle. En over heet gesproken, hete hit nu op Radio Veronica. Het is The Cure. Close.

0: Close to me. En vergeet het niet, als je wil meespelen zometeen met het woordenboekspel, nu appen. Het woord woordenboekspel naar de Radio Veronica app. En wellicht ben je zometeen onze kandidaat. Maar eerst komt het nieuws eraan van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Wat zegt Koeman over de wedstrijd vannacht? En bewaren we onze eieren wel goed?
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Fotograaf verkeer met 40 vertragingen. Dit is de top 3. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 1,5 uur. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Hoogmade 3 kwartier. En de A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwerbrug door een ongeval 1 uur. Lekker snel, hè? 7:58. Het allerheetste nieuws. Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Nederland moet tegen Marokko vannacht minder kansen weggeven dan ze in de groepsfase deden. Volgens bondscoach Ronald Koeman ging er veel goed, maar waren de 4 tegendoelpunten te veel. Nederland-Marokko is vannacht om 3 uur. Het aantal meldingen van vergiftiging door afslankmedicatie is in een jaar tijd bijna verdubbeld tot 150. Het vergiftigingencentrum van het UMC Utrecht maakt zich daar grote zorgen over, omdat de afslankmiddelen vaak niet zijn goedgekeurd. 4 dagen na de aardbevingen in Venezuela hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. Het officiële dodental staat nu op bijna 1500, maar zal naar verwachting nog flink gaan stijgen. Er zijn nog tienduizenden mensen vermist. En volgens mij doet bijna ieder huishouden dit anders. En de quest...
0: Ah, is de quest weer binnen?
1: Vraagt zich vanmorgen af. Moet je eieren in de koelkast bewaren?
0: Nou, nu komt het schokkende. Nee.
1: Wel.
0: Wel?
1: Ja, wel.
0: Nee!
1: Ja, wel, ja.
10: Oh, dat want, is ja, maar hoe kan dat niet dan,
0: ja, ik heb ze dus jarenlang in de koelkast bewaard, tot er een onderzoek kwam in de Quest.
1: Die zei,
0: dat hoeft niet, want het is heel schokkend, maar je hoeft ze helemaal niet in de koelkast. Dus ik dacht, nou, dan hou ik ze niet in de koelkast. Dus sindsdien hou ik ze uit de koelkast. En nu moeten ze potverdikken me allemaal weer terug.
10: Ja. Heeft het dan met het warme weer te maken of zo? Ik bedoel, het is 40 graden geworden en dan zijn ze al half gepocheerd.
0: Gepocheerd.
1: Nee, het heeft ermee te maken dat je het gewoon het allerbeste wel in de koelkast kunt doen voor eventuele bacteriegroei. Kijk, je weet natuurlijk niet of er gekke salmonella bacteriën op die eieren zitten. En die vermenigvuldigen zich sowieso minder snel als je ze in de koelkast doet. Dus het is een beetje baat het niet, gaat het niet. Buiten de koelkast kan ook wel. Moet je de eieren gewoon wel heel goed bereiden. Dat is wel heel belangrijk.
10: Want bacteriën worden een beetje lui van kou, toch?
1: Ja, dat is beter gewoon. Als je echt op safe wil spelen, is het gewoon het beste in de koelkast. Maar het kan eventueel ook erbuiten, maar goed, dan speel je op safe. Wat ik dan wel me afvroeg, is waarom zijn ze in de supermarkt dan niet cool?
0: Nee, we zijn daar gewoon naast de hagelslag.
1: Dat heeft dus te maken met het temperatuurverschil. Als je ze koopt in de koelkast en dan meeneemt naar huis, zouden ze gaan condenseren.
0: Oh.
1: Dat is dan weer slecht.
0: Huh?
1: Oh, ja, grappig, hè?
0: Dus de eieren in de supermarkt liggen gewoon warm?
1: Ja.
0: Maar eenmaal thuis mogen ze in de koelkast?
1: Ja.
0: Of moeten ze, hoor ik net?
1: Ja, dat is eigenlijk wel. Ja, moeten, ja. Het is een beetje. Kijk, jij bent helemaal oké. Ik bewaar ze thuis ook niet in de koelkast. Dat ga ik misschien nu wel doen, maar dat doe ik eigenlijk niet. Ik denk dat je gewoon op zee speelt als je het wel doet. En toen had ik bij mezelf. Wat
10: kan beter
1: jullie...
10: gewoon alles maar in de koelkast.
0: Alles, proppen alles erin nu.
1: Huisdieren, alles dingen. Maar hoe doen jullie dat met limonade?
11: Limonade.
1: Koelkast. Ranja.
10: Koelkast hoor.
11: Ja, eenmaal open in de koelkast. Maar daarvoor zet ik het in la. Met Het ligt het gewoon warm, zeg maar.
1: Nou, dat is helemaal goed. En dan deze, die zie ik ook overal anders nog. Mayonaise.
11: Ja, dat is leuk. Dat koop je namelijk eigenlijk gewoon niet gekoeld.
1: Nee.
11: Dus eenmaal open, dan zet ik het in de koelkast.
1: Ja, ik denk dat dat heel goed is.
10: Anders komt er ook zo'n hele gele rand.
11: Een gele rand komt er dan.
1: Zo'n eierrand
10: krijg je dan.
11: Ja, dat is niet goed.
1: Maar je hebt mensen die dat ook in de voorraadkast bewaren. Frietsaus en zo.
10: Oh ja, precies. Maar ongeopend dan, denk ik.
1: Nee, ook geopend.
10: Ja?
1: Ja, dat heb ik ook wel zien gebeuren.
11: Maar die liggen nu met een kruik op bed, want die zijn die hebben buikkrampen.
10: Wel geworden in het vliegtuig.
1: Het weer nog. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het wat vaker bewolkt. Nou, vanmiddag meer zon en het wordt tussen de 22 en de 28 graden.
11: Nou, het werd ergens 17 hoorde ik net. Oh, dat is nu. Oh, dat is nu. Oké, nee, we hebben de kaart hebben onder ons te boven gehangen. Maandagochtend, Radio Veronica. Het is

0: Ja, het is weer zover. We gaan het weer spelen. Het woordenboekspel. We hebben 1000 aanmeldingen gekregen. Het was wel fijn om te zien even in de app en net. We hebben wat boeken voor je. Het boek Grand Café du Malheur en Petit Café de Bonheur van Ilja Gort. Want ja, dat valt er te winnen bij dit spel. We hebben namelijk een woord van de dag geplukt uit de Vandalen. En ja, we hebben allemaal een andere definitie van dat woord. En het is volledig aan jou om te bepalen wie van ons gelijk heeft. En vandaag spelen we het met Robert uit Steenbergen. Hallo Robert.
1: Goedemorgen Gerard.
0: Een goedemorgen uit Steenbergen, ja. Hoe is het leven daar?
1: Ja, ja, fantastisch.
0: Ja, het weekend goed doorgekomen ook?
1: Ja, lekker zonnig hoor, bij het altijd zonnige Steenbergen.
0: Ja, het was niet alleen bij jou zonnig, denk ik. De hele Nederland wel redelijk in het zonnetje heeft gezeten. Oei, oei, oei. Je bent nu druk aan het werk, want je bent servicemonteur.
1: Klopt, klopt, klopt.
0: En wat
1: lekker
0: is
1: je onderweg naar Amsterdam.
0: Oh, naar Amsterdam. Oh. Kijk, nou, kom even een bakje doen. Dat is in de buurt.
1: Gezellig, gezellig, gezellig.
0: Ja, Robert, we hebben een heel lastig woord hebben wij uit de Vandalen weten te vissen. Ik hoop dat jij ongelooflijk accuraat weet te reageren.
1: Dat hoop ik ook.
0: Dan ben je namelijk aan het boeken met een handtekening van Ilja Gort daarin. Hij weet ervan. En het woord van vandaag is...
2: Schwelmensje.
0: Hoe?
2: Schwelmensje.
0: Schwelmensje. Ja.
1: Schwelmensje.
2: Schwelmensje. Okay.
0: Ja. Marijke, wat is dat?
3: Dat is Limburgs voor gekookte aardappel met schil.
0: Oh. Nou, dat kan. Max, wat is het volgens jou een schwelmensje?
4: Ja, dat is een persoon die vaak flauw valt om het minst of geringste.
0: Dus je denkt, goedemiddag, boef.
4: Ja, dan valt hij alweer.
0: Nou, ik denk dat het iets anders is. Namelijk, in Frankrijk hebben ze de crêpe.
4: Ja.
0: Bekend
4: ja,
0: van de holy crêpe. In Nederland is dat een flensje. En de dunne pannenkoek in Denemarken heet een schwelmensje. Nou, Robert.
1: Oké. Okay. Je maakt het me niet makkelijk.
0: Nee, dat wel waar. Dat is lastig. Maar misschien dat jij denkt, ja maar, wacht eens even.
1: Ja, ik zit toch wel een beetje van, het gaat wel over de Vandalen, dus het gaat wel over de Nederlandse taal. Dus ik ben bang dat jij al afval over de Zweedse definitie. Ja, dan ben ik bang dat ik voor Max ga.
0: Nummer B. Daar ben je bang voor? Ja.
1: Ja.
0: En persoon die vaak
1: dat is mijn gevoel.
0: En je wel, mensje. Dat je dat ook tegen iemand moet zeggen, hè? Dat je iemand valt om en zegt, nou, wat een schwelmensje!
4: En hoe graag wil je dit boek, Robert?
1: Ja, heel graag.
0: Heel graag.
1: Ik wil eigenlijk wel mijn collectie aanvullen met de handtekeningen van Ilja Gort.
0: Ja, precies. Dat snap ik wel. Je wil het niet. Ja. En misschien zit er ook wel een snorhaar van hem tussen. Je weet het niet, hè?
4: Maar weet je dan heel zeker dat je voor mij moet gaan als je zo graag dat boek...
0: Ben jij nou Robert aan het helpen? De spanning wordt om te snijden.
1: Jeetje, maak het me niet zo lastig.
4: Het is zo gepieperd.
1: Ja,
4: het
1: is, Max is vaak wel aan het... Wat zei je?
4: Het is zo gepieperd.
0: Het is zo gepieperd natuurlijk.
4: Even een ander antwoord.
1: Dan gaan we denk ik toch, ja, nummer A.
3: Ja, nummer A.
0: En nummer A ook.
1: Ja, nummer A. Okay.
0: Jij denkt een gekookte aardappel met schil, denk jij?
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd of dit waar
1: is.
0: Echt. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar...
2: Een schwelmensje is Limburgs voor aardappel.
0: Nou ja!
2: Marijke heeft gelijk.
4: Sorry, Geer. Ik wist hoe graag hij dit boek wilde. En hij wilde er ook vanaf. Dus,
0: Robert die zit al de hele tijd te aas. Die wil zo graag dat boek. En we gunnen het jou stiekem toch ook wel. Hè. En daarbij, weet je, nu iedereen weet nu wat een schwelmensje is nu gewoon. Dat weet je voor altijd. Een gekookte aardappel met schil. Ja.
1: Ja, ik ga hem echt nooit meer vergeten.
0: Nooit meer vergeten, Robert. Je krijgt in ieder geval de beide boeken. En dat is, is toch een mooie toevoeging aan jouw collectie, denk ik.
1: Ja, absoluut, absoluut. Meerdere boeken van Ilja, dus deze twee heb ik nog niet. Hartstikke bedankt.
0: Je bent compleet. Heel veel plezier ermee en een mooie dag, Robert.
1: Van hetzelfde.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Hij is vandaag Mr. Know-it-all, hè.

0: Somebody That I Used To Know, part 2. Teddy Swims met de nieuwe single Mr. Know It All. We hadden het net al even over. Oranje speelt vannacht tegen Marokko om 3:00 s'nachts. En zolang Oranje in het WK blijft, verzorgt Radio Veronica ergens in Nederland de halftime show. Moet je voorstellen, een kwartier lang confetti, bier, de grootste feesthits aller tijden. En dan ook nog DJ's van Radio Veronica in je woonkamer.
1: Ja, het is een beetje naar Amerikaans model, hè? Ja. Daar hebben ze dat tijdens de Super Bowl natuurlijk altijd, die halftime show. Ja, halftime show. Gewoon hetzelfde.
0: Doen wij ook, kwartier lang feest. Want ja, je kunt ook wel eens zitten kijken op televisie hoe de boel geanalyseerd wordt. Maar je kan ook gewoon een feestje bouwen.
1: Ja, natuurlijk.
0: En je kon je clubje aanmelden via radioveronica.nl. En iemand die dit gierend gedaan heeft, is iemand die woont in een hele bekende straat. Want aan de telefoon Ivo Kracht van de Oranjestraat in Den Haag.
2: Ivo.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe hangen de vlaggetjes erbij, Ivo?
2: Ja, die hangen er nog heel goed bij. Dus er zijn nog mooie oranje. Bij de meeste straten, bij de rondkijk, zijn ze al geel of wit. Maar bij ons alles nog lekker oranje.
0: Ja, want als ze geel worden, vervangen ze ook meteen. Hè? Meteen bam, andere.
2: Dan worden we gelijk vervangen.
0: Ja, ja. Precies. Want ja, vannacht is de wedstrijd. Hoe druk verwacht je het?
2: Ja, ik denk dat we wel met een mannetje of 50, 60 zitten weer vannacht.
0: 50, zeker 60, oké.
2: Okay. Denk het wel, denk het
0: 50,
2: wel.
0: 50, 60, dan zetten we het heel even neer. Want, beste Ivo, ik heb heel goed nieuws voor jou. Want Radio Veronica komt naar je toe vannacht.
2: Ah, dat is super, man. Dat is super.
0: De halftime show komt naar Den Haag en ook nog naar de Oranjestraat. En
2: ik
0: ben er al geweest, dus ik weet hoe die straat eraan toe is. Eén groot feest. Dus
2: ja,
0: dat wordt echt, Ivo, het wordt feest. Ik weet niet wie hoofd vegen is bij jullie, maar er moet geveegd worden, dat weet je vast.
2: Nou ja, dat gaat goed komen. Daar hebben we ook wel mee eens voor.
1: Ben we nog wel benieuwd trouwens, Ivo, want 3:00 s'nachts, dat is net zo of het is heel laat of het is heel vroeg. Gaan jullie aan de pils of aan de koffie?
2: Nee, we gaan aan de pils.
0: Aan de pils,
2: Nu is het 8:00 al, hoor, denk ik.
1: Lekker man.
0: Tegen de tijd dat de halftime show is, heb ik geen idee wie er voor de deur staat. Nee. Kom weer.
2: Jawel, dat houden we in de gaten.
0: Wouter en Frank, die komen bij jullie langs vannacht. Dat is een beetje het vast. En ik ben heel nieuwsgierig. Nederland-Marokko, wat gaat het worden?
2: 3-1 voor Nederland.
0: 3-1 voor Nederland. Bam, bam. Oké, zet hem weer dan neer.
2: En dan
0: naar Canada
2: eraan.
0: Ja, dan gaat Canada eraan. Ik ben heel benieuwd, dat van weer zaterdag. En dan hebben we weer de volgende halftime show. Dus aanmelden kan via radioveronica.nl. In ieder geval vannacht bij jou.
2: Dank je.
0: Veel plezier, Ivo. En maak er een mooie wedstrijd van, hè.
2: Gaan we doen, jullie ook. Dank je wel.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: I am Vaiana of Motsunui.
3: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug?

0: vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
9: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij
10: Fomar, voor de markt.
8: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuisvast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
11: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 8 uur.
12: Marijke Ketel.
13: Goedemorgen. Steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. Denk aan Ozempic bijvoorbeeld. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150. Daar is het UMC Utrecht achter gekomen. Een van de onderzoekers vertelt bij RTL Nieuws over de klachten die kunnen ontstaan.
14: Het zijn eigenlijk extreme bijwerkingen. Dus of heel veel buikpijn, heel veel diarree, misselijkheid, braken.
13: En dat kan voor de gebruikers grote gevolgen hebben.
14: In sommige gevallen is dat misselijkheid en braken dusdanig ernstig dat ze met uitdrogingsklachten opgenomen moeten worden.
13: Het vergiftigingencentrum van het ziekenhuis in Utrecht maakt zich grote zorgen omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd en online verkregen, waarbij dan geen toezicht is. Er zijn te weinig pleeggezinnen en daarom neemt de druk op de jeugdzorg toe. Volgens een rapport van Jeugdzorg Nederland stoppen veel pleegouders ermee en willen ook steeds minder mensen willen überhaupt pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink gaan stijgen, want tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Na 4 dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. En bondscoach Ronald Koeman die vindt het jammer dat Nederland Marokko nu al tegenkomt op het WK. Hij vindt dat beide landen het verdienen om lang mee te doen. Koeman vindt ook dat Nederland beter moet verdedigen. De 4 tegendoelpunten in de groepsfase waren er te veel. Normaal kom je met zo'n verdediging niet ver, zei hij. Het weer dan nog. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. En vanmiddag is het in het hele land zonnig.
15: Kijk aan. Eigenlijk een beetje normale temperatuur. Even de boel lucht hoor. 60 vertragingen staan er. Dat is best wel veel. Met dit zijn de langste. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 1 uur. A12 Den Haag-Utrecht bij Bodegraven. Een hele lange van 1,5 uur. En de A27 Breda-Gorkum bij industrieterrein Avelingen. Daar is de oprit afgesloten. 34 minuten.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
18: Oh, oh, oh, oh. Pas op!
12: op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
22: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: als er een duif is, dat er ook een vijf is. Prince was dead and when doves cry. Wat een plaat blijft. Het is maandag 29 juni. Goedemorgen. What's the king back with the incredible? Zo. Weekend goed doorgekomen. Heetste weekend uit ons leven, geloof ik. Och. Een gesmolten Marijke vanaf de Titi in Assen.
1: Ja, inderdaad zeg.
0: Maar mochten er stukken stembanden zijn tegengekomen daar, die zijn van Marijke, ze wil ze graag terug.
1: Ja, ik mag je opsturen naar de Radio Veronica studio.
2: Dus ik heb Marijke ook nog niks buiten de uitzending horen zeggen. Je spaart hem echt, hè, die stem.
1: Ja, je moet toch het nieuws lezen en als dat niet gaat, dan gaat het niet. Dus ik mag verder niks zeggen.
0: En ze was net aan het mimen dat ze nog een kop koffie wilde.
2: Oh. Ja.
0: Gewoon mimen. Ik kon het er net uithalen, gelukkig op tijd.
2: Nou, je had bijna een pilsje voor de gepakt.
0: Ja, bijna wel, ja. Ja, het mag tegenwoordig een afgelopen weekend. En Max, jij hebt de reis van Curaçao naar Nederland ook overleefd.
2: Nou, maar net inderdaad.
0: Maar het scheelde wel weinig, want je ziet in de krant vaak staan... man onwel in vliegtuig. Nou ja, dat was jij.
2: Dat was ik dit keer.
0: Man onwel in vliegtuig.
2: Ja, ik heb buikgriep gekregen op de vertrekdag, zeg maar. En ik voelde mezelf net steeds weer een beetje slapper worden die dag. Ja, en eenmaal in het vliegtuig ben ik gewoon oud gegaan.
0: Je bent gewoon oud gegaan?
2: Ja, ongelooflijk.
0: Oei, oei, oei. Ja. De catering zo slecht, ja?
2: Nee, nee, je verliest gewoon heel veel bouwstof, weet je. Kalium,
0: ja,
2: zout,
0: dat is al,
2: en
0: ja,
2: mineralen en dat soort dingen. Ja, dat kan helemaal fout aflopen. Maar ik ben blij, ik ben er weer.
0: En je bent
2: er. Helemaal goed.
0: Je zit hier, je staat.
2: Lekker, man.
0: Ik heb nog niet één keer naar de wc zien rennen. Het is allemaal goed gegaan.
2: Ja. Nee, ik heb een luier om.
0: Oh, je hebt een luier. Ja, als je bij een concert staat, heb je tegenwoordig ook luiers om. En dat heb jij gewoon. Het is 29 juni vandaag. Nederland-Marokko vannacht om 3:00. Radio Veronica gaat de halftime show verzorgen. Een kwartier lang feest in de Oranjestraat in Den Haag.
1: Woehoe.
0: Ik ben daar natuurlijk een keer geweest om te kijken hoe oranje de Oranjestraat ook is. En ik kan je melden, die is oranje, ja.
2: En nu staan we aan Wout en Frank, geloof ik, hè?
0: Ja, die gaan er vannacht dus een kwartier lang de halftime show verzorgen. Is toch superleuk. Gaat allemaal goed komen, wordt een feest. Zometeen weer kans op 150 euro bij Zing naar de Ping en Frank Evenblij.

0: want het was maar weer een sportweek. Oh. Het is onvoorstelbaar, maar hij heeft het allemaal weer opgenoteerd op zijn klopblok. En hij zit hier in de studio, dames en heren. Frank Evenblij.
1: Ja, goedemorgen, Geer.
0: Ja, morgen, Frank.
1: Oh, wat ontzettend fijn om jou weer te spreken.
0: Ach, wat fijn om jou ook weer te zien.
1: En dat ook op de verjaardag van Jude Bellingham.
0: Oh, is dat vandaag weer?
1: Ja, de nummer 10 van Engeland, die volgens veel vrouwen de knapste speler van het hele WK is. En dan is het natuurlijk maar een kleine stap naar de knapste 48-jarige DJ van Nederland. En dan ben jij natuurlijk, Geer. Nou ja, goed. Het was wel een heel leuk sportweekend, hoor, Geer.
0: Nou, hè.
1: Hartstikke mooi. De Nederlandse titel wielrennen voor Wilco Kelderman. En het wereldrecord 100 meter vrije slag van zwemster Marit Steenbergen. Maar ik ben natuurlijk alleen maar bezig met die enorme kraker tussen Nederland en Marokko van komende nacht. En ik heb er lang over nagedacht hoe ik het ging aanpakken. Wordt het eerst even slapen, wekker zetten en dan de wedstrijd verder slapen. Daarna opblijven en pas om 5 uur gaan slapen. Ja. Ik heb er heel lang mee geworsteld tot ik het Viaplay interview met Max Verstappen hoorde voor de Grand Prix van Oostenrijk.
2: Ik zou weer naar de kroeg gaan, kijk, flink doortrekken en dan naar huis. Even wat water drinken. Dat je natuurlijk wel een beetje fris voor de tv zit. Dat
3: je kan ook best in de kroeg kijken.
2: Nee, het is beter thuis gewoon.
3: Ja? Ah, kijk, maar ook wel graag in de kroeg met z'n allen en dan een beetje aangeschoten.
2: Ja, maar dan mis je toch veel dingen.
3: Oké, dus eerst goed drinken, doortrekken.
2: Dan naar huis.
0: Water.
2: Ja, dan even nuchter worden. Ja? Even water drinken.
3: Glins water in je gezicht.
2: Ja.
3: 3 uur 's nachts op het bankie.
2: Ja, en dan die wedstrijd kijken en dan lekker naar bed.
0: Dit wordt het schema voor jou dus nu.
1: Nou, dit is toch fantastisch. Dit is gewoon nog een geweldig advies. Dus ik denk dat er alle kroegen vol zitten. Want heel Nederland luistert gewoon naar Max.
0: Ja.
1: Het is de populairste Nederlander die er is. En hij werd ook nog tweede in Oostenrijk. Dus we moeten hem wel heel serieus gaan nemen.
0: Ja, dat snap ik wel, ja.
1: Ja, dan heb ik dit weekend ook nog genoten van Femke Broedersbol. Want zo heet ze tegenwoordig. In haar pas derde 800 meter op een buitenbaan bleef ze slechts een fractie verwijderd van het Nederlands record van good old Ellen van Lange. Je weet wel, dat is die vrouw die na haar gouden Olympische race in 1992 haar vriend belde en als eerste vroeg, heb je het gezien? Ja, echt waar. Ja, en ik blijf telkens gefascineerd door de hoge stem van Femke Bol, Broedersbol, na een race bij haar NOS-interview. Ja, daar kan zij natuurlijk niks aan doen, maar ik heb wel ontdekt dat het een groot contrast is met de Nederlandse sporter, met de zwaarste stem van iedereen, namelijk ons oranje aanvoerder Virgil van Dijk. Moet je even opletten, Geer?
4: Nee, wat is dit? Wauw!
5: Heel veel zinnen natuurlijk. Mooie wedstrijd om te spelen, dus ja, let's go.
4: Vond echt geweldig. Gewoon bizar.
5: Als je hier nou niet bij bent, dan mis je wel wat.
4: Ze wil me afzijden in de bocht. Ik dacht, nee, nu moet ik duwen en mijn plek houden.
0: Dat is een mooi contrast.
1: Prachtig contrast. Ik denk dat Gerard Ekdom versus Femke Broedersbol ook een mooie zou kunnen opleveren.
0: Hallo Femke.
6: Hallo.
1: Ja, dus en over zware stemmen gesproken. Toch nog even een klein uitstapje naar mijn favoriete sport, namelijk darts. Dit weekend was mijn all-time held Russ Bray weer even terug als scheidsrechter om de scores op te roepen. En dat is de man die schreeuwt alsof hij drie pakjes check heeft gerookt, een rolletje prikkeldraad heeft ingeslikt en de resten van een vel schuurpapier heeft opgegeten. Hij was eigenlijk gestopt, maar hij is terug als nooit tevoren bij de US Darts Masters.
7: Oh, Humphries. Die heeft het helemaal te pakken nu.
1: Man, joh, Geer, hier is menig grunter van een heavy metal band toch jaloers op.
0: Oh, heerlijk is dat.
1: Ja, dan is het maar een small step naar onze favoriete Hagenees met een stem als een slijptol.
0: Leon
1: uit Fucky M is weer van de partij. En die reageert dit keer op het Linda-interview waarin Helene van Rooyen heeft verteld dat haar huidige partner nogal klein geschapen is. Ja, en daar kan het Haagse orakel, die weet er wel raad mee.
8: Niet iedereen de voorrang staan met uitdelen, ja toch? Ik bedoel, maar ik heb een maat gehad. Die werd gewoon in de gelijkstraat weggestuurd. Die had betaald. En die kreeg netjes zijn geld weer terug toen hij even zijn broek uittrak. Die hebben een ding van kinderarpie. En die zijn gewoon van, ah, sorry, maar gaat niet lukken. Je hebt je geld terug. Maar dan ben je blij.
9: Dus de grootte is ook niet alles anders.
8: Nee, ben je gek, joh. En zolang je de kantjes niet kan raken, heb je er niks aan hoe groot of klein die ook is, hoor.
0: Als je de kantjes niet kan raken.
1: Ja, een beetje plat, heeft weinig met voetbal te maken, maar ik wil het je toch niet onthouden, Geer.
0: Snap ik.
1: Als je de kantjes maar een beetje weet te raken, hè. Laat de spelers van Oranje dat maar even vooral onthouden.
0: In de flipperkast des levens, hè.
1: Precies. Ja, ja. En dan gaan we even naar de wekelijkse WK-top 3, waar inmiddels heel Nederland op zit te wachten. Het is natuurlijk een nachtelijke wedstrijd, net als die tegen Tunesië. En je merkt toch dat mensen dan voor voordat de pop begint al ja, lekker in de olie zitten. En zo ook deze fan op het Belmerplein in Amsterdam, die zichzelf bij AT5 neerzet als een echte kenner.
3: Wat verwacht je ervan vandaag?
6: We gaan 2 doelpunten maken en dan gaan we met 5-1 winnen.
9: Het is een goal!
6: Ze zeggen tegen jou, Tavrin. Ze zeggen tegen jou, ik heb ervaring in de voetbal.
1: We gaan 2 doelpunten maken en je wint met 5-1.
0: Het wordt 5-1, dat klinkt heel logisch.
1: Ja, een oranje bank in die tent, Geer, daar draait het om. En die staat er bij jou ook, neem ik aan. Oranje bank.
0: Uiteraard.
1: Ja, precies. Ja,
0: zeker.
1: En dan de fans van Kaapverdië. Want dit land heeft een waanzinnige prestatie neergezet door de volgende ronde te halen. En dat wil de gemeenschap in Rotterdam graag van de daken schreeuwen bij ESPN.
10: Het is ongelooflijk, dit gevoel, wat mijn land doet. 15 jaar geleden, niemand is van Capo. Nu.
11: Ik ben blij dat we ons land op de kaart hebben kunnen zetten. Argentinië, we komen eraan!
10: Messi, wacht op ons, jongen!
1: Nou, ik hoop niet dat Messi het gehoord heeft. Want op het vorige WK versloeg hij namelijk ons in de kwartfinale omdat hij boos was over de uitspraken van Louis van Gaal. Ja, goed. En dan op 1. Hoe kan het ook anders? Weer een Hagenees. Alfons, die vertelt bij Editie NL dat hij zijn hele kamer heeft versierd. En ik heb het idee dat hij er ook een klein pilsje bij heeft gedronken.
10: Oranje bank in de tent, alles moet oranje.
12: Samen met zijn opa is hij 3 maanden bezig geweest om de hele buurt te versieren.
10: Ik dacht, hoe meer oranje, hoe beter. En hoe verder we komen ook, hoe beter.
3: Alle buren hier blij mee?
13: Ja, dat weet ik niet. Maar zolang niemand klaagt, gaan we lekker door.
0: Wow, wat was dat?
1: Nou, een klein stukje vuurwerk.
0: Oh, een stukje vuurwerk, oké.
1: Er rest mij niks anders dan de buren van Alfons voor vannacht heel veel plezier en sterkte te wensen. Goed, Geer, dit was hem weer. Sterkte vannacht, hè, met wakker blijven.
0: Nou, anders, jij ken je schema inmiddels.
1: Ja, precies. Volg het schema van Max Verstappen, dan komt het allemaal dikker.
0: Eerst de kroeg in.
1: En dan op tijd naar huis.
0: Dan naar huis, water drinken. Dan
1: nuchter
0: nog
1: worden.
0: En dan weer nuchter en dan naar de wedstrijd kijken. En dan
1: knallen, ja.
0: Dan is het klaar.
1: Ja.
0: Oké, ik heb het schema neergezet. Ik weet niet of we worden uitgefloten voor het schema. Oh, toch.

en weekend achter je schudden, zeg maar. Dat is misschien handig. Commodores en She's That Brick House. Zing! Zometeen is het weer tijd om misschien wel voor jou €150 bij elkaar te zingen in een nieuwe editie van Zing na de Ping. Ja, het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te doen. En dat doe je door

0: Dit was het.
1: Ja, je deed hem al, hè?
0: Meer niet. Hoe gaat het verder? Je mag het inzingen en sturen via de Radio Veronica-app. En met een beetje mazzel mag je meedoen. Zal ik hem...
1: Ja, doe maar even.
0: Nog één keer laten horen. Oh, nou ja.
1: Ja, doe maar even.
0: Nou, hoe gaat het verder? Je mag het inzingen en sturen via de app. En wellicht spreken we elkaar zometeen. En zing naar de ping. Het nieuws komt er ook aan van 8:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Er moeten meer pleegouders komen. En worden vrouwen agressief van grote borsten?
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus... AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: It's like rain! Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Van files voorlezen naar veilig files voorlezen. Nou, daar komen ze dan. 59 stuks. Dit zijn de langste. De A4 Rotterdam, Amsterdam bij Hoogmade. 1 uur. De A12 Den Haag, Utrecht bij Reeuwijk. Dus Geelwijk is dat nu. Dan sta je heel lang. 1 uur en 17 minuten. En de A20 Hoek van Holland, Gouda bij Galde. 49 minuten. 8:58, het allerheetste nieuws. Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Jeugdzorg wil meer pleegouders hebben, want het zijn er nu te weinig. Veel mensen stoppen ermee, waardoor kinderen die hulp nodig hebben nergens naartoe kunnen. Er is al jaren een lange wachtlijst. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat weet Omroep Gelderland. Het is alleen onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er verder door in de problemen komt. In Oostenrijk is een grote reddingsoperatie bezig. Door modderstromen na zwaar onweer zijn honderden toeristen vastkomen te zitten in het Kaunertal, vlakbij Italië. Ze worden met legerhelikopters geëvacueerd. Een nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de vrouwelijke buste. Borsten.
0: De vrouwelijke buste.
1: Niet de mannelijke buste, maar de vrouw.
2: Nee, maar we hebben het ook echt over vrouwelijke borsten. Want uit dit onderzoek blijkt dat vrouwen agressief worden van grote borsten.
0: Maar bij zichzelf? Of
2: nee, bij de ander.
0: Oh, bij de ander.
2: Bij de borsten tegenover zich, als het ware.
0: Oh.
2: Het is maar een klein beetje zo, maar het is wel zo. Nou, ik hoor jullie denken, hoe kom je daar dan achter? Nou, er is een groep vrouwen geweest die hebben een vragenlijst voorgeschoteld gekregen. Inclusief plaatjes.
0: Ja.
2: Met de kleinere kutmaat naar de grotere kutmaat. Met als vraag van, nou, op een schaal van 1 tot 7... hoe agressief zou je op deze borsten reageren?
0: Nee.
1: Ja.
2: En daar blijkt dus wel degelijk dat de meeste vrouwen... weliswaar, moet ik er echt bij zeggen, wel maar een klein beetje... maar de kans is groter dat bij vrouwen, andere vrouwen... die een grote voorgevel hebben, agressief zouden bejegenen.
0: Maar wacht, geldt het ook voor vrouwen die zelf vrij grote borsten hebben, dat ze dan ook agressief worden van andere vrouwen met dezelfde formaat?
2: Ik denk het wel, dat vertelt het onderzoek niet. Misschien dat dat wel wat minder zo is, omdat het heeft natuurlijk allemaal te maken met bedreiging. Dat je, ja, ik, ja. Ik herken het helemaal niet. Ja,
1: ik moet wel zeggen, ik vind het wel een hele rare vraag om ineens te krijgen, hoor, op een test.
0: Hoe reageer jij hierop?
1: Ja. Nou, boos!
0: Hoe agressief word jij van twee grote borsten?
1: Ja, ja, precies.
2: Dus we moeten toch wel dingen blijven onderzoeken.
1: Ja, dat is waar. Ja. De subsidiepotten moeten leeg.
2: Ja, dat is toch ook zo.
0: Die pot moet leeg.
1: Ja.
2: Ja, nou, het schijnt wel echt zo te zijn dat wij vrouwen, als we andere, bijvoorbeeld collega's of iets met een wat grotere voorgevel, dat we onze eigen partners daar dan minder snel aan voorstellen.
1: Oh.
2: Dat we ons zwaarder opmaken. Ja, nogmaals, ik herken het eigenlijk niet. Maar,
1: herken jij het, Geer?
0: Nee, absoluut niet.
2: Word jij ook boos van grote borst?
0: Nee, ik ben thuis nooit boos.
2: Nee. Nou, kunnen we lekker naar het weer.
0: Ik zie alleen maar pluspunten. Ik zie geen probleem.
2: In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt tussen de 22 en de 28 graden.
0: Blinde paniek. Blinde Carlisle.

0: album, All You Can't Leave Behind. Binnenkort is het weer zover, de Vierdaagse van Nijmegen. En ik wandel er vast naartoe met deze van U2, Walk On. En daarvoor Belinda Carlisle. En die ziet van alles. Heaven is a place on earth. Zing! Het is weer tijd voor Zing na de Ping. We spelen 3 rondes. Met elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen. Maar ga je door en heb je het fout of een complete blackout, dan verlies je al je geld. Maar krijg je wel de act van de morgen. Kurkentrekker! En die ligt lekker in de hand. Ik heb nog een foto van iemand die zei: ik was gisteren aan het barbecue bij mijn broer. En wat kwam daar ter tafel? De kurkentrekker, hè? Ja, mooi is dat, mooi is dat. Leuk. En vandaag spelen we het met Gerdy uit Amersfoort. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Live vanaf je vakantieadres.
1: Zeker.
0: Waar zit je?
1: We zitten in Fleuve-Sablie. Ik weet niet hoe het uitspreekt. In Tsjechië.
0: In Tsjechië. Kijk, dat Tsjechië heb ik goed verstaan, dus dat is fijn. En hoe is het weer?
1: Ja, bloody hot.
0: Bloody hot. Zo zeggen de Tsjechen dat, hè? Bloody hot.
1: Ja, klopt. Ja, Tsjechisch.
0: En wat staat er op het programma vandaag?
1: Een beetje zwemmen. En ergens een...
0: Ja.
1: Inderdaad. En een beetje winkelen, denk ik. Een beetje de koelte opzoeken.
0: Lekker hoor. Fijn. Zeker. En hoe lang heb je nog vakantie?
1: Vrijdag. Tot en met vrijdag.
0: Tot vrijdag, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, jij hebt een fijn vrijdag. Dat je ook gewoon lekker op vakantie naar ons blijft luisteren. Dat is wel fijn hoor.
2: Ja.
1: Tuurlijk. Ik ben je grootste fan, Gerard.
0: Dat meen je toch? Is daar al voor geapplaudiseerd? Jongens, we hebben er gewonnen. Het is Gerdy. Ze zit in Tsjechië.
1: Zeker.
0: Fantastisch. Nou, ik hoop dat je het heel ver schopt in dit spel. Want je hebt jezelf weten te kwalificeren om mee te doen. Want ja, je moest dit afzingen naar de ping. En dat hebben een hoop mensen gedaan, hè. Maar Gerdy met kop en schouders bovenaan.
3: Shout, shout. Let it all out.
0: Jazeker, tears for fears. Nou, Gerdy, zit je er klaar voor?
1: Ik zit er klaar voor.
0: Dan komt hij aan voor €50. Zing naar de ping.
1: Everywhere you go, everywhere I see.
0: Oh jee.
1: Oh jee.
0: Oh jee. Even kijken naar de jury. Moet ik hem nog één keer laten horen aan Gerdy?
2: Ja, dat denk ik wel. En ja? Ze zingt het echt naar iemand anders toe.
0: Oh ja. Ze zingt het.

0: kijk, ja, dat hebben we. Ja, oké. De jury is heel mee gaan vandaag, het is maandag.
1: Ja, het is het eerste fragment. 50 euro, prima.
0: Heel goed, Gerrie, ga je door?
2: Zeker.
0: Oké, voor 100 euro zing naar de ping.
2: Wake me up before you go go. Wake me
0: up before you go go. Ja, precies. Heel goed. Wham, die staat goed. Ga je door?
2: Zeker.
0: 150 euro, zing naar de ping. Yes,

0: Ai.
1: Oh.
0: Je moet dit zingen. Where do we go? Where the streets are calling. Kensington. Ja, dat hoop galmen, moet ik ook toegeven. Je moet goed luisteren, maar als je had gezegd... Hey, oh, had ik het ook goed gekregen.
1: Ja. Had dat eerder gezegd.
0: Ja, sorry. Maar betekent wel dat wij naar Tsjechië... of nee, dat redden we niet. We sturen hem naar Amersfoort. De ongelooflijk glimmende, prachtig in de hand liggende... Ekdom in de morgen, Kurkentrekker.
1: Helemaal goed.
0: Die komt naar je toe.
1: Dankjewel.
0: En geniet van je vakantie nog.
1: Doen we zeker, dankjewel.
0: Lekker onderduiken in het zwembad, hè. Bye bye, Gerrie.
1: Doei, doei.
0: Ja, en hier ging het mis, dus die gaan we draaien.

helaas vond ze geen geld. Want ze had geen idee wat hier gezongen werd. Maar misschien ja, dat ze heel veel plezier kan hebben met de kurkentrekker die ze wel gewonnen heeft. Kensington en Street. Het is Radio Veronica op een zonnige maandagochtend. En ach, daar zijn ze weer.

0: Die is afgelopen en je denkt, ik wil hem eigenlijk nog een keer horen. Heerlijk, Sam Fender en Olivia Dean. Zometeen na 9 uur gaan we weer lekker vroeten in iemands top 3000 stemlijst. In de top 3000 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank. Met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei.

0: Letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 9 uur.
8: Met Marijke Ketel.
9: Goedemorgen. Er zijn te weinig pleegouders en daarom komt jeugdzorg met een campagne om nieuwe mensen te werven. De laatste jaren zijn veel pleeggezinnen ermee gestopt. Omdat er zo weinig plek is, worden kinderen nu dus vaak in een gezinshuis met meerdere kinderen geplaatst. Maar dat is volgens jeugdzorg niet wenselijk voor een kind. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmedicatie. Denk aan Ozempic. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150. Daar is het UMC Utrecht achter gekomen. Vaak gebruikten mensen het middel zonder dat met een arts te overleggen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. Door noodweer in Oostenrijk zijn 200 mensen vast komen te zitten. In het Kaunertal, vlakbij Italië, hebben zware onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Met legerhelikopters worden de toeristen naar veilige plekken gebracht. En oranje aanvoerder Virgil van Dijk verwacht een oranje gekleurd stadion tegen Marokko. Er zijn ook veel mensen namelijk uit speelstad Monterrey die in het oranje komen. Cody Gakpo kan volgens bondscoach Ronald Koeman gewoon komen spelen. Hij verloor dit weekend zijn kindje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin. Het weer nog. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt tussen de 22 en de 28 graden.
8: Dat is ook aangenamer, hè?
9: Nou, is een stukje koeler, ja.
8: Nou, dat scheelt twee jassen.
9: Dan nog steeds ook wel warm.
8: Nog steeds wel gezellig warm.
9: Ja,
8: maar gezellig warm.
9: Gezellig warm.
8: 54 vertragingen staan er. Dit zijn de problemen. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Hoogmade, een uur. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Gouda. Daar sta je een half uur. En de A50 Os-Arnhem bij Grijshoord, 31 minuten.
10: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elke maand weer.

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos

0: voor al jouw WK-deals.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Gerard Ekdom.
9: Dit is Veronica.
8: Radio Veronica.
10: Het top 3000 uur.

0: zondagochtend. 29 juni. En je kreeg hem zomaar even cadeau van je vrienden van Veronica. Innuendo van Queen.
1: Het top 3000 uur. Wow. Bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek.

0: Ja, ik woon niet meer in Den Haag, inderdaad. Ik woon nu lekker in Gietenveen in Drenthe. En ik heb het hier onwijs naar mijn zin. Maar lekker rustig.
1: Ik hoor dat je qua accent toch wel je roots niet bent kwijtgeraakt.
0: Nee, Gerard, dat raak je ook niet meer kwijt.
1: Nee.
0: Als je natuurlijk bijna 40 jaar in Den Haag hebt gewoond, dan dat accent, dan raak je nooit meer kwijt.
1: Nee, precies. Nee, wees er maar trots op. Dat is helemaal niet erg.
0: Dat ben ik ook. Nee. Want,
1: Jos, ja jongen, het is de eer aan jou vandaag. Drijven liedjes uit jouw lessie.
0: Ja, mooi hè?
1: Begin u zelf ook. Want waar stem je altijd op als je dan toch gaat stemmen?
0: Nou, als ik mijn drie favoriete nummers zijn eigenlijk Children Time van Deep Purple.
1: Ach, kijk.
0: Innuendo van Queen. Nee. En She Flies on the Strange Wings van de Coolering.
1: Ja, natuurlijk. En de Haagse trots. Ik snap dat wel, ja.
0: Ja.
1: Nou ja, aan de andere kant, het gaat ook echt werkelijk alle kanten op. Dus dat is mooi, want ik heb een hele romantische klaarstaan. We hebben de innuendo gehad van Queen natuurlijk. Maar Chris Rea met Josephine, heb jij er ook in staan?
0: Ja, klopt. Ja. Dan komt dat nummer, heeft hij voor zijn dochter geschreven. En ik ben er eigenlijk wel, ik vind Chris Rea is ook wel een van mijn favoriete artiesten.
1: Hij is natuurlijk bekend om zijn enorme kersthit, Driving Home. Maar hij heeft ook On The Beach, dus hij heeft ook nog iets heel zomers achtergelaten.
0: Ja, dat is ook een fantastisch nummer.
1: Ook mooi nummer.
0: Wat dat betreft, die man kan voor mij nooit meer stuk.
1: En hij is er helaas niet meer, maar hij kan nooit muzikaal meer stuk. Dat is absoluut waar.
0: Nee, hij kan muzikaal kan hij nooit meer stuk, nee.
1: We gaan lekker vroeten in jouw lijstje vandaag, Jos. Maak er een mooie dag van.

nog in haar witte broodweek. Ga maar door. Dua Lipa en Don't Start Now. Terwijl we moeten opstarten, want het is gewoon maandag, hè. En daarvoor Josephine. Prachtig. Ik moet wel lachen. Hans die appt ons en die zegt... Ja, ik moet altijd denken aan dat chagrijnige hoofd van Chris Ria... bij Topop, bij het afscheid van Ad Visser. Ja, dat is een beetje een raar moment. Het was de laatste Topop, die werd uitgezonden. En Chris Ria die zong daar Josephine, zijn grote hit. En die had geen idee dat hij in de laatste momenten van het programma zat. Geen idee. Dus er werd echt, er kwam confetti uit de lucht. En hij dacht, ja, ik zit hier een heel mooi romantisch liedje... dat ik echt prachtig had over mijn dochter, Josephine. I send you all my love. En ondertussen kwam de confetti uit het plafond zitten. Toch geinig, allerlei van denken bij dat liedje. Het is de top 3000 uur. Dit uur samengesteld door Jos van den Berg. En...

0: been you. Kerst bij Veronica in de top 3000 uur.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Voorlezen naar veilig files voorlezen. Ja, 30 vertragingen staan er nog. Dit zijn de 3 langste. A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel, 36 minuten. A4 Den Haag Amsterdam bij Hoogmade, 3 kwartier. En een auto met pech is gevonden op de A50. Os Arnhem bij Gijzoord, daardoor een 30 minuten vertraging.
9: Dit is Radio Veronica.

Of vannacht, hè, natuurlijk. Yeah. Oh. Nou, voetbal zeker. RVV is er met Macklemore. Oh, Ryan Lewis en Ray Dalton samen op één plaat. En Can't Hold Us op maandagochtend. Heerlijk. En daarvoor klassieker van Merlion. Kaylee, het is de top 3000 uur. Vandaag zitten we te vroeg in het lijstje van Jos van den Berg uit Den Haag. En deze dan ook een

stem van Maggie Riley en de muziek van Mike Oldfield. Dat was Moonlight Shadow in het top 3000 uur bij Radio Veronica. En daarvoor, en die was ook fijn tenminste, meezingen kan, want hij wordt elke keer weer opnieuw in de belangstelling gebracht. Het zijn de Four Non Blondes en What's Up. En dat is wel leuk, hè? Dan heb je dus de samensteller aan de lijst, hè? Jos van den Berg. Geweldige liedjes. Maar er staat er toch weer een plaat uit 1991 tussen waar je weer denkt, nou, stiekem komen we er toch wel vooruit dat die lollig is. The Army of Lovers.

0: Ik hoorde vanmorgen in het Quest-onderzoek dat vrouwen over het algemeen vrij agressief worden als ze iets te grote boezem tegenover zich hebben staan. De zangeres van deze band, kunt u zich die nog herinneren?
1: Het Top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Dat is, ja... Er gaan een hoop mensen pluspunten in deze band. In ieder geval Army of Lovers Crucified in het lijstje van vandaag. Jos van den Berg uit Den Haag heeft hem samengesteld. Hij komt uit Den Haag en dat was ook duidelijk te horen. Maar hij woont tegenwoordig in Drenthe. Applaus voor jou, Jos. Samenstellen kan al via radioveronica.nl. En misschien dat jouw uur dan tussen 9 en 10 te horen is. Muzikaal gezien. Zometeen Gimmerisa. Och, die is ziek, denken wij. Maar we schakelen even over naar Soest. Daar zit de buurman Wout.
2: Hier Soest over, hoort u mij?
0: Doet alles het? Ja, hè?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Alles
2: kun je mij
0: het
2: horen?
0: Ik hoor jou duidelijk.
2: Dan is er weinig aan wat nog mis kan gaan, zei hij nog. En daarna ontplofte alles. Nee, maar dit komt er wel goed. Ja, nee, maar is dat hier niet. Dus zometeen ga ik eventjes de muziek rammen.
0: Tussen 10 en 12 goud van Wout. En alles gaat goed, ik hoor helemaal geen explosie.
2: Oei, toch.
0: Gaat toch iets mis hier. Veel plezier, Wout, zometeen. Er dreigt er nog eentje voor je, waarom ook niet.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow,
18: kost je maar 3 minuten. Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
23: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 10 uur.
24: En daar is Marijke Ketel. Goedemorgen.
25: Goedemorgen. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft kunnen inzien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties dan worden gebruikt. Agenten in Breda deden vannacht een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk erg jong. Het was een jongen van 15 en die had dus nog geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd door de politie naar huis gebracht. Daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto mee had. En het kabinet wil het statiegeld gaan uitbreiden naar ook zuivelflessen, maar supermarkten willen die helemaal niet gaan inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken en dat is een gevaar voor de voedselveiligheid en volksgezondheid. Hoe het dan wel moet gaan gebeuren is nog niet bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Het weer dan. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Nou, vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden.
24: Alright, Marijke, dankjewel. Dit is de Radio Veronica Verkeersinformatie. Het is best wel een beetje druk. Er staat de file op de A2, Den Bosch, Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 28 minuten, dat is lang. De A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Deil en Lingebrug. Daar 7 minuten. A4, Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. 36 minuten. Dan de A12, Den Haag Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. 12 minuten. De A12, Arnhem Utrecht tussen Driebergen en Lunette. 8 minuten. A12, Arnhem Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 7 minuten. De A16, Breda Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Schravendeel. 16 minuten. Dan nog 11 minuten op de A20, Hoek van Holland Gouda tussen het Kortland, Aquaduct en Moordrecht. En de laatste is de A37. Knoop het Holsloot richting Meppen in Duitsland tussen Zwarte Meer en Duitsland 9 minuten. Controles die zijn er ook op deze maandagochtend. En je vindt ze allemaal in de app van Flitsmeister.
26: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
27: Voel mij zo free.
26: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
28: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
26: Wow, dit is echt nice.
28: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
29: Hey, jij daar.
30: Heb je ook zo zin in vakantie?
29: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
30: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
29: Prijsvrij vakanties.
31: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
29: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
32: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
33: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
34: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

Dit is Radio Veronica met Kevin DeGraw en I Don't Wanna Be op deze maandagochtend, waar je eigenlijk normaal gesproken Marisa zou horen, maar die is afwezig vandaag. Dus dan geef ik de plantjes even water. Mijn naam is Wouter van der Goes. Wouter van der Goes, whatever. In ieder geval een maandag waarop we één ding minder hebben om over te zeiken, en dat is de temperatuur. Het is lekker, hè? Het is gewoon goed. Sterker nog, als ik de officiële KNMI-temperaturen erbij pak, dan is het warmste nu het midden van het land met 22,1 graden. Maar voor de rest schommelt het allemaal zo rond de 20, 19 graden. En dat is lekker. Hoppa, alle ramen tegen elkaar open en eigenlijk een beetje koelte in huis. Ondertussen de beste muziek aller tijden. Kijk, en daar kom ik dus om de hoek kijken. Ik draai dat wel voor je.

Oorspronkelijk komt het liedje uit 1961, maar het zou nog ruim 32 jaar duren voordat het een grote hit zou worden. En dat had te maken met, weet je nog, een frisdrank commercial. Iets met light, iets met cola. Etta James en I Just Wanna Make Love To You bij Radio Veronica.

0: alvast een beetje vooruitkijken voor hoe we ons morgen voelen als we vannacht de wedstrijd gaan kijken. Een beetje powerless. Even een kleine jetlag. Ga je eigenlijk kijken vanavond? Is wel leuk, hè? Vannacht om 3 uur speelt Nederland tegen Marokko. Powerless, Nelly Furtado bij Radio Veronica. Met nog veel meer uit die stapel beste muziek aller tijden. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Coldplay. Nou, die komt er zo aan, maar er is nog veel meer waar dit allemaal vandaan komt.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: It's like rain.
8: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het is 1 minuut over half elf. Sorry, ik moest even nadenken. Dit is de Radio Veronica Verkeersinformatie. Er zijn er wel een paar vertragingen, onder andere op de A2... Den Bosch richting Utrecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel... daar 14 minuten vertraging. De A4, Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoude-Rijndijk... 17 minuten. De A4, Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep... 9 minuten. Dan de A7, Westerbroek richting Bremen tussen Oudeschans... en de Nederlandse grens, 10 minuten. De A12, Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 10 minuten. Wat langer op de A16, Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schravendeel... 22 minuten. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 13 minuten. A37 Holsloot richting Meppen, dat is tussen Zwartemeer en Duitsland, 9 minuten. En de laatste ook meteen een wat langere, de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Zomeren en Leenderheide, daar 16 minuten, dat komt door een auto met pech. Controles, die zijn er ook. De maandagbonus wordt gescoord op vele plekken. Check de controleplekken in de app van Flitsmeister.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu
11: Wouter van der Goes.
12: Met de

band die verantwoordelijk is voor een van de mooiste kerstliedjes ooit gemaakt. En het is heel gek om over kerstliedjes te beginnen, maar toch doe ik het. Omdat namelijk, het is goed om je even te realiseren waar we zitten, zeg maar, in het jaar. We zijn, nou ja, zo goed als op de helft. Dit is toch prachtig? Sterker nog, ik zat even te denken, exact een half jaar geleden, op 29 december 2025, was het op dit moment van de dag, dus 10 minuten over half 11, was het min 4,3 graden. Ja, weet je, zo snel gaat het. Dus laten we eerlijk zijn. Als je even met je ogen knippert, is die prachtige zomer weer voorbij. Is het weer berenkoud, maar kunnen we wel weer die hele mooie Christmas lights van Coldplay draaien. Zo snel gaat het. Maar goed, voorlopig is het nog gewoon juni. En vind ik het heel fijn dat je de dag begint en luistert naar Radio Veronica. Met zometeen Robbie Williams naar Womack & Womack.

Het is geen bescheiden man. Hij wist wel een klein beetje, maar afgelopen weekend is dat bewijs ook weer geleverd. Hij trad op, hier vlakbij, in de buurt van Antwerpen op een groot festival. En hij sprak daar tot het publiek. Hallo allemaal, Michael Jackson was de king of pop. Ik ben de koning van het entertainment. En daarna zei hij, ik ben fucking Robbie Williams. Dit is mijn kont. Dit ben ik. Ik hoop dat jullie uitstekend zijn, want ik ben altijd briljant. En voor de rest was het best een leuk optreden. Kijk, de grap is, jij en ik komen daar niet meer weg, maar hij wel. En wat ik zeg, de recensies waren best heel aardig. Robbie Williams en Supreme bij Radio Veronica. En dit is Kajagoogoo.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20

0: bewust 18 plus.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 11 uur.
16: Ja, Joost, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Wouter. Tijdens de coronapandemie was geen discussie mogelijk over het te voeren beleid. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema over de corona-enquêtecommissie. Ze vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen. In het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was anderhalve week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werken. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie hij is, een man van 56 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam lag helemaal bij de duinrand ter hoogte van de Koog. En stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil moeten houden, als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. Veronica weer nog. In het hele land schijnt de zon en het wordt 22 graden aan zee tot 28 in Limburg.
16: Joost, dankjewel.
17: Alsjeblieft.
16: Dan de Radio Veronica verkeersinformatie. Er zijn 11 vertragingen. Ik noem ze vanaf 7 minuten of die met een bijzondere oorzaak. De A4, controle. Een file Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp, daar 16 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelofarendsveen 31 minuten. Lang. A7 Westerbroek richting Bremen. Tussen Ouderschans en de Nederlandse grens 16 minuten. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 16 minuten. A15 Gorkum-Nijmegen tussen Ochten en Andelst 8 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam 9 minuten. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Didam en Oudijk 8 minuten. A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Avelingen het industrieterrein 7 minuten. En tot slot, maar wel meteen een hele lange, A67 Venlo-Eindhoven tussen Zomeren en Leenderheide, daar 34 minuten vertraging. Controles die zijn er ook en je vindt het allemaal in de app van Flitsmeister.
18: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
19: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij de Telegraaf.
18: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, de Telegraaf.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
21: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het.

Oké, nu ga ik even een heel gek zijpad nemen, maar luister. Er is dus een heel geinig verband tussen het liedje wat je net hoorde van Pharrell Williams, Happy, en deze plaat van Corrie en de Rekels. Even los van het feit dat dit liedje nu de hele dag in je hoofd zit, en dat geldt voor zowel Happy als deze Huilen is voor jou te laat, is de grap ook dat Corrie en de Rekels, dat was de langst genoteerde top 40 hits ever en ever en ever en ooit en alles, tot het moment dat Pharrell Williams kwam met Happy. Die stootte Corrie van de troon en heeft het record verbroken, heeft geloof ik 81 miljoen weken op nummer 1 gestaan en is de grootste hit in de top 40 ooit. Het blijft ook gewoon een heel leuk vrolijk liedje. Pharrell Williams bij Veronica met uw Share, Love and Understanding.

0: Mocht je nou denken dat die Pamela dan misschien wel een heel bijzonder meisje was of zo?
1: Nee hoor.
0: Het is eigenlijk helemaal geen romantisch verhaal. Ze hadden de muziek al. Ze zocht alleen nog een meisjesnaam. En op dat moment heeft een van de bandleden een vriendinnetje die Pamela heet. En ja, dat klonk wel lekker, weet je wat, noemen we het Pamela. Voor de rest helemaal niks bijzonders. Een liedje uit 1988. En nee, er zijn in dat jaar niet meer baby's vernoemd naar deze Pamela. Maar het is wel een goede plaat van Giorgio. Bij Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. En dit is altijd goed op ieder moment van de dag. Leonard Skinner, Sweet Home Alabama.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar Welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega op salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Radio Veronica, verkeersinformatie. Ik doe nog één keer verversen, dan heb ik de laatste informatie. En dat zijn 16 vertragingen. Ik noem de vertragingen van 6 minuten of die met een bijzondere oorzaak. 6 minuten of langer of met een bijzondere oorzaak. De A4, Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk, 6 minuten. De A7, Westerbroek richting Bremen tussen Ouderschans en de Nederlandse grens, 11 minuten. De A12, Oberhausen-Arnhem tussen de Nederlandse grens en Duiven, 14 minuten. De A12, Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Bodegraven, 33 minuten. A12, Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 15 minuten. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen Ochten en Andelst 13 minuten. De A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Didam en Oudijk 7 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel 7 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Hagestein 7 minuten. En als laatste dan de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Numansdorp en Hellegatsplein 7 minuten. Controles, het zijn er iets minder, maar nog steeds voldoende om even te kijken in de app van Flitsmeister.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
4: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
5: En nu
4: Wouter van der Goes. Met de

0: Insane.
1: Tupac en Changes. Laten we zeggen, hij heeft zich destijds op een creatieve manier laten inspireren op dit nummer van Bruce Hornsby. The Way It Is.
2: That's just the way it is.
1: En dat is natuurlijk toch altijd een risico.
2: Some things will never change.
1: Want ja, probeer dat dan maar eens te evenaren. Maar het is goed afgelopen. Want beide doen het toe en beide zijn gewoon echte classics.
2: Oh, but don't you
1: Dit is Radio Veronica met Bruce Hornsby of Tupac. Je hoort ze alle twee. De beste muziek aller tijden. Dus ook Amy Winehouse en Stronger Than Me.

dit is Radio Veronica. Ik vind het fijn dat je luistert. Mijn naam is Wouter van der Goes. Ik val in van Marisa, die is er vandaag niet. Waarschijnlijk morgen weer. En ik wil je even meenemen naar het einde van de jaren 70. Het begin van de jaren 80. Kijk, er is een band die heet Blondie. En Blondie maakt hele succesvolle muziek. Ze hebben veel hits, maar het is allemaal een beetje pop-rock. En het punt is dat in deze periode disco-muziek heel populair is. En Blondie denkt, Debbie Harry voorop, die denkt, ja, wij willen toch ook wel een beetje meeliften op die disco-raadje. Dus wordt er een plaat bedacht die past bij de band Blondie, maar die toch ook tegelijkertijd in een discotheek gedraaid kan worden. Eigenlijk een soort disco-uitvoering van muziek van Blondie. En dat wordt een succes. En het is een reuze fijne. Maar je voelt hem al een klein beetje aankomen. Dit is hem. Blondie. Rapture.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.

0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
5: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 12 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno. De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man uit Hoofddorp voor de rechter staat. Ze zaten samen in een kinderporno-chatbox. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat vooral om schade door hagel aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je ook niet met de internationale trein naar Brussel, Parijs en Londen. En vanwege de hitte zijn van vrijdag 700 examens in het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Het waren mondelinge examens voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Een speciale groep examinatoren zou ze afnemen, maar door de extreme hitte gold code rood en daarom hoefden ze niet te reizen. De examens worden later ingehaald. Veronica weer, het is zonnig en warm. 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg.
7: Dankjewel Joost. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 18 vertragingen, 46 kilometer. Ik geef ze je vanaf ongeveer een kwartiertje. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven 17 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 13. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens een klein kwartier. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen Ressen en Bemmel 16 minuten. En ook zoiets op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Ochten en Dodewaard. Daar heb je een klein kwartier vertraging op dit moment. Goeie reis. Lekker de radio aan op Veronica voor De Dijk. En Bruno Mars ook zometeen.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489 bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar Indeed.com/sponsor nu.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
18: Doei doei!
17: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon.

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.

is toch een beetje zijn week. Het is toch een beetje Bruno Mars week in Nederland. Deze donderdag is zijn eerste concert in de Johan Cruijff Arena. Daar gaan in totaal 224.000 mensen naartoe. Had ik uit zitten rekenen. Dat is dan zoveel keer de arena. Nou, vergeef me of het een paar duizend scheelt. Maar even voor je beeld, hè, dat is de hele stad Groningen. En dan hou je nog wat lege stoeltjes over ook in het stadion. Als je het omrekent, 1 op de 83 Nederlanders gaat naar Bruno Mars de komende dagen. En ik moet zeggen, ik ben behoorlijk jaloers op je als het jou is gelukt. Want het is mij niet gelukt. Bij de lunch is begonnen. Je kunt nog een powernapje doen, hè, voor de wedstrijd van vanavond. Zou ik het niet doen? Nee hoor, want Hoodie en de Blowfish op de radio.

Lijkt hier sprekend op en dat wisten ze zelf ook hoor. Want volgens mij zijn zelfs de mensen die Physical van Olivia Newton-John, want daar gaat het over, staan zelfs tussen de officiële auteurs van Benson Boone's Mystical Magical. Hoorde je bij Radio Veronica, Hoodie en de Blowfish daarvoor. En die Physical trouwens van Olivia Newton-John, die komt wel een beetje uit dezelfde tijd als deze van Diana Ross. Veronica.

0: Als je goed nadenkt, zou er dan voor jou in jouw leven één moment zijn geweest dat je toekomst besliste, zal ik maar zeggen. Was er zo'n moment? Bij mij zou het zijn, ik zat er net zelf ook over na te denken. Ik denk het moment dat ik als klein manneke een keer zo'n drive-in discotheek zag op een podium, en er stond iemand plaatjes te draaien, en ik dacht, oh, dit is geweldig, dit wil ik ook doen de rest van mijn leven. En nou, al dus geschieden. Waarom stel ik die vraag? Omdat bij Tom Petty dat namelijk het moment was dat hij, ja, dat is wat, als tiener, hij was een jong van een jaar of 11, 12, de hand schudde van Elvis Presley. Toen dacht hij, dit ga ik doen. Nou ja, al dus geschieden. Ook in dat geval. Refugee, Tom Petty en The Heartbreakers bij Radio Veronica. Zometeen Ace of Base.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoerde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: 1 precies. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met de 3 meest opvallende files van dit moment. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven, 7 kilometer met een kwartier vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 18 minuten. En de laatste al op de A18, Varsseveld-Zevenaar tussen Weel en Oud-Dijk. 2 kilometer file, daar is je vertraging een kleine 10 minuten. Goeie reis!
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu
9: Jaap Brienen
10: met de

0: Mocht je nog twijfelen of het wel slim is om vannacht je wekkertje te zetten en midden in de nacht op te staan voor die wedstrijd van Oranje, deze man is het bewijs dat het kan. Dat het geen kwaad kan, in ieder geval. Lenny Kravitz bleef ooit 2 weken lang aan 1 stuk wakker. Misschien af en toe een uurtje slaap, zei hij daar later over. Had zoveel inspiratie voor muziek, dat wilde hij gewoon vangen. En dus moest hij door. Maar goed, als hij 2 weken met weinig of geen slaap kan, dan kunnen wij toch wel 1 brak nachtje overleven, toch? Ja, zullen we dan allemaal zo uit gaan zien als Lenny Kravitz? Lijkt het me prima!
1: De Radio Crypto.
0: Oh man, jaloersmakend zoals die er nog uitziet, hè? Goed hoor. Lenny Kravitz, Believe in Me, Ace of Base, hoorde je ook All That You Want. Maandagmiddag, goedemiddag. Dit is Radio Veronica. Ik ben Jaap, ik vervang Sander tijdens zijn vakantie. En dat vind ik leuk om meerdere redenen. Ook omdat ik iedere dag droppakketten weg ga geven. Kleine cryptomunten. En natuurlijk, hoe toepasselijk met het spelletje dat heette de Radio Crypto. En dat spelletje, nou, het spreekt redelijk voor zichzelf. Hè. Ik geef je een cryptische omschrijving van een liedje, waarvan ik gok dat je het wel kent. En als dat zo is, stuur me dan je antwoord. Welk liedje dat je denk je dat het is? En spreek ik je zometeen. En geef je het goede antwoord en maak je kans op een pakket kleine cryptomunten. Dus een cryptische omschrijving van een plaat die je maar zo bij Radio Veronica zou kunnen horen. Let op, daar komt-ie. Latijns-Amerikaanse nachten zijn het wachten waard. Latijns-Amerikaanse nachten zijn het wachten waard. Enig idee.

0: In Excess bij Radio Veronica Original Sin. Dermot Kennedy hoorde je ook. En George Harrison. I Got My Mind Set On You tijdens de lunch bij Veronica.
1: Radio Crypto.
0: Waar we vandaag ook weer de Radio Crypto spelen. Dat was best een lastige opgave volgens mij. Die opgave die luidde: Latijns-Amerikaanse nachten zijn het wachten waard. Wat zou dat dan moeten zijn? Welke plaats zou erachter moeten zitten? Ik kreeg aardig wat inzendingen die niet klopten. Laat ik even een paar met je doornemen, want ik snap ze allemaal wel. Live in La Vida Loca bijvoorbeeld van Ricky Martin. Jules, dankjewel daarvoor. Jan Kees kwam met The Gibson Brothers, Latin-Amerika. Maar die is het ook niet. Maar welke is het dan wel? Ik start hem gewoon. Moet je even luisteren of je dan... Als ik zeg Latijns-Amerikaanse nachten zijn het wachten waard. En ik... Gaat er dan een lampje bij branden? Het lampje ging wel branden bij René. Hier, luister.
2: Hey, met René. Dat moet Jennifer Lopez met Waiting for Tonight zijn.
0: Hartstikke goed, man. Ja, dat is de enige. Goeie. Latijns-Amerikaanse nachten zijn het wachten waard. René, je krijgt van mij een jubileumpakket kleine cryptomunten. Die mensen maken al 150 jaar drop, dus die hebben er verstand van. Super lekker. Het komt jouw kant op. Gefeliciteerd. En inderdaad,

0: Ja, ik heb de hele dag al een beetje zo'n onbestemd gevoel. En misschien is Waiting for Tonight wel de beste samenvatting daarvan. En misschien herken je het ook wel. Want vanavond, vannacht eigenlijk, gaat het gebeuren om 3 uur vannacht. Die wedstrijd van Oranje tegen Marokko. En had je gehoord al over die halftime show? Ja, ik heb wel een beetje medelijden met een paar van mijn collega's. Hoewel die denk ik een hele leuke nacht gaan hebben hoor. Daar gaat het niet over. Maar ze gaan naar Den Haag komende nacht om daar een halftime show te verzorgen. Bij mensen die gewoon lekker naar die wedstrijd zitten te kijken. Die prijs die kun je winnen bij Radio Veronica. Als een leuk cadeautje van ons aan jou. Niet meer voor komende nacht dus voor alle duidelijkheid. Maar laten we ervan uitgaan dat het Nederlands elftal gewoon doorgaat. Dan komt er natuurlijk weer opnieuw een moment dat je een wedstrijd gaat kijken. En dat je misschien wel behoefte hebt aan een halftime. Time show van Radio Veronica, daar kan. Moet je je gewoon even melden via radioveronica.nl. Zometeen heb ik muziek voor je van Simply Red en Terrence Trent D'Arby.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene. Veronica.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
15: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
16: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 1 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. In een kinderpornozaak rond een man uit Hoofddorp is nog iemand aangehouden. Het gaat om een man uit Maastricht met wie hij in een chatbox zat, waar de beelden worden bewaard. De man uit Maastricht had naast foto's en video's van kinderen ook beelden van dierenporno op zijn computer. Hij werd vanmorgen opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren en daar had ze wel moeite mee. Het kwam neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch dacht ze nooit aan aftreden. En leraren in Vlaanderen kregen vlak voor de zomervakantie de vraag wat ze ervan vinden. Blijkt dat die van de helft best korter mag. De meeste leraren willen daar op een ander moment in het jaar dan wel vakanties voor terug hebben. Een klein groepje wil alleen een kortere zomervakantie. De rest wil eigenlijk niks veranderen. Veronica weer, het is zonnig en warm. 22 tot 28 graden.
0: Het is gewoon inderdaad nog warm, hè? Ja, ik hou er wel van. Ja. Ga jij nog steeds goed?
22: Nou, ik ben vannacht voor het stuk kouder dan de afgelopen nachten. En daar kijk ik wel naar uit.
0: En dat je gewoon weer onder de dekens kunt
22: zo
0: verliezen.
22: Is het, ja.
0: Lekker. Dankjewel, Joost. Yes. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 14 files op dit moment, 40 kilometer. Geef je de top 3. De A12, Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven. Daar ligt rommel op de weg. Uitkijken en even op de rem kost je daar een kwartiertje extra. De A12, Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Nog een kwartier, 3 kilometer daar. En de A15, Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam. 6 kilometer file, 20 minuten vertraging. Goeie reis.
23: Oh, wat een goal!
24: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: wkloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.

0: Ja, als je het zo brengt, Terrence, dan durft Little Sister natuurlijk nooit nee te zeggen tegen je. Hij meent het echt, hè, die Terrence Trent D'Arby, Dance Little Sister and Something Got Me Started daarvoor. Simply Red, hoe toepasselijk op een maandag. Het is de eerste lunchpauze van de nieuwe werkweek. En voor de regio Noord misschien al wel de laatste werkweek ook, hè? Ja, lekker. Vakantie komt dichterbij. Ik ben Jaap op de plek van Sander met de Boomtown Rats. Zometeen, I Don't Like Mondays.
1: Ik wel hoor.
0: Eerst Sienna's.

0: De maandag heeft wel een imagoprobleem, hè? Is wel eens onderzocht. Ruim 4 op de 10 werkenden vindt maandag de vervelendste, de meest gehate, zo je wilt, werkdag. Als je vraagt welke dag van de week zou je het liefst overslaan, een werkdag wint maandag met grote overmacht. En toch, ja, bekijk het een beetje positief. De eerste werkdag is alweer half voorbij. Dat scheelt alweer. En je kunt misschien wel nog vette prijzen winnen op deze maandag.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Laten we een positieve draai geven aan de maandag. Na I Don't Like Mondays van de Boomtown Rest. Met het top 3000 milliseconden spel. Waar je mooie prijzen kunt winnen. Door liedjes te herkennen. Ik laat je korte fragmentjes horen van liedjes uit te draaien.

0: Radio Veronica Top 3000. Die worden steeds korter en bij ieder goed antwoord win je een prijs. Maar om het kaf van het koren te scheiden, zal ik maar zeggen, een beetje te testen of je hier goed in bent, laat ik je één heel kort fragmentje nu horen. En dan ben ik benieuwd of jij hem weet te herkennen. Dit fragment duurt niet langer dan
1: 1000 milliseconden.
0: En als je denkt, oh, maar dat weet ik wel, dan zou ik nu even je telefoon pakken, de Radio Veronica-app openen en mij even een berichtje sturen. Want wie weet spelen we dan zometeen het top 3000 milliseconden spel. Dus weet je welke plaat het was? Laat het me even weten via de Radio Veronica-app. Draai ik deze voor je game.

0: Love is a Battlefield was ook van haar, van deze vrouw. Pat Benatar en Invincible. En Kane daarvoor, So Glad You Made It. Hey Sven, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Sven ter Horst, het best bij Eindhoven is dat.
1: Ja.
0: Je bent, tuinman van beroep. Dan kun je vandaag eindelijk weer een beetje normaal aan het werk, denk ik.
1: Vandaag wel. Vorige week was het echt veel te warm.
0: Ja, dat geloof ik. Hoe heb je dat opgelost?
1: Vorige week donderdag waren we heel vroeg begonnen. En vrijdag was ik lekker thuis.
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Een voordeeltje. Hey, eens kijken of wij zometeen een spelletje gaan doen samen. Ik liet je net een heel kort fragmentje horen van een plaat uit de Radio Veronica Top 3000. Dat was dit fragment.
2: 1000 milliseconden.
0: En wat dacht je te horen daar?
1: Ik dacht dat het Street from Desire was van Gala.
0: Dus even checken. Ja hoor. Goed gedaan, Sven.
1: Dankjewel.
0: Zullen we zometeen het spel spelen?
1: Ja, zeker. Leuk.
0: Ga ik je er zometeen 3 laten horen en dan kun je mooie prijzen winnen. Dan spreek ik je over een paar minuten, Sven.
1: Helemaal goed. Tot
0: zo dan. Hoi.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Ik sta rustig het spelletje klaar te zetten. Ik sta helemaal niet op te letten. Ik ben excuses daarvoor. Want ik wilde je vertellen waar de files staan. En dat ga ik nu ook doen hoor. De top 3 krijg je van de in totaal 15 files. Iets meer dan 50 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartiertje vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Daar is de weg dicht. Kapotte auto of een vrachtauto daar. 20 minuten vertraging. En de A73 de laatste. Nijmegen-Maasbracht tussen de Maasbrug en Rijkenvoort. Daar staat een vrachtwagen met pech. 9 kilometer. Meter file, daardoor iets meer of iets minder dan een half uur vertraging heb je daar. Goeie reis!
13: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdop.
13: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
13: Jaap Brienen.
2: Met de

0: Zondagmiddag bij Radio Veronica. Lifehouse Halfway Gone.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Ja, en die plaat daarvoor was Freed From Desire van Gala. Die was al goed herkend, een paar minuten geleden, door Sven ter Horst uit Best, de tuinman. Hey Sven, daar ben je weer.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, daar had je binnen 1 seconde had je die plaat al te pakken. Dat is wat we in dit spel doen. Ik ga je nog meer fragmenten laten horen. En het is aan jou om die liedjes te herkennen. Ben je een beetje voorbereid, opgewarmd de afgelopen minuten?
2: Ik ben een beetje opgewarmd, zeker weten.
0: Kijk, helemaal goed. Ik ga je dat 3 laten horen, Sven. 1 prijs heb je al te pakken. De Radio Veronica platentas, die krijg je. Die had je omdat je Gala al goed geraden had. Maar we gaan verder. De fragmenten worden steeds korter. Voor het eerste fragment, als je hem weet, kun je winnen een Ekdom in de Morgen kurkentrekker. Ben je er klaar voor?
2: Zeker weten.
0: Dan gaan we spelen. Let op.
1: 3000 milliseconden. Singing Sweet Home Alabama.
0: Nou, zat er bijna in.
2: Ja, dat is Sweet Home Alabama.
0: Denk nog even goed na.
2: Oh, all summer long.
0: Jij zegt all summer. Wat is je definitieve antwoord?
2: All summer long.
0: Dan kan ik hem goedkeuren.
2: Ja, ja, zeker.
0: Daar zit ook die Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd behoorlijk prominent in. Maar het was inderdaad All Summer Long, Kid Rock.
2: All Summer Long.
0: De kurkentrekker is voor jou. Die doen we alvast in de platentas, Sven.
2: Dat is mooi. Die had ik nog niet.
0: Deze wordt weer iets korter. Let goed op.
1: 2000 milliseconden. Eén keer
2: trek je de... Vriendschap is een illusie?
0: Ja.

0: Wist je toevallig nog hoe de band heet?
1: Ik zou het je niet durven zeggen, ik weet het echt niet.
0: Het is het goede doel, maar het maakt niet uit. Hè. Titel of artiest keur ik allebei goed. En Vriendschap van het Goede Doel levert jou op het Radio Veronica T-shirt.
1: Kijk.
0: Doen we er ook bij. Ik heb er nog eentje voor je. We spelen om het spel, het bordspel, gezelschapsspel Remember the Music, Sven. En het fragment is heel kort, namelijk
2: 1000 milliseconden.
1: Print, maar is dat...
0: Eén keertje luisteren nog voor de vorm.
1: Ja, is goed.
0: Luister daarvoor.
2: 1000 milliseconden.
1: Ah, mijn moeder maakt me af. Die is Prinsin. Ik weet het niet.
0: Nou ja, maar ik hoorde al Prins, hè?
1: Ja.
0: Ja, de opdracht is titel of artiest. Zullen we even controleren? Kiss. Het was Kiss.
1: Oh, was Kiss?
0: Ja, Kiss van Prins. Maar ja, hij is gewoon goedgekeurd, hoor.
1: Jammer.
0: Geen paniek, nee, helemaal niet jammer, want het was dus goed.
1: Ja, ik had het nummer goed gewild.
0: Ja, van je moeder, ja.
1: Ja, toch wel.
0: Maar ik had hem al goedgekeurd. Dus
1: kijk, dat
0: is
1: mooi.
0: Die prijs is ook binnen. Remember the Music krijg je ook het spel. Net als het Veronica T-shirt, Ekdom in de Morgen kurken trekken en de Radio Veronica platen. Dat gaat allemaal naar je opsturen, Sven.
1: Lekker, dankjewel.
0: Goed gedaan. Mooie dag.

Three Doors Down, Here Without You. En Nina Simone, hoor je ook nog. En blijf lekker bij Radio Veronica. En ik zie ze al in mijn ooghoek, maar zet die Veronica-app lekker aan het werken. En Rob ook, wat wil je horen? Rob.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Veronica. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
13: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
3: Hey Sietse.
2: Na de aardbeving in Venezuela is in ons land al ruim 900.000 euro gedoneerd voor noodhulp. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste spullen al aangekomen. Het gaat om eten en drinken, maar ook spullen om te koken en te slapen. Het officiële dodental na de zware beving in Venezuela staat op bijna 1500. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. In de duinen bij Hoek van Holland heeft de politie een illegaal feest voorkomen dit weekend. Een voorbijganger zag mensen met drank en discolampen de duinen inlopen en vertrouwde het niet. Daarna zagen de politie en boswachten dat het feest werd opgebouwd in een beschermd natuurgebied. Iedereen die werd betrapt kreeg een boete. En na het zware onweer van afgelopen weekend zijn bij verzekeraars al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral door hagels en auto's en dakramen beschadigd. Ook is er schade door blikseminslagen. De meeste meldingen komen uit het midden van het land. Nu veel zon en het blijft droog bij van west naar oost 21 tot 27 graden. Morgen wat meer wolken, rond 24 graden dan. Vooral wat kortere vertragingen. Twee die opvallen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland wordt gecontroleerd. En heb je een kwartier extra reistijd. En een pechgeval op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor knooppunt Rijkenvoort een vertraging van bijna een half uur. Een compleet overzicht krijg je in de app van Flitsmeister.
24: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
25: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Besteld op beste voor jou.

0: Lidl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want

0: beste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Dat was nog eens een zomer. Ik kan me voorstellen, Siets, dat jij je er alles nog van kan herinneren. De Summer of 69.
1: Ja, het werd 34,4 graden. Ongekend.
0: Oh ja. En hoe oud was je toen?
1: Min heel veel.
0: Ik denk, jij rekent dat meteen uit. De Summer 26. Of min 26 was je. Nou ja, ik was er al wel.
1: Maar je weet er niet veel meer van.
0: Ik was wel erg jong nog, ja. The Summer of 69, Bryan Adams, Paulien van Moorsel zegt... Eerste dag vakantie, ik wil Summer of 69 horen om het te vieren. Nou, hierbij dan. Tot aan 4 uur is de hele playlist van jou. Er is één voorwaarde. Je moet toch iets sturen naar ons, want anders hebben wij geen programma. Dus je bent van een ongelooflijk belang. Dus wat zou je nou op de radio willen horen en proberen een mooie mix te maken? Tuurlijk, de klassiekertjes mogen er ook niet ontbreken, maar een paar obscure dingetjes, een paar nieuwe...

250 euro voor een kaartje. Paul Bastiaan zegt, nee hoor, valt reuze mee. Het is 249 euro, niet 250 euro. Scheelt toch nog een euro. Dat is

0: goes. The bird is the word. Maar in de 70s was dat zeker dit. Grease van Frankie Valli. Die is aangevraagd door Tamara. Die zegt, ik heb dit weekend de film weer gezien. Oh. Ik heb op de een of andere manier heb ik het idee dat als Grease te zien is, ziet dat jij niets aanzet. Geen enkele streamingsdienst. Al is het voor niks, al komen we hem brengen. Grease hoef je niet te zien. Hè?
1: Nou ja, ik heb de musical ooit gezien.
0: Ja.
1: Dus je kent het verhaal wel.
0: Ja, ja. Ja. Maar waar heb je de musical dan ooit gezien?
1: Ja, gewoon in het theater bij ons.
0: Oh ja. Oké, natuurlijk. Grease had natuurlijk ook zijn eigen musical. Ja. Net als de soldaat van Oranje. Ja. Grease is the word. Tamara is blij dat we het even gedraaid hebben. Frankie Valli. We gaan naar Jelte Berkers die zich afvraagt of wij de nieuwe Benson Boone al in ons bestand hebben of hem willen draaien. The Time of My Life.

0: gedaan. Hij vindt hem zelf best leuk, zegt hij twee keer. The Time of My Life, zo heet hij. We hebben wat posten binnengekregen van Roy. En je moet meteen aan de slag, ziet als je die erg vindt.
1: Hij ja. Op naar aanleiding van Grease. Je hebt ook zo'n liedje heet Oh Frankie. We hebben een dames trio. Volgens mij ging dat toch over Frankie Valli. Maar misschien leuk om die te draaien. Maar ik weet alleen niet van wie het was.
0: Ja, nou, ja. Ik weet wel van wie het was. Sister Sledge.
2: Ja.
0: Maar ik heb geen idee of het over Frankie Valli gaat.
2: Nou, er was in eerste instantie de gedachte dat het over Frankie Goes to Hollywood zou gaan. Mm-hmm. Dat bleek niet te kloppen. Het gaat echt over Frank Sinatra.
0: Ah, een hele andere Frankie dus. Ja. Oké. Okay. Ik heb zelf altijd gedacht dat het ging over Frank van het Hof. Maar dat is ook al niet waar.

0: ook de Jong heet. Sister Sledge en Frankie. We hadden het even over Frankie Goes to Hollywood. Die naam is in principe ook gebaseerd op Frank Sinatra. Dus ja, die informatie was zo gek nog niet. Dankjewel, Gerard. En Ewout, die brengt ons op het idee dat dit misschien wel eens over Frankie de Jong kan gaan. En die moet vannacht ergens rond 3 uur zijn best gaan doen, hè, geloof ik. Zet je de wekker?
1: Ik zet de wekker er zeker voor. Ja, en Frankie de Jong is trouwens weer vernoemd naar Frankie Goes to Hollywood, omdat zijn ouders daar fan van waren.
0: You're kidding me.
1: Nee, echt waar.
0: Wat is het allemaal één groot...

0: even de wekker zetten, hè? Zo. Suddenly Last Summer, The Motels. Ruud Engelsman, die heeft deze aangevraagd. En wij zijn jou allemaal dankbaar, Ruud, dat je dit liedje hebt aangevraagd. Ze waren super succesvol in Amerika, het bandje The Motels. In Nederland was dus helemaal niks naka nul, behalve deze. Suddenly Last Summer werd hier een hitje. Caroline, die zegt... Sandra zegt, ik zal het wel compleet gemist hebben, maar waar is Radio Caroline? Waar is Caroline? Die zit op dit moment nog steeds, laten we maar zeggen, in de mantelzorg. Die is, zoals het zelf altijd zo mooi zegt, bij haar vader op dit moment harder nodig dan hier. Dus die is er nog even niet. We houden jullie op de hoogte. Maar Siets, heb jij voor ons het allerlaatste nieuws wel?
1: Jazeker, een schietpartij bij de Duitse stad Stade, of in die stad, bij Hamburg is dat. 5 mensen zijn daar gedood, de verdachte is opgepakt. Het schieten was bij een jongerencentrum. Wat er precies allemaal is gebeurd, is nog onduidelijk.
0: Dan zal ik ook maar niet vragen, wat is er allemaal precies gebeurd? Zij het al niet weet. Hey, hoe is het op het Nederlandse wegennet?
1: Ja, vooral wat kortere vertragingen en een paar die iets langer zijn. Zoals de A4 Den Haag-Rotterdam voor het Ketelplein, nu 18 minuten extra. A4 Den Haag-Rotterdam voor de Benelux-tunnel, 20 minuten. Door een spoedreparatie zijn 2 rijstroken dicht. En grenscontroles onder andere op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland, een kwartier extra.
0: Simone de Laar, hè?

0: Niek denkt nog steeds dat Dua Lipa het over hem heeft. Dat laat hij even weten via de app. Ze heeft de liefde nog steeds niet beantwoord, maar ze zegt het wel steeds. Ze is nu 3 keer bij een live optreden van haar geweest. Maar hij is nog steeds er niet in geslaagd om het haar rechtstreeks te laten zeggen. Het moet altijd via de muziek. Dankjewel, Niek. Simone de Lara was overigens degene die het aanvroeg. Die zegt een van haar eerste liedjes volgens mij. En ik heb het altijd de leukste gevonden. Ondertussen starten wij heel voorzichtig een wie van de drie. We hebben het uitgebreid gehad over Frankie Goes to Hollywood. Dus het is niet zo gek dat veel mensen op het idee zijn gekomen om een Frankie Goes to Hollywood aan te vragen. Alhoewel, ik moest net wel even lachen. Niet alleen Frankie de Jong heeft zijn eigen plaat, maar ook Nigel zag ik nog binnenkomen. Making Plans for Nigel. Moest ik even over nadenken, maar de aanvrager bleek Nigel de Jong te bedoelen.
1: Ja, Mark was het met het
0: appje. Ja, Mark was het, ja. Ja. En je is er wel achter dat Nigel de Jong niet meer actief speelt, maar hij is wel heel hoog, hè, bij de KVB.
1: Ja, hij is gewoon de baas daar.
0: Hij is de baas, dus. Ja. Dus in principe geldt hij wel, Mike Ul. Making plans vanuit Mark. Misschien dat we er straks nog even aan toekomen. Ja, wie van de drie? We hebben een Two Tribes, we hebben een Rage Heart en we hebben een The Power of Love. Annelies, Henk Liebeek en Rick Hagen. Welke ze me doen, Siets? Jij mag het zeggen.
1: Nou, dat zou ik Two Tribes wel echt ontzettend leuk vinden.
0: Omdat ik al een beetje actiewijs. Two Tribes go to war. Ja. Frankie Goes to Hollywood. Oké, normaal neem je geen beslissingen, dus sowieso bedankt dat je een beslissing hebt genomen.
1: Graag gedaan. Ja, het moet nu wel, hè?
2: This is the sound.

0: Incognito en de zangeres die alles behalve incognito was. Er waren eens jaren dat zo'n beetje de halve top 40 bestond uit materiaal waar ze op meezong. Always There. Rutger van Diezen was de aanvrager hiervan trouwens. Rick Hagen was degene die Two Tribes had aangevraagd. Anders krijg ik postuum op een flikker van Carolien. Dat kan niet de bedoeling zijn. Rens van Ineveld zegt: Jezus, val me na al die jaren pas op. Wat een schreeuwlied dit is.
1: Always There.
0: Ondertussen denk ik dat iemand een tikkie verdwaald is in ons postvak. Heb jij dat gevoel ook?
2: Nou, ik heb het inderdaad gezien. We kregen nog een berichtje binnen dat ik denk, wat voor verzoekje zou hier aan gekoppeld zitten?
0: Ja. Er was iemand die was op zoek naar een... Oh ja, er is een pakketje onderweg vanuit China. Onderweg met PDN-express vanuit Rotterdam of zo. Nooit van gehoord, maar hey, ik ben even niet thuis. Zou je die willen aannemen?
2: En daar krijgen we... Oh, haha, verkeerde scherm. Oh. Ja, dat kan zomaar gebeuren.
0: Ja, soms, weet je, sinds... wat was het ook alweer? Nothing but tears met Amsterdam. Er werd ook altijd op een cryptische manier werd dat aangevraagd.
2: Ja.
0: Alleen maar dieven in onze hoofdstad. Het heeft heel lang geduurd voordat ik wist dat er nothing but tears met Amsterdam. Smarty, succes met het aanpakken van jouw... van je pakketje. Dus even kijken. Sandy zegt, ik wil heel graag Nona horen. Vind ik zo'n mooi liedje. What a way to die. Het is net James Bond. Kan dat jouw ego toppie worden? Komt ze er misschien live zingen bij jullie? Ja, de onderhandelingen zijn inderdaad gaande. En ja, die voor...

0: Ja, is er een nieuwe James Bond film uit of zo, Louisa? Het is wel waar, ja. Dus de vorige keer toen ze hier bij ons in de studio was, toen had ze wel mijn ego toppie. Toen hebben wij tegen haar geroepen, ja, het is echt niet te geloven. Als de mensen van James Bond dit horen, dan wordt het het nieuwe thema. Nou, dat wat al die luisteraars gezegd hebben, dat heeft zij in haar oren geknoopt en ook in haar muziek gestopt. Want dit is ook helemaal zo'n titel, weet je wel. What a Way to Die. Ja. Je ziet het gewoon zo, boom, Bond. What a Way to Die, James Bond. Met een Nona-toetje erbij. Gerard zegt, Nona is geweldig. Ik hoor het nu voor het eerst. Kan inderdaad zo in James Bond. Ja, ik ben altijd met Caroline. Ik wil je niet per se ook alle rollen van Caroline geven, maar wel altijd geïnteresseerd als er een... Hè? Dus
1: oh,
0: als,
1: ja.
0: als we Vitesse of Queen ja. hebben, om het te proberen.

Wat een lekker nummer is en blijft. Dit gaat mij levenslang niet vervelen. Queen en Killer Queen is aangevraagd door Renske Karpers. De enige keer dat Queen in Topop optrad, eind 1974. Geweldig clipje ervan, Killer Queen, dat zegt Donald. Dat is de man die wij in ons privéleven Donaldinho mogen noemen. Oh. Omdat hij nogal fanatiek aanwezig is als het om muziek gaat. Dus dat is altijd goed. Hugo zegt, volgens mij is dit een enorme voetbalhit in Engeland. Kunnen jullie hem draaien? De Killers, Mr. Brightside.

0: Ik heb dat één keer live gezien met al dat publiek erbij. En ik vond het al een klassieker. En toen kreeg ik toch een dimensie extra. The Killers en Mr. Brightside. Ik zag het van de week weer ergens langskomen. Heel veel supporters. Ik denk Engelse, Schotse supporters die dit aan het zingen waren. Ik zit trouwens nog op post binnenkomen. Maarten zegt Mr. Brightside in Dublin, Rob. Kippenvel dat publiek. Hij stuurt een YouTube-linkje mee. Dat is volgens mij bij darts, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, daar wordt het ook gebruikt bij de opkomst. Ja.
0: Rink zegt The Killers hebben een echt voetbal-anthem. Mooi als dat volop meegezongen wordt. Ja, daar heb ik ook van genoten. Van het WK in Rio herinner ik me dat ik echt verrast was. Omdat meteen na het eind van de finale AC/DC werd ingestart met You Shook Me All Night Long. En dat is ook wel een lekkere stadionplaat trouwens. En die past ook wel bij het tijdstip van de wedstrijden. Nou ja, The Killers dus en Mr. Brightside. Het is fijn om hem weer even gehoord te hebben. Het volgende uur hebben wij nog een uur helemaal muziek van jouw playlistjes. We willen er graag eentje uittillen. Welke wil je horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. Gaan we het zo toch draaien? Hoop ik. Veronica.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Guess.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws.
19: Het is 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
18: Hoi.
17: Zeker 5 mensen zijn doodgeschoten in de Duitse stad Stade bij Hamburg. De schietpartij was bij een jongerencentrum. Alle slachtoffers zijn volwassenen. 2 verdachten zijn opgepakt, van wie 1 de schutter zou zijn. Bij de schietpartij zijn volgens de Duitse politie ook mensen gewond geraakt. Drones bij gevangenissen mogen door medewerkers straks zelf uit de lucht worden geschoten als ze te dichtbij komen. De regels worden aangepast. Gevangenissen hoeven dan niet meer op de politie te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. En een aap die ruim een week geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. De mannelijke kuifmangabee is de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af, meldt Omroep Brabant. Daarom kan het nog wel even duren voor ze hem te pakken hebben. Het weer veel zon, het is van west naar oost nu 20 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en rond 24 graden. Dan begint het al wel aardig drukker te worden. Zo'n 30 meldingen, dit zijn de meest opvallende. A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld een kwartier extra door bergingswerkzaamheden. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel op 14 minuten. Daar staat een kapotte auto langs de weg. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux. Dat is de weg naar de A15 richting Europort. 20 minuten vertraging. Door een spoedreparatie zijn daar 2 rijstroken dicht. Dan nog een grenscontrole op de A12 Arnhem-Oberhausen. Voor de Duitse grens 20 minuten. En op de A35 Almelo-Enschede. Voor Azelo 8 minuten door een pechgeval is de linkerrijstrook dicht. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
19: I am Vaiana of Motunui.
20: Deze zomer.
21: Here we go.
20: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
22: See her light up the night in the sea. She calls me.
23: The ocean chose you.
20: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
24: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
25: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
26: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
27: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: heet dat ding ook alweer? That's the same old show on your radio. De selector onder het mond. Meer ska en reggae op de radio, zegt Michel Stevens met dubbel E. Graag de selector en de same old show on my radio. We krijgen nog veel nagekomen post, onder andere over de Killers.
1: Inderdaad, ik zie binnenkomen dat Fons zegt... volgens mij hoor je Mr. Brightside tijdens de drinkpauzes.
0: Ah.
1: En daar heb ik hem inderdaad ook voorbij horen komen. Ik zie dat hij ook bij Engeland tegen Kroatië werd ingezet. Ja. En zo zetten ze een beetje bij de verschillende landen... andere liedjes in de drinkpauzes... die daar dan goed vallen onder het publiek... Ja. Zodat het dan toch nog een beetje leuk is.
0: Dus jij kijkt geen NPO?
1: Jawel, maar soms zap ik een beetje tijdens de drinkpauze. Maar als dan de minuut reclame voorbij is... hoor je nog net het eind van het liedje.
0: Ja, bij de NPO hebben ze de drinkpauze ook misbruikt... om reclame uit te zetten. Dus ik dacht, ja, dan moet je te elders kijken.
1: Ja.
0: Veel Nederlanders vluchten naar België, om de VRT om daar te kijken.
1: Ja, of de Engelsen, die zijn er ook altijd... die doen nog even een extra analyse.
0: Die doen het ook goed, ja. Dat is allemaal mooi, ja.
1: Vincent zegt trouwens nog... je zult het niet geloven, weken worden doorgeteld in de Engelse hitlijst... en daar staat Mr. Brightside van The Killers op nummer 54... met inmiddels al 511 weken in de lijst.
0: Ja, ja, dat heeft niet alleen met het WK te maken... maar het is een anthem van heel veel. Ja. Nou ja, je had net natuurlijk al die darts. Dus dat ding blijft inderdaad maar in de hitparade staan. En dat is leuk ook, toch, de Killers?
1: Ja.
0: Nou, en Nona hoeft zich ook geen zorgen te maken, merk ik. Want de meeste mensen vinden het nummer, de Nona, nieuwe single die we draaiden... What a Way to Die, buitengewoon mooi. Ik had het net al gezegd, als je wat wil aanvragen, laat het weten. Dennis Leenhouwers heeft er ook gemaakt.

0: Me is aangevraagd door Dennis Leenhouwers. Robert, hey Caroline en Rob. Bijna. Een paar weken geleden draaide je een soort reggae-nummer van een vrouw uit de 80's. Je zei nooit meer iets van gehoord. Het zit een beetje in mijn hoofd. Net als de Selector, die hoorde ik net met On My Radio. Maar die is het dus niet. Kun jij me helpen, dokter Rob? Ik geef dit verzoek onmiddellijk door aan Gerard. Die mag het dan uitzoeken. Dan mag hij mij bellen en zeggen, Rob, wat was het ongeveer? Welke kan het zijn? Someone Loves You, Honey. Nou, ja, zou kunnen. Someone Loves You. June Lodge. Nog één of twee hitjes. Nou was het wel. En we hebben nog maar, dat is een 70's. Dat is er eentje die veel mensen ook altijd leuk vinden. Dat LTR en Donna met Uptown Top Rankin. Oh, of gewoon de vrouw van Bob Marley. Een van de 2.469.488 vrouwen van Bob Marley. Rita Marley met One Draw. Nou, ik heb het even voorgezongen. Zit hij er al bij, Robbie? Dan zoeken we niet verder. Zit hij er niet bij, zoeken we nog even verder. Linda zegt, hey, ziet erop. Ik heb zin in excess. At least need you tonight of Beautiful Girl. Even een opkikkertje bij de eerste werkdag van deze week. Over Beautiful gesproken. Michael Hutchinson is de meest knappe man die ik ooit op een podium heb zien dartelen. Oh, fijne middag. Ik snap dat wel, ja. Dat je een Jim Morrison. Dan heb je deze, Michael Hutchinson. En These Days, wie hebben we These Days? Youngblood misschien?
1: Harry Styles.

Back to my roots. Leon die zegt, omdat ik volgende week terugvlieg naar Nederland, ik zit nu op Rodos, zou je Going Back to My Roots willen draaien van Odyssey? Dat hebben wij hierbij gedaan. Edgar die heeft het over de nieuwe Olivia Rodrigo, Stupid Song. Die is ook zo mooi. Al haar 2027 Zero-concerten waren in no time uitverkocht. En snap dat wel, wat een ongelooflijk talent. Ik geloof dat ze op dit moment ook 4 hits in Nederland heeft. En eentje die er nog net niet is, maar die we ook vaak draaien. Dat is die met Robert Smith samen. Maar toegegeven, Edgar, dit is inderdaad wel een erg fraaie van Olivia Rodrigo. Hier is het nummer Stupid Song.

0: Ach, Olivia Rodrigo, ik vind het ook ongelooflijk leuk, dat ding met die Cure, man, die Robert Smith, What's Wrong With Me. Heeft ook nog een liedje, The Cure, en dan die andere is net uit de hitlijst. Het gaat maar door, er staan zelfs 10 liedjes in de Engelse hitparade, de Amerikaanse hitparade zie ik, van Olivia Rodrigo. Deze nieuwe Stupid Song slaat ook in Nederland aan. Van Robert hebben we nog niks gehoord, hè?
1: Nee, ook niet.
0: Ik kreeg even een zoekje. Nee. Heel ondankbaar, hoor.

0: Ze willen het niet hardop zeggen, maar het is eigenlijk bedoeld ooit voor een autoreclame. Maar het is aan het einde van de rit reclame geworden voor de motor. Dat had ook alles te maken met het succes van de film Easy Rider, Born to be Wild. Van Steppenwolf, aangevraagd door Peter, die zegt... We zijn nu aan het toeren met Veronica in het oortje. Mag ik Born to be Wild horen van Steppenwolf, hebben wij hierbij gedaan. Dan hebben we nog iets uit de categorie...
1: Nagekomen berichten.
0: En dat zijn er nogal wat. Altijd leuk, dit postvakje vol. Olivia Rodrigo valt terecht goed. Gerard zegt, sinds Pinkpop zit mijn algoritme vol met The Cure en met Olivia Rodrigo. Zo blijven we jeugdig, zeggen we dan. Dan zegt, ja, geweldig die Olivia Rodrigo. Nog even terug naar Eminem. Jeroen zegt, de echte rapkoning. Dankjewel voor het nummer, ook al heb ik hem niet aangevraagd. Groetjes, Jeroen. Hebben we al wat van Robert gehoord?
2: Nee,
0: nog steeds niet.
2: Nee.
0: Wat is hier nog steeds? Heb jij nog wat uit de categorie nagekomen berichten?
3: Ja, ik zag nog veel meer reacties binnenkomen, dat ze die nieuwe Olivia Rodrigo echt wel geweldig vinden. Ja. En dat die... goed in de smaak valt.
0: Nou ja, sinds nu er toch bent. Ja. Het is nu precies 3:30 geworden, daar wacht ik even op. Wil jij ons vertellen wat het allerlaatste wereldnieuws is?
3: De avondklok in coronatijd was niet nodig om alle maatregelen die er al waren beter te kunnen handhaven. Dat zegt de toenmalige politiechef tegen de enquêtecommissie in de Tweede Kamer. Volgens hem zag het kabinet kennelijk een medische noodzaak. De avondklok was zo ingrijpend dat de politie adviseerde om het niet te doen, ook vanwege het risico op rellen die er inderdaad kwamen.
0: Vanavond, liever gezegd vannacht, velen van ons zetten de wekker. Op de tandem naar Marokko is ik inmiddels al aangevraagd. Is er nog nieuws over het WK, het Nederlands elftal?
3: Nee, het is echt ochtend, hè, inmiddels het Nederlands elftal in Mexico voor die wedstrijd vannacht om 3:00 Nederlandse tijd tegen Marokko. Het wordt een kraker.
0: Oké. Ja. They all went down to Mexico, zag ik net ook in het postvakje binnenkomen. Willie Nelson en Santana. Was toch Willie Nelson een goede of was het echt met Santana? Ja. Kan allebei. En ziet u er toch bent, hoe is het op het Nederlandse wegen net?
3: Ik zat even te kijken. Het is Carlos Santana.
0: Ja, ja. Nee, want de andere was met Julio was toen All the Girls I've Loved Before.
3: Oh ja, ja,
0: alle nummer. Nou, is ook wel een goeie. Gaan we zeker nog in de gaten houden voor vandaag. En hoe is het op dit moment op het Nederlandse wegen?
3: Ja, het begint er echt drukker te worden, hoor. Met zo'n 50 meldingen. Dit zijn de meest opvallende nu. Te beginnen met de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. 21 minuten. Door een ongeluk is de weg inmiddels wel weer vrij. A4 Den Haag-Rotterdam voor de Benelux-tunnel. 35 minuten. Spoedreparatie gaande. 2 rijstroken zijn dicht. En een ongeluk gebeurt op de A58. Breda-Tilburg voor Tilburg Centrum West. Ruim een 30 minuten extra.
0: Nathalie Weeringen, die wil van ons weten of wij zin hebben in Jason Mraz, I'm Yours.
4: Ja, het feest kan weer beginnen, laat jezelf lekker gaan. Een hele goede middag. Niet zo chagrijnig.
0: Hey. Abi, dat is een solootje van jou, hoor, deze.
2: Een hele goede middag.
0: Yes. Nathalie Weeringen zegt nog dat haar man dit gezongen heeft op hun eigen bruiloft, net voordat ze

0: Jason Mraz en I'm Yours. Zullen we het maar gewoon doen ook?
1: Ja.
0: Carlos Santana en Willie Nelson. They all went to Mexico met het Nederlands elftal ook.

0: en de great Willie Nelson. They all went to Mexico. Het is wel een superhit geweest in Nederland ook, Sietsie. Wel top 10, denk ik.
1: Ja, nummer 7 zelfs.
0: Even, ja, goed, ja. Man. Jan-Willem Bouwman zegt... Yes, Willy Graaf, Joost, wat heb ik dit nummer vaak gezongen... tot afgrijzen van mijn vrouw. Ze is er nu niet, dus hier ga ik. They all went to Mexico. Hij zet hem niet op opname. Bert Eshuis zegt... ik heb deze plaat een keer op mijn verjaardag aangezet, op repeat. En dan wachten tot mensen het door hadden. Duurde best lang. Adrie zegt over Zwoel gesproken. Het is wel geinig deze. They all went to Mexico. Ziet, je hoort de hele tijd mensen allerlei voorspellingen doen. Ja. Wat wordt het vannacht? Ik heb geleerd, je moet altijd de vraag stellen aan degene die helemaal niets van voetbal weet. En sterker nog, er ook nul interesse voor heeft. Dus Gabriella, zeg het maar. Wat wordt het? Nederland-Marokko?
2: Ik denk dat het 4-2 wordt.
0: 4-2.
1: Oh, dat is een goede reden om de wekker te zetten om 3 uur.
0: We noteren hem. Ja. En mocht het niet... 4-2 is wel een forse uitslag. Hè?
2: Ja.
0: Mocht het niet lukken, dan...
2: Dan wordt het...
0: ik hoef geen andere stand. Hè. Ik dacht, je zegt nu... Dan neem
2: krijg
0: ik morgen
2: je van mij iedereen... 1 euro.
0: 1 euro is goed. Misschien neem je wel een trekezel mee. Oké, goed. Nou goed, 4-2 wordt het dus een beetje. Want Gabriella zegt het en die heeft bijna altijd gelijk... omdat ze er helemaal geen enkele interesse voor heeft. Vannacht 3 uur wekkertje zetten. Zal ik je wakker bellen?
2: Ja, is goed. Tot straks.
0: Is het voor jou, Wouter. Ciao, Newman.

0: John Newman en Love Me Again. Doen we hierbij. Wouter, bedankt. Ik moet ontzettend lachen om een bericht van Mark. Het gaat nog even over Willie Nelson. Die zegt, best quote ooit van Willie Nelson. Lance Armstrong won 7 times the Tour de France while on drugs. An amazing achievement. When I was on drugs, I couldn't even find my bike. Ontzettend grappig, ja. Nog even voetbal, Joris. Aangezien ik op dinsdag om 7:00 naar kantoor vertrek, ben ik van plan om 5:00 uitgesteld te kijken. Kan ik daar meteen door? Wel telefoon uitlaten en hopen dat er geen verlenging is. Ja, dat is op zich ook wel een goed idee, ja. Toch uitgesteld kijken en dan telefoon niet aanzetten, want het is levensgevaarlijk.
1: Ik zou toch 4:30 doen, voor de zekerheid.
0: 4:30 voor de zekerheid, altijd naar Sies luisteren. Sascha van Stockhausen-Lubbert zegt, lekker genieten van mijn favoriete omroep. Heb lekker 2 weken vakantie. Nou, dat is mooi. En Duran Duran, de kaartjes zijn aangekomen. Ze hebben een bijzondere avond beleefd bij Duran Duran en willen daar dit mooie radiostation voor danken. Altijd leuk om te lezen.
1: Ja, Sylvia, dankjewel.
0: Ja, Sylvia. Robert, wat wil jij?
2: Goedemiddag, Rob en Carolien. Ik zou graag iets van de Stones willen horen. En dan het liefst iets van de afgelopen 2 jaar wat is uitgebracht. Ik laat aan jullie de keuze welk nummer. Ik hoor het graag. Groetjes, Robert.
0: Hey, Robert, met 2 B's. Nou, Justin van der Linde, dat treft. Die zegt, hey Rob, zullen we de nieuwe van de Stones draaien? Divine Intervention graag. Maar Jealous Lover mag ook. Nou, dan is die Divine Intervention misschien wel even leuk om helemaal te draaien. Want ook die is met niemand is zo populair als Robert Smith, want ook hier heeft hij aan meegewerkt. Al weet ik van de persconferentie van Mick Jagger dat het een beetje per ongeluk was.

0: Divine Intervention met Robert Smith. Je hoorde hem weer, Robert Smith. Voor de mensen die de persconferentie van Mick Jagger niet gevolgd hebben. Mick zei, we waren een topnemer, toen zag ik een gozer. Ik dacht, hey, die ken ik toch, dat is die gast van The Cure. Ik had hem nog nooit ontmoet. Ik zeg, ben jij niet Robert Smith van The Cure? Robert Smith zei, volgens mij ken ik jou ook ergens van. Kan dat kloppen? Ik ben wat aan het opnemen, doe je even mee. Wil ja, joh, prima, prima. Nou, zo ging het. Kijk, bij Olivia Rodriguez natuurlijk de uitnodiging mooier. Ik ben levenslang fan van jou. Ik hou van jou. Je bent de beste Engelse songwriter die er ooit geweest is. Wil je meedoen? Is leuker dan. Hey, wil jij je niet... Kom nou even meezingen. Ja, dat is goed. Maar ja, je staat toch met de grote Rolling Stones op één podium. Ik gun het hem van harte. Robert Smith geeft mooie interviews ook. Dit is het nummer Divine Intervention, nieuw van de Rolling Stones.
1: Karaoke, karaoke, karaoke zingt een lied. Karaoke, karaoke. Maar smaak heeft ze niet.
0: Even op de plek van Caroline gaan zitten. Welke zou je kiezen?
2: Ja. We hebben natuurlijk Mexico binnen zien komen. Hè? Ja. Zangeres van de Dame vanwege de wedstrijd vanavond. Ja. Maar ik vind het eigenlijk ook stiekem wel een leuke link. Als je nog niet over nagedacht hebt. Afrika van Toto komt Joran mee.
0: Ja.
2: Misschien omdat we dan ook Mexico of Marokko succes kunnen wensen. Voor de wedstrijd in Mexico.
0: Dus jij zegt dat we de Toto invullen...
2: Ja, als de kans er is, dan grijp ik hem. 2-1.
0: Ja, dat waren. Je bent een grote Toto-fan natuurlijk.
2: Waar zit jij op in?
0: Schiebe de bagangboom, bing-bong. Op de tender naar Marokko. Ik zet in op een gelijkspel.
2: Dan strafschoppen.
0: Ja, strafschoppen. Ja. En dan weet ik het nog, vraag ik het later nog eens. Ja.

0: goed hoort.
1: I Have Time Show. Ze gaan vanavond... Vannacht, je gaat draaien.
2: Vannacht gaan wij draaien in Den Haag. En dit is de kortste klus die ik ooit heb gedaan. Ja. We gaan voor de volle 15 minuten van de rust... gaan we 3 liedjes draaien. Ja. En dan gaan we verder kijken naar de wedstrijd.
1: Geen drinkpauze?
2: Nee. Die hebben we tijdens de wedstrijd. In de eerste helft van de tweede helft.
1: Wat moet dan een sterk drankje zijn, toch, in de drinkpauze?
3: De vraag van vandaag.
1: Voor de Woedwoed en Frank zometeen navieren om te beantwoorden. Wat was je grootste radioblunder ooit? Navieren hoor je het antwoord. Het allemaal tegelijk, zou Wouter zeggen.
4: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
9: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
8: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
11: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
9: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 4 uur.
10: En daar is onze eigen Sietse Roskam.
11: Goedemiddag. Amerika en Iran gaan weer met elkaar praten. Het gebeurt morgen in Qatar, zegt president Trump. De afgelopen dagen werd er weer over en weer aangevallen nadat in de straat van Hormuz een schip geraakt zou zijn. Inmiddels lijken de aanvallen weer gestopt, zoals eerder deze maand afgesproken in een tijdelijk akkoord. De komende tijd moet onderhandeld worden over een definitief einde van de oorlog. Bij een schietpartij in de Duitse stad Stade bij Hamburg zijn zeker 5 doden en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde bij een jongerencentrum. De slachtoffers zouden allemaal volwassen zijn. 2 mensen zijn opgepakt, onder wie waarschijnlijk de schutter. Waarom die begon te schieten is onduidelijk. Nederlanders hebben al bijna 1 miljoen euro gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Rode Kruis heeft Giro 5125 geopend voor noodhulp, zoals eten en drinken, maar ook spullen om te kunnen koken en slapen. Het officiële dodental staat op bijna 1500. Tienduizenden worden nog vermist in Venezuela. En tennisser Botik van de Zandschulp is goed begonnen aan Wimbledon. Hij won de eerste wedstrijd in 4 sets van de Amerikaan Alexander Kovacevic. De 2 andere Nederlanders in het enkelspel Wimbledon, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Het weer veel zon. Van west naar oost is het nu 20 tot 27 graden. Morgen eerst zon, daarna meer bewolking en dezelfde temperaturen. Dan de spits die vroeg op gang komt vandaag met al meer dan 300 kilometer file. Zo'n 70 vertragingen en dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 20 minuten. Na een ongeluk is de weg inmiddels wel weer vrij. Dan de A4 Amsterdam-Rotterdam voor de Benelux-tunnel 35 minuten extra. Er is een spoedreparatie bezig. 2 rijstroken zijn daarom dicht. A27 Utrecht-Gorkum. Voorknopend Everdingen, 26 minuten en de laatste door een ongeluk. Flinke vertraging op de A58 Breda-Tilburg. Voor Tilburg Centrum West, 55 minuten.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. It's
13: like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Taxi en Dubbel Fris Boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door.

0: En vandaag, deze maandag, 29 juli 2026, is een heel bijzondere editie van de Middagshow.
1: Want we moeten namelijk iemand feliciteren. Iemand die ongelooflijk belangrijk is voor dit radioprogramma. Iemand die zowel de linker als de rechterhand is van Wouter van der Goes. Ik kan in principe alles zelf. Maar Wouter heeft daar een beetje hulp bij nodig. Dames en heren, Dennis Kok, stoppertje.
2: Dennis, je bent jarig. Er is overleg geweest met familie. Sterker nog, er is gevraagd of we je eventjes in het zonnetje wilde zetten. Ook al weten we dat je dat zelf liever niet wil. Maar we vinden je fantastisch. Dus bij deze gefeliciteerd, man.
1: Dankjewel. Wat hebben ze betaald eigenlijk?
3: Dat zit er niet even op. Oh, dat gaan we nu weer aan jou geven.
2: Nee, en sowieso heel leuk. Ik had bedacht dat je vindt het ook leuk om veel gefeliciteerd te worden. Dus ik wilde iedereen die daartoe in staat is nu vragen om een appje te sturen naar de app van Radio Veronica met de term gefeliciteerd Dennis met je verjaardag. De 10e en de 100ste krijgt een wasstraatpas.
1: Nee, serieus. Dan heb je een mooiste, kunnen we ze straks voor je uitprinten.
2: Wow.
1: Heb je een mooiste hapeltje, kun je thuiskomen, heb je toch een verhaal. En ja, we gunnen het je gewoon heel erg.
2: Nou, dankjewel mannen. Dus Dennis feliciteren kan via radioveronica.nl. De 10e en de 100ste krijgt een gratis wasstraatpas.
4: De vraag van vandaag.
2: En we wensen je een hele mooie dag.
1: Thanks.
2: Ja, toch? Wil je nog wat zeggen tegen de mensen?
1: Ja. Nee, ik ben, mocht mijn vriendin zitten luisteren, ik ben vroeg thuis vanavond. Dus dat komt ook goed. Namelijk over kwartiertjes in die auto.
2: Ja. Nou ja, en vandaag een bomvolle show. Wat gaan we allemaal doen?
1: Nederland speelt vannacht op het WK voetbal tegen Marokko natuurlijk. We kennen de grootste supporter van Marokko. Die hebben we zometeen aan de lijn. Henk Keizer is namens de Telegraaf in Mexico, waar de wedstrijd gespeeld wordt. Zometeen checken we bij hem hoe de sfeer daar is. Of die Oranje Mars al gaande is. Verder spelen we woordenjacht. Gaan we popquizzen en hoor je muziek uit de top 40 van 1 oktober 1983 in het hitarchief. Na 6 uur.
2: De vraag van Rob is: wat is de grootste blunder die je op de radio wel eens hebt meegemaakt?
1: Ja.
2: Nou, wie gaat er beginnen?
1: Dat zijn ook, dus bij mij, in mijn geval zijn dat 6 A4'tjes vol, hoor, denk ik.
2: Ja, nee, ik heb ook een paar hele domme, maar die nu zo bij me. Moet ik het zeggen?
1: Ja, dat zeg je eens maar.
2: Ik heb een keer verslapen.
1: Ja.
2: En zul je denken, nou, dat kan gebeuren. Maar ik had een uitzending om 2 uur 's middags. Dit was een iets minder stabiele periode in mijn leven.
1: Ja.
2: En toen werd ik wakker.
1: Oh, dit was die drugsperiode, Jan.
2: Nee, die is er nooit geweest. Of die is nooit voorbij. Nee, hey, luister.
1: Oh,
2: nee, het was 2:15 werd ik wakker.
1: Ja.
2: En toen moest ik dus de baas bellen. En dat was Erik de Zwart. In die periode zei ik, ja Erik, ik word pas net wakker. Ja, dat had ik in de gaten, ja. En toen zei ik, ja, spijt me heel erg. Ja, kan gebeuren. En dat was het. En toen dacht ik, wow, wat een geluk heb ik gehad. En ik heb een keer, oh ja, dat is ook wel heel dom geweest. Ik heb een keer Prince met Purple Rain afgekondigd. En toen hoorde ik mezelf zeggen, uit welke film komt dat liedje ook alweer? En dat is best heel dom, want die film heet Purple Rain.
1: Ja, precies. Dat is goed. Oei.
2: Dit zijn de minst erg. En jij?
1: Nou ja, ik heb 1 keer, dat ken je ook wel. Toen wij nog bij Radio 2 werkten, andere radiozender.
2: Ja.
1: Toen hadden wij een radioprogramma in de nacht, maar dat namen we vaak op. Dat was niet live. Dat werd dan opgenomen. Maar je kent dat wel, dat als je aan het opnemen bent, dat je sommige dingen wil je dan opnieuw doen.
2: Ja, dan doe je het verkeerd.
1: En dan doe je het verkeerd.
2: En dan vergeet je dat eruit knippen.
1: Precies. Dus ik zat in een openingetje, nou hartstikke leuk, was een heel verhaal aan te vertellen. En vervolgens vloek ik alles bij elkaar omdat er iets misging. En dat zat er gewoon nog in. En ik had het op dat moment niet door. Totdat ik luisterde dan nog wel eens terug. Dus ik zat met mijn vader in de auto die uitzending terug te luisteren. En die opening begint. En nou, hartstikke leuk was George Benson aan Broadway. Fantastische platen. God. Ja, dat is echt een...
2: Maar dit staat toch allemaal bij beeld en geluid nu?
1: Dit, ja, dat klopt wel, ja.
2: Heb jij die daar? Weet je de datum nog?
1: Oh, daar ga ik even terugzoeken. Het was een beetje rondom het Songfestival.
2: Oh,
1: ik ga
2: zin erop in.
4: Dit is Veronica.
5: Right here.
4: Met Wout en Frank. Hier ben jij.
6: Number one.
4: De nummer

0: you kidding me? Anouk.
1: 10 minuten voor 16:30 bij Radio Veronica. Dit is de middagshow. Waar Dennis veelvuldig wordt gefeliciteerd met zijn verjaardag.
2: Hebben we al...
1: Zeker.
2: 10e, 100e, wie? Wat?
1: Zeker, zeker, zeker. Rael, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag. Walter Frank. Hoe is het?
1: Nou, met ons gaat het goed. Hoe is het met jou eigenlijk, Rael? Heb je een fijne dag?
3: Ja, joh. Druk aan het werk. Dat is wel mooi weer buiten. Maar ja, afspeetje wel door te beiden.
1: Ja. Hoe vier jij de verjaardag van Dennis eigenlijk vandaag?
3: Kort luisteren naar Radio Veronica natuurlijk. Goed, dus.
2: Dit was de 10e. Je krijgt een wasstraatpas. Veel plezier ermee. En dankjewel voor, dankjewel voor de felicitatie voor Dennis later. We hebben Edith ook nog teruggebeld.
1: Ja, Edith hebben we aan de lijn. Edith,
4: hi.
1: Hallo.
4: Hoi, goedemiddag.
2: Wat vind jij zo bijzonder aan de verjaardag van Dennis?
4: Dat hij weer een jaartje ouder is geworden.
2: Dat hij weer een jaartje ouder is geworden.
4: Goed. Ja, en gezond hoop ik.
2: Ja, mentaal zijn er wel een paar dingen.
1: Ja, en een beetje quinoa zou hem best wel goed doen.
2: Maar,
1: Dennis
2: is onze topregisseur. En in principe willen we nooit mensen lastigvallen met verhalen achter de schermen. Maar Dennis wilde zo graag dat we hem even feliciteerden. Dat we dat maar gewoon hebben gedaan. En,
1: hij was er echt dwingend in ook.
2: Hij was er dwingend in.
1: Hij zei, jongens, ik stop gewoon...
2: Agressief dwingend vond ik hem.
1: Ik stop gewoon als regisseur bij jullie programma als jullie mij niet feliciteren op de radio.
2: Dus Ede, dank je wel ook voor jouw felicitatie. En ook jij krijgt een wasstraatpas.
4: Nou,
2: wanneer ben jij jarig, Edith?
4: 4 mei. Dat is niet...

0: ja, het is een beetje stil om 8 uur, maar dan kun je gewoon een leuke verjaardag hebben, toch?
1: Wens je een hele fijne avond en dankjewel dat je even
2: Dennis wilde registreren. Ja, jullie ook. Heel cute uitzending. Ik blijf
0: ook
2: luisteren.
0: Doei. Bye bye. Doeg.
1: Is het zo goed, Dennis, of wil je nog meer? Is dit oké? Was dit wat je had verwacht?
0: Of moeten we er nog 4 waspassen uit doen? Wat jij de 200ste en 400ste appen.
1: We moeten door. Kijk, hij komt er in zijn rol van regisseur. Mensen, straks om 6 uur dan hebben wij een oude top 40 centraal staan in onze top 40 hitarchief. Dat is de top 40 van 1 oktober 1983. Toen was Dennis 19. En
3: dat is niet helemaal...
1: Wat ben je eigenlijk geworden?
0: Ja, min 19 was hij toen.
1: 30 ben je geworden. 30 is hij geworden. 1 oktober 1983. En ook toen waren er al mooie zomers. En in de zomer van 83 veroverde deze man een heel groot gedeelte van Europa.

0: Wie gaat er vanavond eigenlijk naar de wedstrijd kijken? Siet, ga jij kijken?
1: Zeker, ik zet de wekker.
0: Je zet de wekker, dus ja. Je gaat eerst slapen en dan ga je de wedstrijd kijken.
1: Even een paar uurtjes slapen en dan 3:10 de wekker.
2: Ja. Een paar uurtjes? Betekent dat dan 11 uur liggen en dan...
1: Ik wil eigenlijk ook nog Duitsland tegen Paraguay kijken. Om 10:30 begint die pas, dus dat is ook pas om 12:30 klaar.
0: En jij, Frank?
2: Ja, nee, ik denk dat ik wakker ga blijven. Dus ik denk dat ik wakker ga blijven en dan... We hebben natuurlijk vanavond een bedrijfboeking.
0: Ja, ik heb erover. Ik denk dat ik een... ik speel vanavond 5-3-2. Dus ik ga om 5:00 ga ik slapen. Dan sta ik om 3:00 op. Dan gaan we naar die wedstrijd. Nee, om 3:00 moeten we er wel zijn. Hè?
2: 3:00 moeten we er zijn, ja.
0: 3:00 moeten we zijn. En dan ga ik daarna nog 2:00 slapen. Heb ik 7:00 geslapen. Nou, 5:32 red ik het net.
2: 5:32. Jij doet een 5:32. Goede opstelling, hoor.
0: Goede opstelling toch vanavond. Ja.
3: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Ook dat is waar. Met zometeen het nieuws met Siets Roskam.
1: Avondklok was niet nodig. En kroegen massaal open voor Nederland-Marokko.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
3: Veronica weerbericht.
0: Het is zonnig, het is droog, het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Het is eigenlijk gewoon onwijs lekker zomerweer. Vanavond een aangename zomeravond. Vannacht koelt het af en dan morgen zon, daarna meer bewolking en dezelfde temperaturen. 5:01. Dit is het nieuws. Siets Roskam. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven, zegt de politiechef uit die tijd tegen de enquêtecommissie in de Tweede Kamer. Volgens hem zag het kabinet blijkbaar een medische reden. De politie waarschuwde dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. In ruim de helft van de gemeenten kun je vannacht naar de kroeg voor de WK-wedstrijd Nederland-Marokko, heeft nu.nl uitgezocht. De wedstrijd start pas om 3:00. In de grote steden worden extra beveiligers en jongerenwerkers ingezet om de situatie op straat in de gaten te houden. En komt net binnen, het Olympisch schaatstoernooi in 2030
0: en
1: komt definitief naar Tialf.
0: Ja, wat gaaf. Leuk,
2: heel gaaf.
0: Maar dan moet je even uitleggen, want dat is natuurlijk eigenlijk in Frankrijk, maar daar kon het niet of zo.
1: Nee, de Olympische Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar er is in Frankrijk helemaal geen schaatsstadion voor de lange baan, waar ze zo'n toernooi kunnen organiseren.
0: Ja.
1: Dus dan was de keuze, gaan we of nog een tijdelijke hal bouwen? Daar hadden ze eigenlijk geen zin in.
0: Nee.
1: Gaan we uitwijken naar Italië, waar het de afgelopen winter was?
0: Maar die moeten ze niet.
1: En dus kwam Tialf in Nederland als schaatslocatie voor de winterspelen. Het Olympisch Comité was al akkoord en nu zegt ook de Franse organisatie, we gaan naar Tialf voor het schaatsen.
0: Dus eigenlijk indirect, de winterspelen komen gewoon naar Nederland.
1: Ja.
0: Naar Friesland. Heel gaaf.
2: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Drukke avondspits van meer dan 500 kilometer file. 104 meldingen in totaal. Totale lengte van 512 kilometer exact. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Lederheide en Leende. Daar 3 kwartier vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hofvliet en de Benelux-tunnel. Daar 1 uur vertraging. Vanwege een spoedreparatie zijn daar 2 rijstroken dicht. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Alsmeer en Rottepolderplein. Daar 1.5 uur door een ongeluk. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Westerlee en Ketelplein. Daar 27 minuten. En de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen. Daar sta je nog 26 minuten te wachten. Wil je nou een compleet overzicht? Waar ze echt allemaal in staan. Ontbreekt er geen één, hè? Ze staan er allemaal in. En de flitsers kun je daar ook in vinden. In de app van Flitsmeister.
0: Sterkte en succes met de drukte, lieve mensen.
6: Bruine fruitschaal, gele rakkers. Iedereen is blij. Het kost een beetje moeite. Maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven. Door een groep.

0: En dit heet... Het is 5:10. Spannend vanavond. Siets is eigenlijk wel voor ons degene die het meest verstand van voetbal heeft, toch?
1: Ja, ja, zeker.
0: Siets, wie gaat er winnen vanavond?
1: Ja,
0: Nederland speelt tegen Marokko. Wie denk jij dat er gaat winnen?
1: Siets?
2: Nou, ik denk dat het dicht bij elkaar ligt. Super spannend wordt. Intens ook. En Nederland uiteindelijk toch wint.
0: Ja, dat denk ik dus ook. Maar ik heb informatie. Maar ik kan het ook. Ik weet zeker. Maar jij verwacht.
1: Je hebt informatie?
0: Ja, ik heb informatie.
1: Is er matchfixing gaande hier?
0: Nee. Ik heb een medium geraadpleegd.
1: Oh, je hebt een medium geraadpleegd?
0: Ik heb een medium geraadpleegd.
1: Medium Teddy, je hond.
0: Ik heb een hond geraadpleegd.
1: Ja?
0: Ja, en ik heb een filmpje in de app gezet ook. Heb je niet gezien?
1: Nee.
0: Ik heb een filmpje in de app. Ik heb twee bakjes neergezet. Bij de ene heb ik Marokko. Andere heb ik Nederland. En ik heb ook laten zien dat in beide bakjes hetzelfde voedsel zit. Anders kan je nog. En Teddy lag te slapen. Dat doet Teddy namelijk de hele dag. Teddy stond op, liep naar het bakje Nederland en liep weer terug. Nou, dan weten we dat Nederland gaat winnen. Dus in principe ben ik wel klaar. Ik hoef die wedstrijd niet meer te zien.
1: Nee. Zie je dat je dit ook weer gedaan hebt, hè?
0: Goed, hè?
1: Heb je dit op Instagram gezet ook?
0: Ik heb het op Instagram gezet.
1: Oh, ja, lachen.
0: Omdat dan denk ik, kan iedereen gewoon doorslapen. We gaan gewoon winnen.
1: Ja, mooi. Vannacht gaat het inderdaad gebeuren. Nederland-Marokko in Mexico. Dat is de plek waar gespeeld wordt. De Oranje Leeuwen tegen de Leeuwen van de Atlas. Nou kennen wij misschien wel de grootste supporter van het Marokkaanse elftal. Hij heeft zijn eigen talkshow ook. Mokro Inside, zo heet dat. Is live te zien op YouTube. En daarin ontvangt hij allerlei gasten. Nu natuurlijk vooral gericht op het WK voetbal. Zo stelde hij eerder al de vraag, wie wordt de wereldkampioen? En dit is het antwoord dat hij zei.
3: Wie wordt de wereldkampioen? Turkije.
0: Ja. Dat klopt dus niet.
1: Ja, dat verwachten die ook niet. Nordin Goudani van de lijn, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
0: En Nordin, zelfs jij gaat ervan uit dat Nederland wint vanavond, hè?
4: Nou, dacht niet. als ik jullie zo hoor, kan ik net zo goed die show cancelen, volgens
0: nee,
4: mij.
0: Nee, die show moet je gewoon doen, maar dat is superleuk. Maar daarna gaat Nederland wel winnen, ja. Dat denk ik wel.
4: Ja, ik heb toch slecht nieuws. Ik denk echt dat Marokko gaat winnen, joh.
0: Maar waarom denk je dat? Wat voor hond heb jij geraadpleegd? Welk medium?
4: Nou, nee, geen medium. Gewoon even inhoudelijk kijken naar de wedstrijden en goed analyseren. En dan zie ik gewoon dat Marokko gewoon betere voetballers heeft, beter voetbal speelt. En Nederland is gewoon heel kwetsbaar. Ze geven echt veel kansen weg. Zelfs tegen Tunesië, wat echt nergens op sloeg. Alleen daaraan zie ik gewoon dat Marokko echt veel kansen... En het wordt moeilijk, hè. Ik ga nog niet zeggen, Nederland, het wordt echt moeilijk. Bloed, zweet en tranen. Zeker veel zweet, want het is super heet daar. Maar die leeuwenharten, die Marokkaanse harten, die staan op springen.
0: Ja.
4: En ik denk dat Nederland dan het onspit gaat delven.
0: Hoe belangrijk is deze wedstrijd... Hoe belangrijk vind je deze wedstrijd vanavond?
4: Ja, die is... Laat ik zo zeggen, die is, als we het even bekijken vanuit de Nederlandse Marokkaan, ontzettend belangrijk. Het is niet alleen, sportief een spelletje van, oh ja, we hebben gewonnen en klaar. Dit doet ook ontzettend veel met de zelfwaarde van jonge Marokkaanse jongeren die hier opgroeien. Die altijd maar het nieuws meekrijgen van, oh die Marokkaan, dit, oh Marokkaan, dat, oh slecht, dit, oh slecht, dat. Ja, als Marokko wint van Nederland op een WK, ja, dan weet je dat dat gaat domineren. Ja. Alleen maar positief nieuws. En ik zie die gasten, maar niet alleen jonge gasten, ook gewoon volwassen mensen die ik dan zie. Die gaan de volgende dag gewoon met een trots Marokkaans voetbalshirt. Ik doe dat al jaren.
0: Ja.
4: Maar die gaan dan gewoon met een trots voetbalshirt. Gaan ze gewoon naar het werk of naar school. Gewoon van, ja, kijk, ik ben Marokkaan. Ik mag Marokkaan zijn.
0: Ja.
4: En we hebben gewonnen van Nederland.
0: Maar stel je nou voor dat Marokko vanavond verliest, hè? En doe je dan gewoon bij de volgende wedstrijd weer een oranje shirt aan?
4: Dan ben ik zeker voor Oranje. Ja, kijk, als Marokko niet meedoet... Het is heel simpel. Het is ook, mensen denken vaak, het is een loyaliteitskwestie van... Het is tegen Nederland. Nee, je bent voor... Weet je, en als Marokko niet meer... Kijk, EK ben ik natuurlijk voor Nederland. Ik wilde graag dat Nederland van Engeland ging winnen. En hier op het WK had ik liever gewild dat we elkaar later zouden treffen. Nog het liefste dat Nederland tweede was geworden in de pool. En zouden ze aan de andere kant zitten en dan in de finale elkaar treffen. Ja. Dat was het mooiste geweest. Maar ja, helaas, de loting heeft zo geloot dat we elkaar al heel snel treffen. En dan ben ik voor Marokko simpel.
1: Ja. Met hoeveel gaan ze Oranje verslaan eigenlijk vanavond?
4: Nou, ik heb voorspeld 2-2... verlenging.
1: Ja.
4: En dan hoor je hem al aankomen. Dan komen die penalties.
0: Ja, oh, hou op.
4: En dan ga ik lachen. Als de penalty, dan weet ik wel.
0: Dan gaat hij lachen. Ja, dat
4: snap ik wel. Ja, want wij hebben zo'n penalty killer. Bono, vorige week aan natuurlijk Spanje uitschakelde met penalties. Toen hield hij er 3 tegen.
0: Ja.
4: Wij hebben geen trauma. En ja, Nederland zelfs al heeft volgens ons nog steeds dat penalty trauma.
0: Ja, daar komen we nooit meer vanaf.
4: Nee.
0: Daar kom je denk ik niet vanaf. Ik hoop niet dat er penalties komen. Want hou op, ik krijg al bijna de buik als ik aan denk. Maar stel dat Marokko wint. Ja, dat wordt één groot feest dan voor Marokkaanse Nederlanders. Dan gaat het hele dak eraf, hè?
4: Dan gaat het dak zeker af. Natuurlijk, tijdstip is niet echt gunstig in de zin van ja, 5 uur. Dan stel voor verlenging penalty is het 6 uur. Ja, als je de volgende dag nog naar werk moet, dan heb je echt een dubbele kater. Ja. Maar ja, er wordt sowieso gefeesten. Er wordt getuterd sowieso. Dus ik zou alle mensen aanraden, als je last hebt van je oren, doe alvast oortjes.
0: Maar tuteren is toch meer voor Turken? Dat doen maar toeteren maar...
1: Ook aan de knoop.
4: Ja, ook. Toeters. Tegenwoordig toetert iedereen.
0: Ja. Gewoon lekker allemaal lekker toeteren.
1: Hey, maar Noordin, waar ga je zelf kijken eigenlijk vanavond? Ja, ik weet dat je volgens mij geen live op YouTube ook, hè?
4: Ja, live op YouTube. Dus en we hebben daar een hele grote beamer met iets van 150 man publiek en een gast. En dan gaan we met z'n allen kijken.
0: Ja.
4: Dus Nederlandse fans, Marokkaanse fans. Ja, van alles eigenlijk zit er. En het wordt echt zenuwslopend. Echt niet normaal.
0: Zenuwslopend.
2: Wie moeten wij, zeg maar, wat zijn de gevaren van Marokko? Wie moeten we in de gaten
1: houden? Ja, dit gaat hij zeggen, Pietje Pan.
2: Natuurlijk gaat hij dat zeggen.
1: Oh, oké.
4: Maar wel heel zachtjes. Ik bedoel, is Koeman aan het meeluisteren of niet? Wat denk je?
1: Nee, hij is wel een vaste luisteraar van dit programma.
4: Pas op.
0: Het maakt ook niet zo heel veel uit. Ja, wat wilde je zeggen? Sorry.
4: Het gevaar. Kijk, Marokko houdt van aanvallen. Ja. Dus laat de ruimte achter. En Nederland heeft nou net snelle buitenspelers die daar gebruik van kunnen maken. Nee. Alleen zeg ik meteen erachter. Op die positie zijn wij de beste backs van de wereld. Mazraoui en Hakimi. Dus daar gaat weinig eer te behalen voor de buitenspelers van Nederland.
0: Corners.
4: Nederland zelf kan daar wel veel van pakken. Corners. Dus dat hebben ze.
0: Het wordt sowieso, en dat is wel heel erg... Dit is nou echt een wedstrijd. Ik hoorde Danny Blind eerder vandaag roepen. Die zei, het is altijd heel saai om van een wedstrijd te zeggen 50-50. Maar dit is echt een 50-50 wedstrijd. Dit kan alle kanten opgaan.
4: Absoluut, absoluut.
0: Hoor, we gaan zo weer genieten.
4: Dit wordt de eerste kraker. Echt een serieuze kraker in de knock-out fase. Maar ook überhaupt qua wedstrijden. Twee landen die gewoon leuk willen voetballen. Ja. Dus de neutrale kijker gaat sowieso genieten.
0: Ja, ja. Hey, en jij alvast veel succes, veel sterkte morgen.
4: Ja, jullie vooral veel sterkte. Ja,
0: tot later, hè. Succes, dankjewel, hè. Hoi, hoi.
4: Hey, hey.
0: Hoi. Nou, ik hou toch vast aan Teddy, hoor.
1: Oh, dat durf je te zeggen die opgang heeft.
0: Even kijken, er komt iemand binnen. Wie bent u?

0: op serieus veel geld.
1: In het spelletje Woordenjacht, dat we zo meteen gaan spelen. Als je nou mee wil spelen met Woordenjacht, dan moet je nu even de volgende tekst appen naar de Radio Veronica.
2: Let op.
1: Woordenjacht. Stuur dat en dan maak je kans op heel veel geld. Succes.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en gas.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 5 uur.
1: En dat nieuws, dat krijg je van Sietse Roskam.
17: Goedemiddag. Na ruim 100 jaar komen de Olympische Spelen weer terug naar Nederland. Over 4 jaar is het lange baan schaatsen in Tiof in Heerenveen. Het zat er al aan te komen en het is nu definitief. De winterspelen zijn in 2030 in de Franse Alpen. Maar omdat de Fransen geen 400 meter baan hebben, werd gezocht naar een alternatief. De grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko op het WK voetbal vannacht. Zo mogen veel kroegen langer open blijven. De aftrap is pas om 3 uur. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht 1 groot feest wordt, maar ze zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er extra beveiligers en camera's om de situatie op straat goed in de gaten te houden. Op Schiphol moeten medewerkers beter beschermd worden tegen de hitte, zegt vakbond FNV. Die kreeg de afgelopen dagen allerlei meldingen. Zo moesten mensen op Schiphol veel te lang achter elkaar in de hitte werken en vielen airco's uit. Daarom vraagt FNV om extra pauzes en aangepaste werktijden. En vanwege cocaïnesmokkel in de haven van Vlissingen is tegen 3 directeuren van het overslagbedrijf daar 12 jaar cel geëist. De politie hield de verdachte al jaren in de gaten na een tip dat er iets niet klopte. Zo werd er bijvoorbeeld afgeluisterd. Dan het weer. Veel zon van oost naar west nu 20. Nee, van west naar oost nu 20 tot 27 graden. Vannacht koelt het flink af. Tijdens Nederland-Marokko is het rond de 14 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar blijft droog. Het wordt dan opnieuw 20 tot 27 graden. Die moest ik hebben. De drukke avondspits is onderweg.
2: Gaat het met... allemaal goed, ziet?
17: Ja, ik zat even met...
2: Zal ik ook nog wat instarten? Of wat
17: hier een knopje.
2: Ja?
17: Ja? Nou, dat kan gebeuren. De meeste files in Zuid-Holland en Noord-Brabant in totaal zo'n 120... met meer dan 600 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A4 Amsterdam-Rotterdam voor het Ketelplein. Bijna 3 kwartier extra. Na een spoedreparatie is de weg wel weer vrij. A7 Groningen-Afsluitdijk voor Oude Haske. 42 minuten door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar voor het Rotterpolderplein. 40 minuten extra. A27 Almere-Gorkum. Voor Everdingen 39 minuten. En tot slot de A44 Amsterdam-Den Haag. Daar is de Corbulo-tunnel dicht. Daarom voor Wassenaar Centrum nu een vertraging van 1.5 uur.
18: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
19: Doe maar iets sterks. Voor papa en mij.
20: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
21: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
20: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
18: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
22: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
22: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
24: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
26: Oh, nu al zin in zaterdag.
25: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
27: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter. 1+1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1+1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
28: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma, want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
29: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
30: Mooi van Ethos.
31: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.

0: And we build this city bij Radio Veronica. Ik gooi er heel even iets in.
1: Dat kan toch niet?
2: Ja, het is verschrikkelijk.
3: Verschrikkelijk.
2: Dit kan niet.
3: Stop en dan weer.
2: Hij is gek, man. Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
4: De Wout en Frank Radio-enquête.
0: Oh, doen we een enquête? Ik wil even wat weten.
5: Wat dan?
0: Ik heb twee vragen.
5: Ja.
0: En ik wil iedereen vragen die in de gelegenheid is om even antwoord te geven. Ga je vanavond kijken? En wat wordt de eindstand?
5: Ja.
0: Nederland-Marokko. Nou, officieel is Marokko-Nederland, hè, moet je geloof ik zeggen.
6: Nee, dat is Nederland-Marokko volgens mij.
0: Oh, Nederland-Marokko. Ja. Okay. Dus Nederland-Marokko. Ga je kijken vanavond? En wat wordt de eindstand? Mag je nu doorgeven via de F van Radio Veronica? En dan ben ik gewoon even nieuwsgierig.
5: En Wout, mag ik daar een paar praktische vragen over stellen? Moet dat een audio-appje zijn of kan dat een tekstberichtje zijn? Jij staat open voor alles.
0: Ik sta open voor
5: alles. Ach, je bent zo makkelijk.
0: Ik sta open voor alles. Ja. Je mag ook postduiven, het interesseert me niks. Ja. Maar je mag het ook gewoon op 06 doen.
5: Ja.
0: Nee, dat laatste is een leuk. Maar zeg maar, ga je vanavond kijken? Ga je inderdaad zo'n gebroken nacht tegemoet? En wat wordt de eindstand? Ja, ik ben heel nieuwsgierig wat de meeste mensen doen.
7: Woordenjacht, woordenjacht.
8: Woordenjacht?
7: Ja, woordenjacht. Wat heeft taal jou meer gebracht? En heel veel cash in woordenjacht. Auw.
0: En wie is onze woordenjager van vandaag?
5: We gaan naar Zweden. Daar hadden we een klein akkefietje mee vorige week. John Jansen komt uit Zweden. Hallo John.
9: Hey John.
5: Nou, en het leuke is, je hoort dat helemaal niet, dat hij op dit moment in Zweden is.
0: Nee, we hebben niet de beste verbinding, John. Je moet even telefoon goed bij je mond houden als je wil.
10: Ja, oké. Hoort u mij?
5: Hallo Zweden,
0: nou,
5: over.
10: Hallo.
5: Heb je hem gewoon in het oortje of staat hij op de speaker, John?
10: Nee, hij staat op de speaker.
0: Dan
10: moet ik even uitzetten.
0: Ja,
5: hij
0: staat
5: hem
0: gewoon even
5: nooit
0: aan je
5: nooit op de speaker. Hoe kan je dat nou doen?
10: Oké, okay, is dit beter? Hallo?
5: Ben je dan
10: over?
5: Ah, daar ben je dan. Yes, daar zit John Jansen.
10: Nee!
0: Hey, maar ben je op vakantie of woon je daar?
10: Nee, ik woon hier.
0: Oké. Ja, goed. Ja. Was wel even jammer.
10: Maar ik heb nog een Nederlands bankrekeningnummer voor mijn zwarte geld. Dus daar kun je het gewoon op starten.
5: Oh, dat stopt. Nee, ik was wel even aan het uitrekenen, want anders moeten we het in Zweedse kronen overmaken. Ja. Dat is natuurlijk wel een dingetje.
0: Hey, luister, John, we gaan zo meteen gaan we woordenjacht met jou spelen. En hoe werkt dat?
5: Ja. Nou, heel simpel, zo meteen woord voor woord gaan Wout en ik proberen een zin te omschrijven. En die zin omschrijft dan weer een woord. En jij moet die woorden raden. Krijg je 1 minuut de tijd voor? Ieder goed geraden woord is €20 waard. Dat is 222,25 Zweedse kroon.
0: Hoppa.
5: Dat komt jouw kant op dan. En ja, je kan er heel veel winnen. Dus als we er een beetje rap doorheen gaan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat een hoop geld jouw kant op.
10: Ja, want het duurt 1,5 uur, doen jullie dat toch?
0: Nee, gekkie. Gewoon een zijn toch? Zo'n dolle boel met John. Maar we gaan nu even serieus doen. Je krijgt 1 minuut de tijd. En als je de pong hoort, dan mag je het zeggen. En we gunnen je wel een behoorlijk bedrag. Dus we gaan ons best voor je doen, John.
10: Nou, leuk. Laat maar komen.
0: Are you ready op zo goed Zweeds?
10: Ja, Jakar Redan.
0: Jakar Redan, zo is het ook. Nou, daar gaan we dan. Jouw minuut gaat nu in. Frank gaat beginnen met het eerste woord.
5: Een teken van verdriet uit
0: je oog.
10: Traan.
5: Als
0: je
5: dit
0: slikt,
5: word
0: je
5: niet
0: ziek.
5: En
0: Peter.
5: Zwanger.
10: Pil.
0: Ja, oké, goed.
5: Kun
0: je
5: op
0: spelen
5: met
0: je
5: vingers?
10: Gitaar?
5: Nee.
10: Gitaar.
0: Het
5: eten
0: dat
5: je
0: 's ochtends
5: eet.
10: Ontbijt.
5: Een
0: verlengstuk
5: van
0: je
5: flat
0: of buiten
10: balkon.
0: De
5: kunst
0: nachtwacht
5: is
0: gemaakt. Wat
10: was
0: het? Nee. Nou, even kijken. Okay, wat hebben we?
5: We gaan hem even doorlopen. De eerste, die klopte. Traan. Tweede, pil had je ook goed. Derde riep jij gitaar. Ik moet je eerlijk zeggen. We zeiden inderdaad dat je met je vingers kan bespelen. Dat zou een gitaar kunnen zijn. We bedoelden de piano. Dus
10: piano.
5: Ontbijt had je wel goed. Balkon had je goed. En ook schilderij.
0: Nou.
5: Klopt. Dat betekent 1, 2, 3, 4, 5 goede antwoorden. Dat betekent 100 euro. Oh,
10: nou, lekker mannen.
0: Ja. Hoeveel kronen is dat?
5: Dat is 1111 Zweedse, ja, 1111 Zweedse kroon.
0: Lekker, man.
10: Ja. Ja. Nou, kan ik twee reetjes bier van kopen?
0: Ja, dat is wel een beetje duur inderdaad bij jou. En nou goed. Hey John, leuk dat je meegespeelde en we maken het snel naar je over.
5: Of vier pakken Jack.
10: Ja, ik heb bedankt.
0: Mensen, als je denkt, hé, maar wacht eens even, dat woordenjacht, dat ken ik ook. Ik wil graag meedoen, stuur dan even een appje naar de FM Radio Veronica en maak je wens op de volgende manier kenbaar.
5: Namelijk door...

0: Verschrikkelijk.
1: Verschrikkelijk.
0: Dit kan niet.
1: Stop en dan mee.
0: Hij is gek, man. Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
2: De Wout en Frank Radio Enquête.
3: Kijk, laat ik alvast zeggen, de uitslag geeft vertrouwen.
4: Uitslag geeft zeker vertrouwen, als ik een beetje de app mag geloven. Kijkt iedereen behoorlijk positief naar die wedstrijd vanavond. Er zijn ook redelijk wat audio-appjes binnengekomen. Even een greep uit die audio-appjes.
3: Ja, en voor duidelijkheid, de vraag was, ga je vannacht naar de wedstrijd kijken en wat denk je dat de uitslag gaat worden?
5: Ja, Doris hier. Vanavond zeker kijken, samen met mijn zoon. Het wordt 2-1. Ja.
6: Ja, dat is een makkie natuurlijk. Het is Nederland-Marokko. En het wordt 5-1. Goed, Maarten uit De Haag.
7: Hey, goedemiddag jongens. 2-0, dat moet te doen zijn. Dus, Kils, kom goed.
8: Goedenavond, Richard uit Almelo. Nee, ik ga vanavond niet kijken en het wordt 5-2. Voor Nederland in de pocket. Marokko, lekker naar huis. Doei doei.
4: Lekker naar huis. Overigens die 2-1, als ik dan een kleine samenvatting mag geven van alles wat binnenkomt in de Radio Veronica. Zie 2-1, zie ik wel het meest voorbij komen. Reinier Beek stuurt dat ook. Peter Poppen, Ben, dankjewel voor het doorsturen. Wouter Gerritsma kwam ook met een 2-1.
3: Ik heb ook het idee dat de meeste mensen bij een voorspelling altijd 2-1 roepen.
9: Nou, ik heb even teruggekeken. Nederland-Marokko is 3 keer eerder gespeeld.
3: Ja?
9: Nederland heeft 2 keer met 2-1 gewonnen en Marokko ook 1 keer met 2-1.
3: Grappig, dan is dat 2-1 eigenlijk helemaal niet zo gek.
9: Nee.
3: Maar wij hebben dus vaker gewonnen van Marokko dan zijn van...
9: Ja, waaronder op het WK 30 jaar geleden in Amerika.
3: Oké, okay. Dus als we nu Marokko wegspelen, dan hebben ze echt kapot gemaakt.
9: Ja.
3: Ja, goed.
4: Hey, vanavond gaan we dat uitgebreid volgen, die hele wedstrijd. Doen we, en dat is best wel een vrij groot concept in Amerika. Hè? In Amerika heb je tijdens al die grote voetbalwedstrijden heb je een halftime show. Ja. En daar staat Bruno Mars. Madonna heeft er in het verleden gestaan. Michael Jackson. Ja. Alleen maar grote artiesten.
3: Ja.
4: Want nu ook in de rust tijdens het WK is toch altijd een beetje een doodsmomentje. Ook bij je thuis. Of als je het in de tuin kijkt of in de kroeg en zo. En dan heb je behoefte aan een beetje gezelligheid in die rust. En wij zorgen voor die gezelligheid in de vorm van jouw eigen halftime show. Die kun je winnen als je gaat naar radioveronica.nl. Dan komen wij tijdens de rust bij je langs. We hopen natuurlijk dat we dat de komende periode nog kunnen doen. Maar dat hangt een beetje af van die wedstrijd van vanavond. Maar vanavond staan we in ieder geval in Den Haag. Daar heb je de grootste oranje straat van Nederland. Daar zijn we te vinden, hoorde je vanochtend al bij Gerard. En daar verzorgen wij dan de halftime show. Geen Bruno Mars, geen Madonna, Wout en Frank.
10: Een hele goede middag. Ja, we zijn blij dat wij de halftime show hebben gewonnen bij Veronica. En dat vannacht Wout en Frank naar de mooiste straat van Nederland komen. De Oranje Straat Markweg. En we gaan ze daar met open armen ontmoeten. En we gaan er een feest van maken. We gaan knallen vannacht.
3: Ja.
10: Groetjes, Ivo.
4: Ja, en knallen gaan we vannacht.
3: En je hoort aan Ivo, die bewaart zijn energie voor vannacht.
4: Ja, die heeft een goed kan schreeuwen.
3: Dat even rustig.
4: Die kan juichen.
3: Ja, ik heb er wel zin in. De halftime show, de Rust Show, moet ik dan zeggen.
4: Als je het ook wil bij jou in je achtertuin of bij de sportclub, ga alvast naar radioveronica.nl. En wellicht komen we dan de halftime show bij jou.

0: Paradise in Creedence Clear. What a revival, hoorde je bij Radio Veronica in de middagshow.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: Je hebt zometeen zendtijd voor het nieuws. Gebeurt er nog wat in de wereld? Of staat eigenlijk alles een beetje stil?
3: Nee, natuurlijk gaat alles gewoon door.
2: I know, man. De wereld is druk aan het draaien. Wat zit er zo in je nieuws?
3: Ja, Moerdijkers, die moeten geduld hebben. En Olympisch schaatsen definitief naar Nederland.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze.
2: Nou, die nog een keer.
1: En deze. Veronica.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Veronica weerbericht.
2: Veel zon van west naar oost, nu 20 tot 27 graden. Vannacht koelt het af tijdens de wedstrijd Nederland-Marokko is het rond de 14 graden. Verdamme, moet er nog een trui aan ook?
8: Ach, nee toch.
2: Morgen start heel zonnig, daarna meer wolken. Het blijft droog, het wordt opnieuw 20 tot 27 graden. 6:03, dit is het nieuws. Siet Roskam, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Inwoners van Moerdijk zitten nog maanden in onzekerheid. Blijft het dorp nu wel of niet bestaan? Vanwege uitbreiding van de industrie rond Moerdijk moest alles weg, tot het kabinet met een alternatief plan kwam. De beslissing wordt voorlopig nog niet genomen, zegt staatssecretaris Debat. De grote steden houden met alles rekening rond de WK-wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Die begint pas om 3:00 en veel kroegen blijven speciaal langer open. Er wordt gehoopt op een groot feest, maar het kan ook onrustig worden. Daarom worden extra beveiligers en camera's ingezet. En dan de Olympische Winterspelen, die komen voor een klein deel naar Nederland. Langebaanschaatsen over 4 jaar is in Tialf in Heerenveen. Frankrijk organiseert de Winterspelen, maar heeft geen 400 meter baan. Na 1928 wordt er dan na 102 jaar weer Olympisch gesport in Nederland.
2: Ik vind het wel heel erg leuk dat het naar Nederland. Het probleem is wel dat ze in de rest van de wereld denken dan dat zeg maar Tialf bij Frankrijk hoort. Dat wij een soort Frankrijk zijn, een soort, soort Frankrijk Noord zijn. Ja. Ja. Dat moeten we toch wel zien te voorkomen. Want daar zit ik niet echt op te wachten. Dat snappen ze natuurlijk niet.
8: Frankrijk Noord.
2: Een soort Frankrijk Noord. Ja.
0: Ja. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Drukke avondspits, 141 meldingen, 645 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende A4 Amsterdam Den. Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hofvliet en het Ketelplein. Daar een uur vertraging vanwege een spoedreparatie. Weg is inmiddels daar wel weer vrij. De A5, Hoofddorp Amsterdam. Tussen Raasdorp en de aansluiting met de A10. Daar 38 minuten. De A13 Rotterdam-Den Haag tussen Delft-Noord. De weg is daar dicht. Omrijden wordt aangeraden via de A4. De A20 Gouda-Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Terbrechtseplein. 24 minuten. En de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 36 minuten vanwege weg. Werkzaamheden. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
2: Ik ben al lang blij dat ze daar niet meer van die omgekeerde vlag hebben, want er zijn we helemaal Frankrijk geworden natuurlijk. Mensen, het is 6:05. En nou, dat is gewoon wat het is.

0: Major. And it's all about the money. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank. Zometeen een mooie oude top 40 in ons top 40 hit archief. 1 oktober 1983 vanaf 6 uur.
1: Afgelopen vrijdag dacht ik... Ik ga even een lekker filmpje kijken met mijn vriendinnetje. En dat was een film die niet stond op een van de bekende streamingsdiensten, weet je wel. Dus ik moest Pathé thuis gebruiken. Kennen jullie dat?
2: Nee,
1: dat is echt nee, dat is, kun je gewoon kun je film huren eigenlijk op de ouderwetse manier.
0: Ook films die in de bioscoop draaien?
1: Bijvoorbeeld.
2: Ja, die dan net uitkomen en dan na een paar weken al daar te zien zijn.
1: Wij hebben natuurlijk met z'n allen die Michael-film gezien. Ja? Die film overleefd van Michael. Mijn vriendje had hem nog niet gezien. Dus we zaten op de bank. Ik zei, nou schat, gaan we lekker, we hebben een popcornje erbij. Even lekker huren we dat filmpje.
3: Ja?
1: En dat was vrij prijzig overigens ook. Ik geloof 15 of 16 euro moest ik ervoor betalen.
0: Kind wat er geld.
1: Ik denk, nou ja, laat ik het gewoon doen. Dus wij lekker die film zitten kijken, helemaal prima. Afgelopen weekend... Want je moet dan inloggen, hè, even bij dat hele... afgelopen weekend heeft dus blijkbaar mijn zoontje ook gebruik gemaakt van dat Pathé thuis. Die dacht, dat is lachen, al die films.
0: En je betaalt per film.
1: Per film!
3: Nee!
1: Dus Moos die heeft afgelopen... Mijn zoontje Moos van 6 jaar, die heeft afgelopen weekend voor 130 euro... aan films gehuurd op Pathé thuis.
3: En wat voor films heeft hij gehuurd dan?
1: Ja, maar echt van alles, van Paw Patrol tot... maar die dacht, dat is leuk. Dit zijn allemaal films, die staan niet op andere streamingsdiensten. Ja. Dus die dacht, klik het aan. En blijkbaar, je zal daar vast een of andere beveiliging of zo op zetten. Maar dat stond bij mij dus niet aan. Dus het was gewoon één klik. En dan wordt er meteen afgeschreven en kan je die film kijken.
0: Wauw. En heeft hij ook je Pornhub-account al? God. En dan niet eens die films kijken, maar gewoon alleen maar aanklikken.
1: Ja, dus, het is leuk. Nou, leuk, kijk eens, nieuwe Paw Patrol film. Ja.
2: Mensen, het is 5:15.
0: Ach, Joost heet hij eigenlijk, maar hij opereert onder de naam Novastar. En wat heeft hij een prachtig mooie dingen gemaakt. En laat dit daar nou een mooi voorbeeld van zijn. Novastar. Dit is Wrong.

0: komen nog wat vragen binnen over jouw zoon Moos.
1: Ja.
0: Mensen vinden het gek dat Moos aan jouw accountje zat te klootviolen. Waar waren papa en mama?
2: Ja, hallo.
0: Waren jullie, gaan jullie, want wat niemand weet, is jullie gaan er op zaterdagochtend gaan jullie weg met z'n tweeën.
2: En dan leggen we een banaantje klaar.
0: En je ligt 5 euro voor de pizza. En dan komen jullie zondagavond weer terug. En zo leren jullie Moos om zelfstandig te worden.
2: En dat is belangrijk in deze tijd, hè?
1: Dat maakt hem
2: Je moet voor jezelf kunnen opkomen.
1: Ja, precies.
2: Nee, ja, als hij 's ochtends een beetje vroeg wakker is, dan duikt hij achter de tv.
1: Nee,
2: en dan, dan doet hij dat, ja.
0: Maar je vertelde net dat verhaal. En allemaal mensen denken dat jullie inderdaad je kind aan een boom bindt. En dan 2 dagen later weer...
2: Nee, dat doe jij wel met je hond, maar dat doe ik niet met mijn kind.
0: Ja, maar nooit 2 dagen. Dat doe ik helemaal niet. Hey, luister, maar, hebben we inmiddels Heine te pakken?
2: Ja, als hij blijft staan, of als hij stil blijft staan. Heine,
0: dit is ook een verhaal. We proberen. Ja.
3: Buenos dias.
0: Heine, horen we Heine nu?
2: Nee, we horen Heine. Ja.
0: Heine, hallo, ben je daar?
3: Ja, buenos dias, jongens, hallo.
0: Ik hoor Heine helemaal niet.
3: Oh ja.
2: Nee, doe dit
3: nou. Oh ja. Daar zitten ze hoor.
2: We zijn net een kwartier bezig geweest om een verbinding te maken met Heine.
0: Nee, leg even uit waar Heine is.
2: Heine die is in Mexico. Die is namelijk achter het de hele... sowieso het Nederlands elftal aangereisd. Maar ook achter de hele stoet aan Nederlands Oranje fans. Yeah. Maar we hadden wat problemen met de verbinding in Mexico. Nee, maar dat lijkt nu best wel goed te gaan.
0: Heine staat nu op een plek, maar hij mag niet bewegen. Heine, zeg eens hallo. Nee.
3: Hallo.
0: Blijf hier staan.
3: Ja, precies. Ik zit zo stil als ik maar kan op mijn bed.
0: Heel goed, heel goed. Hey, luister, die Oranje Mars, die wordt gehouden voorafgaand aan iedere wedstrijd. Dat was een groot succes in Amerika. Is dat ook in Mexico nu een dingetje?
3: Nou, het belooft hier wel een heel groot feest te worden. Want de gouverneur, ik weet niet of jullie misschien wat beelden van hem hebben gezien. Samuel Garcia van deze regio, die is helemaal geobsedeerd met oranje. Dat is echt niet normaal. Hij loopt de hele tijd in een oranje shirt. Hij kust het logo. En hij heeft ook gezegd, nou, die Mexicanen die hier in de regio die mars willen bezoeken en die wedstrijd willen kijken, die geef ik allemaal vrij. Dat gaan we gewoon allemaal regelen.
0: Wat een goeie,
3: best wel lekker. Ik zie het Rob Jetten nog niet doen, maar dat terzijde. Nee. En die zegt ook van, ja, we gaan 100.000 oranje t-shirts gaan we uitdelen voorafgaand aan die oranje mars en die wedstrijd, omdat wij supporten oranje. En Monterrey, waar we zijn, dat ligt in de regio Nueva León. En dat betekent ook NL, als je het afkort. Het is, oranje is hun kleur, dus het is allemaal een soort obsessie met het Nederlands elftal hier.
0: Maar dat houdt dus in dat eigenlijk dat hele WK in Mexico toch wel ietsje meer leeft dan in Amerika, mag ik het zo zeggen?
3: Dat is niet normaal, joh. Ik bedoel, als je hier naar buiten loopt, waar je ook kijkt, zie je Mexicaanse voetbalshirts. Waar je ook kijkt, zie je mensen rondlopen in andere voetbalshirts. We zijn gisteren ook even de straat op gegaan en dan hebben mensen meteen door dat je een Nederlander bent, omdat je 3 koppen groter bent dan de gemiddelde bevolking. En die spreken je allemaal aan en die beginnen allemaal weer over dat penalty moment met Robben van no era penal. En dan zeg je ja, era penal. En wij gingen door. Dat is het enige wat ik me herinner. Maar mensen die...
2: Je valt weg.
3: Oh nee.
0: Hier blijft staan.
3: Pardon, ja? Ja, sorry. Volgens mij was iemand hier een film aan het downloaden. Dat even misging. Maar je merkt gewoon dat iedereen hier bezig is de hele dag door met voetbal. En dat is gewoon fantastisch om te zien.
2: Ja. Hey, is er eigenlijk hoe zijn de omstandigheden daar in Mexico? Want in Amerika was het natuurlijk behoorlijk heet. Dat zal Mexico niet heel erg anders zijn. Is er een beetje getraind ook al door het Nederlands elftal daar?
3: Ja, het Nederlands elftal heeft, als het goed is, zijn laatste training in Kansas gedaan. Dus hun thuisbasis, omdat de faciliteiten daar best wel goed zijn. Daar hebben ze gewoon een basecamp. En de omstandigheden zijn hier wel wat zwaarder. Dus je hebt bijvoorbeeld het stadion. Is een van de allermooiste stadions van de hele wereld. Het heeft uitzicht op een gigantisch grote groene berg. Ligt op 540 meter boven zeeniveau. Als je hier ook rondloopt en in de avond, dan voel je ook zo van, alsof je naar een festival bent geweest. Van die trekkende kuitjes. Ken je dat gevoel? Ja. Ja, jullie waarschijnlijk niet met jullie fysiek, maar goed.
0: Ik denk dat het een golfkarretje op een festival ging.
3: Ja, precies. Alleen maar backstage. Je laat het verteren met zo'n waaier.
0: De verbinding wordt heel slecht. Dag, Hein. Nee, goed. Nee, ik snap wel wat je bedoelt.
3: En het is best warm, dus dat zorgt er ook voor dat het zwaar is. En in dat stadion heb je geen wind. Dus de binnenkant van het stadion kan nog wel eens heel erg heet gaan worden. Tussen de 35 en 38 graden. Maar goed, daar hebben allebei de teams last van. Dus we moeten gewoon die Marokkanen keihard verslaan.
0: We gaan die Marokkanen verslaan. Hoe zit dat dan voor jou? Want jij zit dan nu in Mexico. Als Nederland niet doorgaat, moet je het ook meteen weg? Of blijf je wel het WK daar vandaan verslaan?
3: Nee, het is gewoon de dag daarna is het meteen weg. Het is wel echt als zo'n soort pleister die er vanaf.
0: Moet jij dan weg?
3: Ja, ja. Okay. Ja, ik vertrek. Het is een soort pleister die je er meteen aftrekt. Van oké, okay, dag erna is het klaar. Gisteren reden we ook rond in de stad. Dachten, oh, we moeten wel even realiseren dat het gewoon zomaar. Dat je woensdag weer gewoon thuis kan zitten. En in plaats van taco's, dat je dan stamppot zit eten.
0: Ja, ja inderdaad.
3: Maar stamppot. Verder mis ik mijn vriendin heel erg hoor. Oh.
0: Ik wens je een ontzettend fijne wedstrijd daar vanavond, Hein.
3: Ja, jullie ook. Wat gaat het worden?
2: 2-1 hebben we net afgesproken.
0: Ja, 2-1.
2: Het wordt een 2-1.
0: Gaat winnen met 2-1.
2: Als we een beetje kijken naar het verleden ook, dan was het eigenlijk altijd 2-1. Ja. Of voor Marokko of voor Nederland.
0: Ja, maar het wordt nu gewoon 2-1 voor Nederland. En dat gaat gebeuren. Hey, veel plezier.
3: En dan gaan we door naar Houston.
0: Ja, ik hoop dat je nog even daar zit, jongen.
3: Ik. Sorry. Ik was van.

0: morgen vanaf 6 uur. Veronica.
1: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
13: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
17: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 6 uur.
18: En daar is Susie Troskamp.
19: Goedenavond. 2 Nederlanders zijn in coma geraakt na het gebruik van een vervalst afslankmiddel, meldt RTO Nieuws. Het leek Ozempic, maar er zat iets anders in. Levensgevaarlijk, zegt deze arts.
20: In dit geval hadden die patiënten ook echt dat de naam van het medicijn wat ze dachten te gebruiken gewoon op de pen stond. Er zat een bijsluiter bij, ook van dat medicijn. Nou, was het wel zo dat dan weer net een andere taal was. Dus dat was misschien een clue, hè, om erachter te kunnen komen, maar het ziet er echt heel betrouwbaar en echt uit.
19: De slachtoffers hebben volgens hun artsen geluk gehad dat ze niet zijn overleden aan de namaak Ozempic. In Moerdijk is het nog maanden wachten tot duidelijk is of het dorp kan blijven bestaan. Volgens staatssecretaris Debat hangt het af van de hoeveelheid ruimte die de industrie rond het dorp nodig heeft voor de uitbreiding. Eerst leek Moerdijk sowieso te moeten verdwijnen, maar het kabinet ziet nu een alternatief plan om het dorp te sparen. Bij een schietpartij in de Duitse stad Stade bij Hamburg zijn 6 doden gevallen. Het gebeurde bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. Alle slachtoffers zijn volwassenen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar een persoonlijke reden. En door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen komen bovendrijven. Komt door de hitte, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. Op sommige plekken wordt nu even niet gebaggerd om de vissen te sparen. Voorlopig nog even geen hitte. Eerst een aangename zomeravond op veel plekken boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 14 graden tijdens Nederland-Marokko op het WK voetbal. Morgen is er dan eerst veel zon, later meer wolken. Het wordt net als vandaag van west naar oost 20 tot 27 graden. Drukke avondspits neemt wel wat af, maar nog steeds zo'n 100 meldingen. 500 kilometer in totaal. Meeste files in Zuid-Holland en Brabant. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. Te beginnen met de A12 Arnhem-Den Haag voor Woerden 26 minuten extra. A13 Rotterdam-Den Haag voor Delft-Noord na een eerdere politieactie. Inmiddels 34 minuten extra. Linkerrijstrook is daar nog dicht. Je kunt ook omrijden over de A4. Andere kant op A13 richting Rotterdam. Vanuit Den Haag kom je voor Delft-Noord in de vertraging van 17 minuten. Ook daar is de linkerrijstrook ook dicht. Tot slot de A76 Aken-Geleen. Daar is een ongeluk gebeurd. Voor Geleen heb je nu een vertraging van 34 minuten.
0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
21: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie.
21: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
21: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé.
21: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes.
21: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
22: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
25: Goedemorgen.
26: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
24: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
27: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
28: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
29: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
30: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
31: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
30: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
31: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
32: Tijd voor gesponsorde vacatures.
29: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
33: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
34: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Het is een wat afgekoelde maandagavond, 29 juli 2026. Maar we gaan een behoorlijk en terug in de tijd. Het komende uur staat er het teken van een oude top 40, de lijst van 1 oktober 1983. Maar er is meer.
3: Namelijk dat we een leuke quiz gaan spelen. Ik ga 3 vragen over deze lijst stellen. Heb je alle 3 de vragen goed? Dan win je een Wout en Frank gouden popquizbokaal.
2: Laten we rap gaan beginnen.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief, nummer 37.
2: Nummer 37 zingt iedereen nog steeds mee. En het liedje hoor je ook nog met enige regelmaat hier bij Radio Veronica. Daar staat namelijk Hans de Boy en Annabel.

0: The Man Without a Hat, Safety Dance. Die staat in deze top 40, 1 oktober 1983. En die staat op nummer 35 en daarvoor Hans de Boy. En zijn verhaal, zijn prachtig romantisch verhaal over Annabelle. Annabelle staat op nummer 37 in deze top 40. We werken toe naar de populairste UB40 en Red Red Wine. Maar de route er naartoe is zo prachtig met onder andere...
1: Ja! Oh, gaan we quizzen?
0: Lekker man. Onder andere spelen wij een quiz. Maar ja mensen, dit is natuurlijk niet zomaar een quiz. Dit is...

0: luister, het zijn drie vragen in totaal. Dit is vraag nummer 1.
1: En die gaat over Annabel, die je dus zojuist hoorde van Hans de Boy op nummer 37 in de top 40 van 1 oktober 1983. Even checken of je goed hebt opgelet. Dit is de vraag. Fragment.
0: Oh, fragment. Ja.
1: Player 2.
0: Nee, dat weet ik, deze.
2: Iemand zei dit is Annabel. Ze moet nog naar...
1: Ja, waar moet ze naartoe? A, naar huis, naar B, het station. Of C, naar de disco. Dus waar moest Annabel naartoe? A, naar huis, B, naar het station. Of C, naar de disco.
2: Iemand zei dit is Annabel. Ze moet nog naar...
0: Maar waar naartoe?
1: Ja, geef het maar door. Radio Veronica app kun je gebruiken als je een goed antwoord hebt. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je die Gouden Wouter Frank Popquizbokaal wint.
0: 1 oktober 1983, het najaar. We hebben een mooie zomer gehad. En op de radio hoor je deze plaat van Chris Rea. I can hear your heartbeat.

0: Billy Joel and Tell Her About It staat er op 40 van 1 oktober 1983. En met die plaat staat hij op 27. Hoe is het eigenlijk met Billy Joel? Gaat dat goed met die man? Want daar waren toch allemaal, die had toch last van zijn gezondheid en gedoe, weet ik het wat?
1: Ik zit even te kijken wat ik erover kan vinden. Ik zie nog niks actueels in ieder geval.
0: Nou, dan is hij weer beter.
2: Oh, zo werkt het, ja.
0: Daarvoor Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Nee, ik kan me herinneren, een paar weken geleden of zo, dat hij een paar concerten had afgezegd. Ja, en ook Billy Joel

0: is niet echt, zijn lichaam heeft hij niet zijn hele leven lang als tempel gebruikt. Dus ja, dan hoop je toch dat mensen nog een paar jaar meegaan, snap je?
1: Nou, zeker.
0: Nou goed, dat gaat wel goed. Vraag nummer 2 uit de top 40 van 1 oktober 1940.
2: Ik lees er ook helemaal niks over, Wout. Ben je niet gewoon fake nieuws aan het verspreiden?
0: Ik kom hier zo op terug.
2: Oké. Okay.
0: 1 oktober 83, vraag nummer 2.
2: Islands in the Stream staat op nummer 19 in deze lijst. Deze plaat natuurlijk. Island.

0: Tina Turner of C. Ilse de Lange? A. Dolly Parton, B. Tina Turner of C. Ilse de Lange? Heb ik misschien ook een beetje hetzelfde als Billy Joel. Komt een beetje lastig uit mijn woorden.
1: Zo begonnen bij Billy Joel. Ja.

0: In de top 40 van 1 oktober 1983 staan de mannen van Wham. En ze zingen Club Tropicana en dat was in 1983 een grote hit. Er is een update over Billy Joel.
1: Jazeker, hij heeft inderdaad, je had het wel enigszins begrepen, hij had iets.
2: Enigszins, Wout.
1: Maar dat was niet een paar weken geleden, het was al voorjaar, vorig jaar.
0: Nee, maar even zonder gekheid, want ik ben heel erg fan van Billy Joel. Ja. En ik kan me herinneren, vorig jaar kwam het nieuws dat er echt wel wat met hem aan de hand was.
1: Klopt. Ja, hij heeft inderdaad een hersenprobleem, een aandoening. Daar is hij nu voor in therapie. Volgens zijn dochter gaat het de goede kant op, persoonlijk gezien. Maar of hij ook nog kan optreden, is maar de vraag.
0: Oh. Ja, ik vind dat best wel heftig.
2: Zo.
0: Ja. Want dit is wel echt een... ik weet niet wat voor over hebben om die man een keer in New York of zo live te zien.
2: Hij deed afgelopen jaren, en dat was natuurlijk vrij legendarisch. Deed hij altijd tijdens Oud en Nieuw, sowieso rondom Oud en Nieuw. Gaf hij een groot concert. En daar had ik echt wel graag een keer bij
0: zo, zijn. Zo, nou goed. Laten we hopen dat het snel de betere kant op gaat. Thanks, iets. Dan hebben we dat ook maar even uitgezocht. Hoe zit het even qua wereldnieuws? Wat zit er zo in je nieuws?
1: Ja, coma gevallen door nep Ozempic. En het WK, we hebben weer een mooie dag voor de boeg.
0: Nou ja, dat hoop ik.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Veronica Weerbericht.
0: De komende avond blijft het met temperaturen van rond de 20 graden nog lang aangenaam buiten. Vannacht koelt het af, graadje of 14 boven nul. Morgen start zonnig, daarna komen er een paar wolkies. Het blijft wel lekker droog. Het is exact 6:30. Dit is het nieuws met Sietz Roskam.
1: Goedenavond. Na het gebruik van vervalste Ozempic zijn twee Nederlanders in coma geraakt. Artsen waarschuwen bij RTL Nieuws dat het levensgevaarlijk kan zijn om de verkeerde afslankmiddelen in te spuiten. Vanochtend was al in het nieuws dat steeds meer mensen vergiftigd raken door afslankmedicatie. De beveiliging van belangrijke personen zoals premier Jette, PVV-leider Wilders en de koning is niet op orde. Ze zijn niet genoeg getraind en daardoor lopen de beveiligde personen meer gevaar dan nodig, zeggen bronnen tegen het Nieuwsuur. Het gaat om de medische beveiligers die allemaal niet meer bevoegd zijn en dus niet ingezet kunnen worden. Ze hebben te weinig uren gemaakt.
0: Wauw.
1: En dan het WK-voetbal. De knock-outfase is begonnen met vanavond en vannacht 3 duels in de 16e finale. Zometeen al om 7 uur Brazilië tegen Japan, de nummer 2 uit de groep van Nederland. Daarna om 22:30 Duitsland-Paraguay. En vannacht om 3 uur is het dan eindelijk tijd voor Nederland-Marokko. De winnaar speelt zaterdag om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd, eindelijk een lekker tijdstip, tegen Canada, dat gisteren als eerste won in die 16 finales.
0: Nou ja, en er moet iemand winnen. En dat vind ik ook nog wel spannend.
1: En er gaat sowieso iemand winnen. Ja,
0: het wordt geen gelijkspel, want dat zou natuurlijk tegen Marokko ideaal zijn, gelijkspel. Iedereen blij, weet je wel, morgen vrolijk verder. Maar dat kan niet, er moet een strafschop komen. Ja. En dat vind ik niet zo heel fijn.
2: Nou ja, als die strafschoppen er komen, dan wordt het wel echt een lang nachtje. Want ja, de strafschoppen worden echt pas na 6 uur genomen, denk ik.
1: Het is inderdaad rond 6 uur afgelopen dan, ja.
0: We vroegen ons nog af, als je vanavond de wedstrijd gaat kijken, wat is dan de beste manier? En toen ontdekten we dat we hebben Annette.
2: Ja.
0: Annette van den Broek, zij is stewardess, luistert vaak naar Radio Veronica. Zij vliegt bij KLM. En we hebben haar eigenlijk gevraagd van, joh, Annette, wat is nou handig, weet je wel, als je vanavond die wedstrijd wil gaan volgen? Hoe moet je daarmee omgaan met tijd en zo? Ze had wel een paar handige tips, luister.
10: Ik heb even wat tips voor de mensen die vannacht voetbal willen kijken en daarbij een beetje wakker willen blijven. Als je kan voorslapen, als je goed in slaap valt, vroeg, ga dat dan doen. Je voelt je even beroerd als je opstaat, maar daarna is dat gauw over als je even een bak thee of een bak koffie drinkt. En eet vooral iets eiwitrijks. En als dat kan, met knoflook, want dat is opwekkend. En dan blijf je tenminste wakker. En verder, ja, chocola, pure chocola is ook heel erg lekker. En daar word je ook wakker van. Ik wens iedereen een hele fijne wedstrijd. En laten we hopen dat de leeuw weer kan brullen en kan winnen. Ja. Dankjewel. Doeg. Groetjes.
2: Doeg, Annette.
0: Dag, Annette. Ja, jij bedankt. En knoflook dus. Dus voordat wij straks gaan naar die wedstrijd gaan in Den Haag vannacht, gaan we even langs de Swarmaboeren.
2: Ja, zijn
0: wij wakker, vriend?
2: Even kijken of de file staat richting de Swarmaboer. Nee, valt mee. 36 meldingen. Totale lengte van 164 kilometer. Nou, dat is eigenlijk nog best wel veel, zo voor het tijdstip van de dag. De A4, Amsterdam, de Rotterdam, tussen Zoetewoudendorp en Den Hoorn. Daar 39 minuten. De A13, Rotterdam, Den Haag. Tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord. Daar is de linker rijstrook dicht vanwege een politieactie. Omrijden kan daar over de A4. Diezelfde A13 Den Haag richting Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft. Daar 13 minuten, diezelfde politieactie. De A27 Utrecht-Gorkum tussen de Bilt en Everdingen. Daar 19 minuten vanwege wegwerkzaamheden. En de A74 Venlo-Duitse grens. Bij de Duitse grens een veiligheidsincident. Oké. Er is een bom gevonden, geloof ik, uit de Tweede Wereldoorlog. Verkeer wordt aangeraden om richting Düsseldorf te rijden. Roermond volgen A73, N280 en de A52 in Duitsland.
0: Door met de top 40. 1 oktober 1983.
11: Top 40 Hit Archief.

0: van David Bowie is nummer 9 in de top 40 van 1 oktober 83. En daarvoor Michael Jackson, Human Nature, dat was nummer 14. De derde en laatste vraag over de popquiz, of eigenlijk in de popquiz, volgt nu.
1: En die vraag die gaat over UB40. Vinden we helemaal bovenaan de lijst. Red Red Wine, die gaan we zo meteen ook draaien. Maar de vraag die ik ga stellen is, wat is eigenlijk een UB40? Is dat A, een aanvraagformulier voor een uitkering? Is dat B, een hele dikke joint? Ga je met mij lekker een UB40 roken?
2: Een sticky.
1: Of is dat C, een bekeuring? Wat is een UB40? A, een aanvraagformulier voor een uitkering. B, een hele dikke joint. Of C, een bekeuring? Geef het door via de Radio Veronica app. En maak kans op die gouden Wout en Frank popquizbokaal.
2: Een lekkere pretpijl.
1: Ja, lekker man. Lekker. Je kan er zat kopen hier, hoor.
2: Ziet het wijk. Heb je hier om de hoek?
1: Nou, serieus, hier recht aan de overkant...
2: Ja?
1: Hebben wij misschien wel de grootste koffieshop van Amsterdam.
2: Is dat zo?
1: Daar staan rijen voor de deur.
2: Ja.
1: Nee, serieus.
2: Ja, is
1: heb je gezien wel zo niet?
3: Kun je ook met de auto afhalen?
2: Ja. Ja. Ziet die een hele dikke jonko klapt. Dat wil ik wel een keer meemaken.
1: En dan het nieuws leest.
2: Ja.
1: Jongen. Morgen, vanaf 4 uur ga je dit horen. Dit experiment.
2: Nee, luister. Even kijken. We hebben de top 40. 1 oktober 1983. En een ware classic die er nog steeds toe doet... staat op nummer 7 en is van Genesis. En die heet Mama.

0: Hey Frank.
1: Hi Wout.
0: Niek is een tijdje op vakantie geweest.
1: Ja, niet normaal, maar de man komt herboren terug. Jongen. Je kijkt
0: maar,
1: daar.
0: Maar zit hij nou naar zichzelf te zwaaien op de televisie of wat deed hij nou?
2: Nee, hij liep voorbij op de gang.
0: Volgens mij vroeg ik het aan Frank.
2: Oh ja, ik zit er wel bij. Ik ga toch niet rechtstreeks naar de bron.
0: Zeg je dan aan jezelf te zwaaien?
2: Ja, ik doe zoveel dingen met mezelf. Ja. Vakantie ook. In mijn eentje.
1: Ja, 3 weken lang is heel leuk. Is hij op vakantie geweest.
2: We gaan even aan werken. Wennen aan mensen ook weer. In het pad.
1: Hij is op vakantie geweest voor zijn eigen spiegel.
2: Ja.
1: 3 weken lang naar zichzelf.
2: Hele geile vakantie was dat.
1: Potverdomme.
3: Wout en Frank. Popquiz.
0: Maar goed, hij ziet er wel goed uit.
1: Ja, niet normaal.
0: Maar dat vond hij zelf ook in die spiegel, toch?
2: Nee, ik weet het. Kunnen jullie nog wat van leren?
1: Ja. Hé, hey, Sascha Geertman uit Hoorn, hoe zie jij eruit eigenlijk?
4: Ja, heel goed. Ja? Zeker. Ja, absoluut.
1: Wasborstje, voldoende spieren, lekker veel haar.
4: Nou, ja, daar kan altijd wat bij, hè?
1: Ja.
0: Hé, hey, luister, we gaan even de quizje doornemen.
1: Nou, ik was nog niet klaar met Sascha. Nog een paar dingen. Spreken ze, Sascha, heb je al gegeten eigenlijk, of niet?
4: Ja, zeker.
1: Ja, wat heb je gegeten? Een klein beetje inspiratie.
4: Spinazie en een kippetje en gewoon lekker gekookte aardappeltjes erbij. Gewoon een Hollandse pot.
1: Spinazie à la crème.
4: Ja, zeker. Ja, alle bloep, hè?
0: Alle bloep.
1: Ja, heerlijk is dat.
0: Nou, skippy vet erbij, lekker hoor.
1: Hey, zullen we heel even de quiz doorlopen?
4: Ja, zeker.
1: Moet een klein beetje tempo maken natuurlijk. Vraag 1. Waar moest Annabel naartoe in het liedje van Hans de Boy? A, naar huis. B, naar het station. Of C, naar de disco?
4: Laten we W maar doen.
1: Jij zegt B, naar het station?
4: Ja, ik zei B, ja.
1: Top. Ik heb een antwoord geknipt, maar ik zie dat Wout en Wim niet klaar heeft staan. Dus we gaan snel door in deze quiz. Vraag 2. Kenny Rogers zingt Islands in the Stream. Samen met wie zingt Kenny Rogers dat? A, met Dolly Parton. B, Tina Turner. Of C, Ilse de Lange?
4: Ah, natuurlijk.
1: A, Dolly Parton is goed. Gaan we nog even luisteren
5: Iemand
1: naar het goede antwoord.
5: Het is Annabel.
1: Ja.
5: Ze moet nog naar het station.
1: Ja,
4: okay.
1: Vraag 3. Red Red Wine van UB40. Onder welk genre... Nee, ik had een andere voor bedacht. UB40. Red Red Wine stond op nummer 1.
0: Oh, wacht. Dit was de verkeerde vraag. Sorry. Nu de goede vraag.
1: Wat is een UB40? A, een aanvraagformulier voor een uitkering. B, een hele dikke joint. Of C, een bekeuring.
4: Ja, in dit geval is het de eerste.
1: Ja, aanvraagformulier voor een uitkering is hartstikke goed. En dat betekent dat jij die gouden Wout en Frank popquizbokaal wint. Die komt heel snel jouw kant op.
4: Oh, hartstikke leuk, wat top.
1: Hartstikke leuk, toch?
0: Sascha, veel plezier ermee. Geniet van de avond.
4: Dank
0: Fijne wedstrijd alvast, hè?
4: Ja, dat ga ik zeker. Ik ga wel het wekkertje gewoon zetten. Ik ga eerst even voorslapen.
0: Ja, even voorslapen. Mooi, mooi, mooi, mooi. Geniet ervan en tot de volgende keer. En wij gaan nog even de nummer 1 draaien uit de top 40 van 1 oktober 1983. Daar ging al een vraag over UB40 en Red Red Wine is...

0: morgen vanaf 6 uur. Veronica.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook, uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
8: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
20: Zijn we al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
23: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge... bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies... en dat had de Jonge niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zegt hij... en de Jonge nam mensen met een andere mening niet serieus. Een man die als nep-ambulancemedewerker actief was in Groningen... is opnieuw aangehouden, volgens RTV Noord... voor het hebben van verslavende pijnstillers en voor fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan... omdat de man als nepdokter het EHBO-plan had gemaakt. En fans van het Nederlands elftal vieren in de Mexicaanse ochtend al feest... uren voor de WK-wedstrijd tegen Marokko. Duizenden mensen zijn al samengekomen... en lopen straks naar het stadion in Monterrey... Ook veel Mexicanen sluiten aan in de inmiddels wereldwijd bekende fanwalk. Het weer dan. Na een aangename zomeravond koelt het vannacht flink af naar zo'n 14 graden tijdens Nederland-Marokko om 3 uur. Morgen is er eerst veel zon, later meer wolken. Het wordt dan van west naar oost 20 tot 27 graden.
1: Dankjewel. Ja, het is een drukke avondspits, Sietz. En ja. Jij hebt daar wel een verklaring voor waarom die drukker is dan normaal gesproken.
23: Ik heb de hele middag over na zitten denken en ik dacht net...
1: Hier komt-ie. Ja.
23: Waarschijnlijk is het omdat veel mensen die normaal op dinsdag een kantoordag hebben...
1: Ja.
23: Vandaar al naar het kantoor zijn gegaan, zodat ze morgen thuis kunnen werken. Na de wedstrijd.
1: Thuis kunnen uitslapen, bedoel je?
23: Ja,
1: ja, oké. Okay. Ja, dat zou de reden kunnen zijn. Ja, want jongens, jongens, wat is het toch een drukte allemaal. Dit zijn ze vanaf 11 minuten. De A4, Den Haag-Rotterdam, voor Schipluiden, 27 minuten. De A12, Arnhem-Oberhausen, tussen Oudijk en Duitsland, 14. En de A20, ja, ik wil vast een Marokkaans muziekje erop, maar... Hoepverlandend Gouda voor Moordrecht, A14, vertraging. En 209, Hazesbouden, Rotterdam, tussen de bloemenveiling... wat goed te maken met zijn vrouw. En Bergse Hoek, Noord, daar 11 minuten vertraging. Dit is Radio Veronica. De avondshow gaat beginnen zo meteen met de meeste muziek aller tijden. R.E.M. en ook Janet Jackson komt eraan.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat

minuten wilt weer hier. Niek, wat een lekker programma maak je toch. Ik wilde het toch even zeggen. Je doet het fantastisch.

ooit tijdens, als je het toch over halftime shows hebt, stond zij met Justin op dat podium. Kan je dat nog herinneren? Tijdens de Super Bowl halftime. En misschien wel de beroemdste halftime show ooit. Want ja, ging het al niet om de muziek die echt super tof was. Janet Jackson, we zagen toen allemaal haar tepel. Ja, was even schrikken. Maar echt, daar viel de wereld over. Dat er even een stukje te zien was. Vanavond een hele andere halftime show. Dat gaat gebeuren in Den Haag. In de mooiste, grootste Oranjestraat van Nederland. Daar gaan Wout en Frank vanavond in de halftime show draaien. Nou, het schijnt zo te zijn dat niet één, maar twee tepels van Frank van het Hof vanavond te zien zijn. Dus mocht je dat willen meemaken, moet je wel even naar Den Haag. Queen komt eraan. Kurt Nelson is hier bij Veronica.

0: Vroeger had je één buurman. Die had dan overal verstand van. Nu hebben we internet, dus nu zijn het er miljoenen. Iedereen is expert, totdat je vraagt. Hoe weet je dat?
1: Dat heb gestaan op Facebook.
0: Inderdaad. Mr. Know-it-all. Je kent er vast wel eens zo'n figuur. Dit is de nieuwe Teddy Swims bij

0: als je in de kleedkamer staat. In dit geval was het voor Rocky, maar ook bij Nederland zelf dan kan hij wel welkom zijn, denk ik, deze. Survivor, Eye of the Tiger, bij Radio Veronica. Ik dacht eerst, dit is complete internet-onzin. Totdat ik erin deuk. Dus waarom een kip het gesprek van de dag is rond de wedstrijd van vannacht van Nederland? Waarom hoor je zo meteen? En deze komt eraan van Skank en Nancy. Hoor je zo.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
5: Hamster.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Goedenavond, dit is Radio Veronica, actuele verkeersinfo. Er zijn drie files gemeld. De A10 de Nieuwmeer richting Amstel tussen Amsterdam-Zuid en de Rozenoordbrug. Daar voorwerp op de weg. 9 minuten vertraging. Is iemand een vlaggetje verloren, denk ik. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar is de vertragingstijd 11 minuten. En de A13 Rijswijk-Rotterdam tussen Ypenburg en Delft-Noord. Vertragingstijd is een half uur daar. 3 kilometer file. Flitsers, die zijn gemeld. Thanks voor doorgeven. En dat doe je met de app van Flitsmeister natuurlijk. De A2 de Bos Eindhoven bij Bokstel. Bij 127,2. A16 België richting Breda. Bij Breda bij 71,9. En A29 Dinteloord richting Rotterdam bij Heidenoord. Daar staan ze bij 14,2.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Gerard Ekdom.
8: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
9: En nu,
8: Niek van der Brugge.
9: Met de beste muziek aller tijden.

bij Radio Veronica. Vanavond de wedstrijd. Ga je kijken? Laat het vooral even weten. Voorspellingen zijn vanavond ook meer dan welkom in de app van Radio Veronica. Ook in een spraakberichtje. Ja, vanavond dat stadion waar Nederland in voetbalt, of vannacht dan eigenlijk. Vet ziet dat eruit, hè, met die berg, de Cerro de la Silla. En er schijnt dus ook een dode kip begraven te zijn onder de middenstip van het voetbalstadion waar Nederland vanavond voetbalt. Dat kwam dus van de aasrivaal van die lokale club die daar normaal in voetbalt. Die schijnen dat gedaan te hebben, dat de club dan soort bijgelooft dat ze dan een vloek hebben voor 30 jaar lang.

Wel een lieve man ook, MC Hammer. Hij had meer dan 200 mensen had hij op de loonlijst gezet ook. Er waren veel vrienden en familie, die gaf hij gewoon een baan. Zijn maandelijkse kosten liepen op tot $500,000 of meer. Wat erin kwam, dat is niet helemaal bekend. You can touch this. Dat gaat dan over dat geld waarschijnlijk. Zo meteen hierbij.

0: Komt eraan met deze. Hou bij Veronica.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Brand.

0: We zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje... en dan weer aan tafel wat letjer, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1+1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1+1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
24: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 8 uur.
25: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Duizenden fans van Oranje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey... waar straks de kaken op het WK voetbal is tegen Marokko. Het is erop of eronder voor Oranje. Als we winnen zijn we door en bij verlies liggen we eruit. De fans hebben er alle vertrouwen in en worden vermaakt door artiesten als Yves Berendsen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens op het nieuws dat het Olympische schaatsen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Het is leuk dat we voor eigen publiek kunnen rijden, maar we zitten ver weg van alle andere sporters, zegt Olympisch kampioen Jorrit Bergsma tegen de Leeuwarder Courant. Aruba heeft ook hulpverleners gestuurd naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag om gewonden te helpen. Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. En in Frankrijk is ophef over een spotprent. Die gaat over de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, en zijn pas overleden moeder. Hij is nu op het WK voetbal en op de tekening houdt hij de urn van zijn moeder omhoog met de tekst Deschamps neemt de beker mee naar huis. Walgelijk, zegt de politiek. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
0: Dankjewel, Oscar. Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Er staan twee files, de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Vertragingstijd is daar 5 minuten over 2 kilometer en de N223. Delft richting Hoek van Holland tussen Hoek van Holland en Haakweg. Daar is de vertragingstijd 6 minuten over 4 kilometer. Flitser op de A16 België richting Breda bij 71,9 en de N33 in beide richtingen bij Losdorp bij 70,2. Prince komt eraan zometeen bij Veronica, Notorious B.I.G. en ook Kensington, hoor je zo.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
26: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
27: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
28: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak.

0: manager. Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos.

0: WK-deals.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.

Ah, eerlijk, dit is toch een van de vetste hiphopplaten ooit gemaakt. He, er zijn nummers die oud worden. Er zijn nummers die elk jaar opnieuw besluiten dat gewoon lekker niet te doen. En dit is er zo een. Bijna 30 jaar oud. Ik heb auto's gereden die ouder waren. Nog steeds klinkt hij trouwens alsof hij gisteren is uitgebracht. Hè? Wat een vette plaat. The Notorious B.I.G. bij Radio Veronica en Hypnotized. Zo meteen Bengals hier. En deze gasten die werken toe naar de Ziggo Dome concerten binnenkort. Ik heb het over Kensington. Dit is Done With It.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Ik kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: liefde van mijn leven. Dat is toch de muziek. Dat is toch de HBO.
1: Ja, dat zeggen dan veel DJ's hier bij Veronica met misgelopen relaties. Nee, de echte liefde was de radio. Het is wel waar volgens mij ook nog eens een keer. Runday, Bengals ervoor nog en Walk Like an Egyptian. Radio Veronica heeft een halftime show. Tenminste, zolang Nederland gewoon in de knock-out fase blijft natuurlijk van het WK. Dat kan zomaar vanavond eens gebeuren. Maar het kan ook allemaal... Dat we gewoon worden afgedroogd door Marokko. Gaan we even niet vanuit. Daarom kan je jezelf nog aanmelden voor de halftime show. Dan komen Wout en Frank, of andere DJ's van Radio Veronica. Volgens mij mag je nog net niet invullen welke DJ's je niet wil hebben. Maar goed, je kan onze DJ's dus op een feestje laten langskomen tijdens de rust van de wedstrijd. En als ik heel eerlijk ben, wordt dat dan de wedstrijd tussen Nederland en Canada. Als we vanavond dan vannacht winnen. Dus je kan jezelf gewoon aanmelden. Doe dat op radioveronica.nl.

0: vuur aan te steken ook, hè, met dit soort platen. Van Morrison, Brown Out Girl bij Radio Veronica. Zometeen Go West en ook Nemsky met Seal komen er.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Goedenavond, dit is Radio Veronica. Iets over 8:30. Er staat nog één file op de A1. Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Vertragingstijd is daar 6 minuten. Flitsers op de A10. Koetenol, de Nieuwe Meer bij Amsterdam. Daar staan ze bij 29,1. De A12, Ede richting Arnhem. Bij 106,2. En de A16, België richting Breda. Bij Breda-controle. Bij 71,9. Dit is Veronica.
6: Veronica.
7: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.

Seal en Killer. Henk uit Oost stuurde ik net een zaklamp gevonden. Er zaten nog batterijen in uit de regering Balkenende. Dat zijn van die avonden dat je misschien even de zolder opkruipt. Dan kon je namelijk de afgelopen week helemaal niet komen waarschijnlijk. Zonder airconditioning. Nou, Henk, zet hem op met die zaklamp. Natuurlijk om vanavond die wedstrijd een beetje te kunnen zien nog. Zometeen hier, DNCE. Dit zijn de Kings of Leon bij Veronica. Use Somebody.

Bee Gees, Stayin' Alive bij Radio Veronica. Ga je vanavond de wedstrijd kijken of laat je maar even voorbij gaan? Hoor het morgen wel van je collega bij het koffiezetapparaat. In ieder geval, de maandagavond voelt wat losser dan normaal. Heb jij dat ook? It is you too, Electrical Storm. See?

0: bij Veronica.
1: Veronica. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
1: Zo hé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
4: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor 1,69. Bij
5: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Voor mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Verder zeggen de autoriteiten dat er meer dan 5000 gewonden zijn en nog eens 15.000 mensen dakloos zijn geworden. De Duitse politie heeft een persconferentie gegeven over de schietpartij bij een jeugdzorginstelling. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Moeder en kind bleven ongedeerd. De 6 doden waren medewerkers van de instelling. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de hitte. Het waren tweelingzusjes van 15 maanden oud. Ze werden vanmiddag gevonden met uitdrogingsverschijnselen en waren niet meer te redden. 4 andere kinderen van het gezin zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgepakt. En André Hazes senior krijgt zijn eigen herdenkingsmunt. De volkszanger zou morgen 75 zijn geworden. Hij was vooral bekend van grote hits als Zij gelooft in mij en Bloed, zweet en tranen, die iedereen nog meeziet in de kroeg. De munt wordt onthuld door illusionist Hans Klok, die was bevriend met Hazes. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.

0: halen, maar ik was net niet op tijd terug.
1: Veronica Verkeer, geen files op dit moment. Wel de flitsers. Oh, daar gaan we salarisverhoging. Oh nee, toch niet. A4, Schiedam-Delft bij Schiedam bij 61,3. De A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11,2. Ik had wel even je aandacht. A12 Ede richting Arnhem met Bennekom bij 111,9. En de A16 België-Breda bij Breda bij 71,9. Zometeen hier Agde de Munnik. Paul Young komt er ook aan. En de band die werd toch wel beschuldigd van jatten. Flink jatten.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet

0: liggen. Lidl. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
4: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook, uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

Come back and stay, Paul Jong, Radio Veronica. Het is 13 over 9. Nederland maakt zich op voor de WK-knockout-wedstrijd tegen Marokko. Vannacht om 3 uur. Wouter Frank die staan vanavond in Den Haag in de Oranjestraat te draaien. Die doen de halftime show. Dat wordt wat. Ik ben benieuwd hoe die twee figuren morgen hier op het werk verschijnen. Toch een lateltje voor die mannen. Voor heel veel mensen natuurlijk. Laat even weten in de app trouwens wat je denkt dat het wordt vanavond. Hè. We zijn toch allemaal bondscoach ook. Dus kom maar in de app, de uitslag van vanavond. Nederland-Marokko, wat denk je dat het wordt? Ja, ik denk dat we gaan winnen hoor. Gewoon, het zal geen doelpuntenverstrijd worden, maar uiteindelijk gaan we winnen. En als je voor Marokko bent, mag je dat ook laten weten in de app van Radio Veronica. Bij sommige nummers, voordat je hersenen doorhebben wat er eigenlijk aan de hand is, wat er gebeurt, dan gaat je lichaam al reageren. Die gaan dan eigenlijk een soort feestje bouwen. En dat komt eigenlijk van die oude Motown-muziek, heeft dat heel erg. Jet met Are You Gonna Be My Girl, die heeft dat ook. Hè? Dat is toch een beetje, dat begint zo, dat... Hoppa, weet je wel. Pum, pum, pum. Ik vind dat echt heel lekker. En ze zeiden van, ja, jullie hebben dit gejat van Iggy Pop met Lost for Life. En toen heeft Jet altijd gezegd, nee hoor. We pikten vooral de grooves van Motown, zoals nummers van You Can't Hurry Love. Oh. Ah ja, ja, ja, ja, ja. Als je dat inderdaad, dan hoor je dat wel. Ja, nee, vind ik ook, ja. Maar ik vind het eigenlijk hier nog op lijken. Jij, yeah, met een Town Called Palace. Luister maar, dat is toch... Ja, ah ja,

0: uit de stad komt met de beste, of eigenlijk grootste oranje versiering van Nederland. Dat is Den Haag.
1: Ja, de Oranjestraat.
0: Ben je Oranjestraat, ben je er wel eens geweest?
1: Ik ben er wel eens langs gefietst.
0: Niet ingefietst?
1: Nee.
0: Met gevaar voor eigen leven daar. Of, hoe erg is het? Weet ik niet.
1: Dat ligt er een beetje aan hoe laat het is.
0: Hoe laat, ja. Maar midden in de nacht bijvoorbeeld heb je best kans dat je dingen kwijt.
1: Ik heb in die buurt in Tuindorp en zo heb ik allemaal nog nooit problemen gehad.
0: Nee, toch?
1: Valt reuze mee.
0: Nou ja, het is dat wij, Wouter Frank sturen wij vanavond naar de Oranjestraat. S'nachts om 3 uur.
1: Ja.
0: En ze komen morgen wel terug, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Ik vind het zo mooi, die hebben een halftime show. Die dacht, oh ja, doen we wel. Totdat ze hadden even niet gezien dat die wedstrijd om 3 uur 's nachts wordt gespeeld. Dus die halftime show die is vannacht om 4:15.
1: Ja, het is heel heftig.
0: Ja, ik vind dat wel heel gaaf. Ben jij zo'n Nederlandse elftal opblijver? Of heb je zoiets van, nou, ik ga gewoon tukken straks hoor?
1: Ik zit wel te denken om te kijken. Maar ik ben zo thuis met die... Ik dacht dat ze om 1 uur speelden. Jij zegt nu voor het eerst dat het 3 uur is.
0: 3 uur toch?
1: Ja, die is zo gelijk.
0: Ja, dat weet ik niet. Ja, dat is laat hoor. Ja, je hebt eerst nog de andere wedstrijd.

0: Uit die raak proberen. Ik heb echt bijna. Ik had vakantie, weet je wel. Ja. Dus ik heb best veel wedstrijden zitten kijken. Echt, die dag ligt nog niet. Maar ik heb ze gewoon allemaal zitten kijken. Maar ik vind vannacht vind ik lastig.
1: Ja, Nederland-Tunesië heb ik met veel liefde zitten kijken tussen 1 en 3. Dat was top. Ik ben om 12 uur klaar met
0: verhaal. Daarom, dat is mooi, ja.
1: Dan ben ik 1 uur thuis, wedstrijdje kijken en dan slapen.
0: Maar ik denk toch dat je onderbewustzijn zegt dan... schiet je toch om 5 voor 3 wakker of zo, weet je wel. Dan moet je een knappe jongen zijn om toch om te draaien. En niet die tv aan te buiken, want je bent toch nieuwsgierig. Dus ik wel. Alba.
1: Wat gaat het worden?
0: Ja, Alba stuurt 2-3. Nicolas stuurt 3-1. Jasper stuurt bijna noodband. Oh nee, dat is wat anders.
1: Dat was, ik ga vanavond ook nog even pollen om 11 uur. En dan zet ik er ook prijzen tegenover.
0: Oh ja, ga je prijzen tegenover zetten?
1: Ja, zeker.
0: Maar als ze dan goed hebben dat je morgen...
1: Morgen bel ik ze terug en dan...
0: Mogen de mensen dat nu al...
1: Je kan er ook mee beginnen. Wasstraatpassen zetten we er tegenover.
0: Wasstraatpassen?
1: Ja.
0: Als je het goed hebt.
1: Ja,
0: oh, dat vind ik wel een leuke.
1: Ja, doe lekker
0: dat
1: mee.
0: Doe mee. Nou, kom maar door. Jouw voorspelling voor een wasstraatpas?
1: Ja.
0: Kan niet meer glimmen, die van jou. En je auto ook. Dus dat is...

0: Mel en Kim, Radio Veronica, goedenavond. John Mayer komt eraan zometeen met Perfectly Lonely. En we gaan even met z'n allen zometeen de fiets op met Skik.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Ja, goedenavond. Dit is Veronica. Geen files op dit moment. Nee. Iedereen ligt in bed al voor te slapen. Een flitser op de M33, beide richtingen. Bij Losdorp staat de controle bij hectometerpaal 70.2. Goeie reis.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu,
4: Nick van der Brugge.
5: Met de

0: heen zijn. Als je daar op een gegeven moment vrede bij hebt, wordt het ook verslavend. John Mayer, Perfectly Lonely. Er zit iets moois aan de avond waarop niemand op je wacht. Hè? Dan ontdek je dat rust soms beter dan gezelschap en drukte. Oh, wat erg. Nou, ik moet zeggen, alleen een voetbalwedstrijd kijken. Heel veel mensen vinden dat erg. Ik vind dat heel lekker. Dan kan je gewoon namelijk echt een beetje het spel blijven volgen. In plaats van dat je hoort wat er in een vakantie 3 jaar geleden bij oma gebeurde. Maar goed, daar heb je vandaag dan wel misschien wel voordeel van. Door dat tijdstip dat niet iedereen bij elkaar gaat zitten. Doe je dat wel. Heel veel plezier vannacht tijdens het duel. De knock-out fase van het WK. Nederland tegen Marokko. En Arnold, wat denk jij dat het wordt vanavond?
1: Ik denk dat het 3-1 moet het worden. Voor Nederland. Ja, en een rode kaart voor Marokko, moet ik dus zeggen.
0: Een rode kaart voor Marokko, zeg jij?
1: Ja, geen idee hoe ik spelen, maar ik denk dat het wel in gekregen.
0: Duidelijk, dan schrijven we dat even op.
1: Ja, is goed.
0: Maak je ook kans voor op een waspas? Heb je een auto überhaupt of niet?
1: Nee, maar die regelen we wel dan.
0: Regelen we een auto voor de prijs?
1: Ja.
0: Oké, helemaal goed. Nou, dankjewel in ieder geval, Arnold.
1: Ja, dankjewel.
0: Een prettige wedstrijd vannacht.
1: Ja, dankjewel.
0: Waspassen gaan we uitdelen voor degene die het juiste voorspelt wat de wedstrijd gaat doen vannacht. Dus heb jij nog een voorspelling in de pocket? Aarzel niet. En app hem gewoon even met de gratis app van Radio Veronica. Dan kan je binnenkort voor niks je aantal wassen. Is toch mooi, weet je wel. Het is White

0: Veronica is helemaal top.
1: De beste muziek aller tijden.

0: A12 Oberhausen-Arnhem. Dus Oud-Dijk en Zevenaar. 21 minuten vertraging daar. De weg is dicht en dat gaat tot vannacht 5 uur duren. Hé, hey, dat is mooi. Dan is de wedstrijd afgelopen op dat moment. Die mensen net op tijd thuis. Maar 21 minuten. Jullie halen het nog wel voor de wedstrijd.
1: Zo slecht dat ik niet wist dat hij om 3 uur begon. Ja, ja. Ik zit de hele dag Veronica te luisteren. Wouter Frank, die hebben het erover. Omdat ze ook gaan draaien in Den Haag. Dus ik dacht, gezellig. Misschien fiets ik hem wel even langs om 1 uur, dacht ik. Hè, als
0: maar 3 uur is toch een ander verhaal. Hè.
1: Hoe kan ik dat gemist? Maar ik blok dat soort dingen dus.
0: Slechte dingen.
1: Nou ja, dat, ik heb dat omgebogen. Nou, nee, dat is om 1 uur. Ik ben zo blij dat ik het nu weet. Anders loopt
0: FIFA luistert hier voorbij. De wedstrijd is verzet. Ja. Dus dat die begint. Wat is het? 2 uurtjes eerder. Dus dat.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, mooi. Nee, die stuurt. Gelukkig ben ik al thuis. Geen files. Thuis is ook een fijne plek. Als daar files ontstaan, wordt het tijd om te verhuizen, denk ik. Hè? Als je met z'n allen voor de wc staat, dan wordt het wel erg druk. Kleine voorspelling mag je nog deze kant op sturen. Jij gaat morgen die waspassen uitdelen. Mensen die een goede stand hadden doorgestuurd.
1: Ja, maar als ze bij jou een goede stand, moet je even tegen mij zeggen. Anders is het niet iedereen die het goed heeft.
0: Oké. Kom maar door in de app Radio Veronica. Jacqueline die zegt 5-3 Nederland-Marokko. Dat is allemaal wel behoorlijk.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Oh, wat een goal! Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
12: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
19: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
22: Radio Veronica.
21: Met het nieuws.
22: Het is 10 uur.
23: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er rijden nog zeker tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar Breda en Dordrecht. Vanochtend brak er brand uit in een kabelgoot die zorgde voor een stroomstoring. De schade is groter dan gedacht. Treinreizigers zijn de komende dagen aangewezen op bussen die worden ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela, ook in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open. Er zijn maximaal 80 bedden beschikbaar. Op vliegveld JFK in New York is een incident geweest met een drone. Het kwam tegen een passagiersvliegtuig aan dat aan het landen was. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland en meteen nagekeken op het vliegveld, maar het had geen grote schade. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar het incident. En een knotsgekke wedstrijd op het WK voetbal tussen Brazilië en Japan. Het leek er lang op dat de wedstrijd verlengd zou worden, want na 90 minuten stond het 1-1. Maar Brazilië schoot er in de extra tijd toch nog eentje in en won dus met 2-1. Genoeg voor een plek in de 8e finale. De Japanners dropen zwaar teleurgesteld af. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
0: Dankjewel, Oscar. Lekker weer. Veronica Verkeer. Er is 1 vertraging in Nederland. En dat is de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen Oud-Dijk en Zevenaar, 19 minuten. De weg is daar afgesloten en dat duurt tot na de wedstrijd. 10 uur precies, snelheidscontroles. Ze zijn er niet.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
24: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
25: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
26: Brussel-Zuid.
25: Hé, nu al?
24: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
27: Voel me zo free.
28: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
29: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
28: Wow, dit is echt nice.
29: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

0: liefdesliedjes. Maar zouden ze nog overeind blijven bij 40 graden? Dat is een beetje een vraag. Afgelopen weekend heb jij innig geknuffeld met je geliefde? Heb je hem of haar in je armen gehouden, terwijl je zonder airco in een slaapkamer onder een plat dak lag? Het is niet zomaar een vraag die ik stel. Ik was afgelopen weekend een beetje... Nou, knorrig is een understatement tegen mijn verkering, die in mijn bloedhete Haagse slaapkamer te vinden was. Ik voel me daar lullig over. Dat als ik dan Chef Special hoor met In Your Arms, I Feel Safe, denk ik van ja. Maar tot welke temperatuur, jongens? Tot welke temperatuur wil je eigenlijk in elkaars armen liggen? Wel een vraag, toch? Maakt ook niet uit. Liefde is liefde.
1: Gijs, zijn kringloopje.
0: Een mooi stukje vinyl dat ik heb gevonden in de kringloop. Ja. €5 heb ik ervoor betaald. En, ja. Als het nog even zomer blijft, morgen 27 graden... dan is het bij mij ook gewoon nog zomer. 1988, nummer 1 hit in Nederland. Morricante. Jekke, jekke.

0: schoolklas uit Los Angeles, volgens mij. Ja, tof, hè? Geven ze ook allemaal geld aan heel veel scholen om instrumenten te kopen en gewoon om te spelen. Echt een stel. Weldoeners zijn het. Ja, dat vind ik wel eens. Ik ben groot fan. Er is niet gescoord, maar over 2 minuten gaat de wedstrijd Duitsland-Paraguay beginnen. En ik ga je op de hoogte houden van de stand. En meer ook niet, hoor. Maak je geen zorgen, want ik heb die kennis gewoon niet. Maar als je op een of andere manier de wedstrijd niet kan zien en je bent wel geïnteresseerd, als er gescoord wordt, dan hoor je het hier. En een half minuutje bij je terug met de Golden Earring. And the devil made me do it.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Speciaal voor jou gedaan. Even alle reclames afgekocht. Maar hier kom ik niet onderaan. Goed. Veronica verkeer. Er is 1 vertraging. Is de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen Oud-Dijk en Zevenaar daar 15 minuten. En snelheidscontroles komen er steeds maar meer bij. De A1 Amsterdam richting Naarden. 13.3. De A12 Ede richting Arnhem bij 112.1. De A15 Rotterdam richting Maasvlakte 53.4. En de laatste snelheidscontrole op de A59 Os richting Den Bosch bij 154.9.
2: Dit is Radio Veronica.

de duivel. Ik kan er niks aan doen. Hands are tight. Devil made me do it. Golden Earring bij Radio Veronica. Goed, ben jij klaar voor een klein vrij verzoekje? Gewoon iets wat je leuk vindt. Wat al de hele dag als een oorworm in je hoofd zit. Wout van der Goes die draaide vanmorgen. Huilen is voor jou te laat. Corrie en de Krekels een klein stukje. Het zit al de hele dag in mijn hoofd. Nou ja, die moet je echt niet aanvragen als je het niet erg vindt. Ik ben er bijna vanaf. Maar jouw bonanzaatje is van harte welkom. Laat het maar even weten, wat is lekker om te horen zo op je maandagavond. Terwijl de hitte gelukkig weer wat minder is en het gewoon...

zijn twee Nederlanders, René en Gaston. En die maakten dit plaatje. Hartstikke gezellig natuurlijk. En toen kwam Simply Red met Fairground en die pikten hem gewoon. En toen gingen René Gaston de Goodman uit Nederland toch even klagen. En Mick Hucknall van Simply Red, die zei... Ja, we hebben dat gedaan. Let's make amends like all good men should. Dus laten we het goed maken zoals alle goede mensen dat doen. Met mooie verwijzing naar de Goodman. Give it up. Simply Red bij Radio Veronica. Dit is Fairground.

Sting die was hartstikke verliefd. En als je verliefd bent, ben je in de zevende hemel, man. Maakt niet alleen je hartsprongetjes, maar het voelt ook alsof je stappen zachter zijn en minder zwaartekracht hebt. Alsof je op de maan loopt. Mooi liedje. Over verliefdheid bij Radio Veronica. Er werd mij gevraagd, Gijs, ben je dan zo gek op voetbal dat je dan de stand doorgeeft? Nee, maar het is het minste wat ik kan doen natuurlijk. Duitsland-Paraguay is nog steeds 0-0. En als jij een voorspelling hebt voor vannacht, Nederland-Marokko, geef hem maar door via de Veronica-app. Want als je het goed hebt, dan bel ik je morgen terug en dan krijg je van mij een wasstraatpas. Nou, zo makkelijk is het. Geef maar door. En jouw bonanza's zijn ook nog steeds welkom in de Veronica-app. Ga ik binnen 10 minuutjes voor je draaien en ik zie al genoeg moois binnenkomen. De beste

0: met z'n allen.
1: Gijs, tot laat.
0: Another Day in Paradise, dus eventjes bellen. Cor. En Cor die heeft altijd wel, volgens mij, goede dingen.
2: Goedenavond, Gijs.
0: Hey Cor, hallo.
2: Hallo.
0: Jij wist dat ik het was.
2: Ja, ik zie het al het nummer. Ik ben al vaker door jou gebeld, dus.
0: Ja, je hebt altijd goede bonanza's.
2: Ja, redelijk, hè?
0: Ja, ik vind je smaak wel on point. Hoe komt dat zo, Cor?
2: Nou ja, ik heb dat nummer natuurlijk zoveel keer live gezien. Het album vroeger gehad, grijs gedraaid. Ja, dat is gewoon geweldig.
0: Moet ik dan ook de live versie gaan draaien?
2: Nou, als je dat wil doen.
0: Nou ja, ik heb wat tijd over.
2: Van Puls.
0: Ja, het is. Ik weet niet welke het is, want zoveel verstand van Pink Floyd heb ik ook weer niet, eerlijk gezegd. Maar Run Like Hell Live 1988 staat erbij. Is dat,
2: goed zo.
0: Is wel oké, okay, toch?
2: Ja, al prima.
0: Oké. Okay. En ik hoor dat je in de auto zit. Waar ga je heen? Waar kom je vandaan? Wat doe je?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Ah, kijk eens aan. Dus wat was je ook weer aan het bevoorraden? Winkels, toch? Niet? Was jij dat?
2: Ja, groente. Ik ga nu even wat Touw G ophalen en dan gaan we weer fijn naar huis toe. En morgen weer een nieuwe dag.
0: Ja, precies. Als de Touw G erin zit, dan weten we hoe laat het is. Tijd voor voetbal. Ga je kijken vannacht?
2: Ja, vannacht niet. Ik moet morgen weer om 9 uur beginnen. Dus dat wordt een beetje een hazenslaapje tussendoor. En dan weet ik het al, dan komt er helemaal niks meer van.
0: Vind ik als vrachtwagenchauffeur heel verstandig dat jij rust pakt.
2: Ja, inderdaad.
0: Goed, dankjewel Cor. We gaan luisteren. Pink Floyd voor jou.
2: Is goed man, dankjewel man.

vind het een goed idee, Pink Floyd, magnifiek. Jeroen, die zelf ook heel veel Eddie Vedder had aangevraagd. Soms is een verzoekje van een ander beter. Nou, dat moet gedaan wezen. En Martin Doorn die stuurt, oeh, dit is lekker Gijs. Ik ben zelf een enorme Pink Floyd-fan en was er ook bij in de Kuip in 1988. Dit was de afsluiter. Nou, weten we gelijk waar we naar geluisterd hebben. Bedankt voor je bonanza-koor. Te gek. Deze komt er zo aan. 19 was die toen hij...

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
8: Mooi van Ethos.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de 8e finales van het WK. Ze schakelden Japan uit met 2-1. Het Veronica Weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
7: Dankjewel, Michiel. Een vertraging is die A12, die is afgesloten. Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en Zevenaar. Op dit moment daar 10 minuten vertraging en die afsluiting duurt tot 5 uur morgenochtend. 1 snelheidscontrole. De A12 Ede richting Arnhem bij 112.1. Dan kijken we nog even. Duitsland-Paraguay 0-0.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: En toen dacht hij, wacht even, ik heb dit op papier gezet. Bizar. Heb ik dit geschreven? Misschien kan ik toch wat. Freedom bij Radio Veronica. Nou, het voetbal, voetbal, voetbal. Ga eens even bellen voor een voorspellingtje.
1: Hallo, met Chimay.
0: Hey Chimay, met Gijs van Veronica.
1: Hallo.
0: Hoi. Jij dacht, ik zorg gewoon dat ik altijd win.
1: Nou ja, ik dacht eigenlijk, ik denk joh, weet je, als mijn man al raadt, of als ik raad natuurlijk, één van de twee moet dan de auto wassen. Bij ons is dat altijd een dingetje.
0: Echt waar? Degene die het verkeerd heeft voorspeld, moet de auto wassen?
1: Ja, absoluut. Okay.
0: Voor mensen die Veronica net aanzetten. Als je goed voorspelt wat Nederland tegen Marokko gaat doen, dan krijg je een wasstraatpas. Maar ja, dan moet je het wel goed hebben. Wat is jouw voorspelling dan, Chimay?
1: Mijn voorspelling is 1-3 voor Marokko.
0: Okay. En jouw man zegt precies andersom.
1: Ja, mijn man zegt precies andersom. Dat is 3-1 voor Nederland.
0: Het is wel goed om zo risico te spreiden. Want als jij gelijk hebt en je man dan niet, dan krijgt hij een wasstraatpas en dan moet hij erheen,
1: ja, precies.
0: Moet hij erheen rijden en dat regelen.
1: Ja, daarom. Dat zou wel enorm fijn zijn.
0: En waarom denk je dat Nederland wordt afgedroogd door Marokko?
1: Nou, ik denk het omdat het een best sterk team is. En op zich verdelen ze zich wel gewoon oké. En in de verdediging zijn ze ook best sterk. Dus ik ga ervan uit, met aanvallend gezien, zeg maar, dat Marokko toch wel meer kans maakt.
0: Oké, en mag ik één domme vraag stellen?
1: Ik ben natuurlijk voor Nederland, maar
0: Chimay, één domme. Ja. Liggen we er dan ook uit? Is dit al knock-out?
1: Nee, volgens mij niet, toch?
0: Gelukkig maar. Nee, ik denk een vraag tegen. Want ik weet dat niet, hè? Ik weet niks.
1: Nee.
0: Dus ik vraag het aan jou. Want jij bent ook lid van de club. Dus dankjewel.
1: Okay, nee, want het is 16e fase, dus
0: Okay. Goed om te weten. Thanks. En misschien spreek je morgen.
1: Ja, nou, misschien tot morgen.
0: Oké, doei.

0: Wat heb jij dan vandaag gedaan dat je niks van het voetbal weet, Gijs? Nou, ik heb een beetje radio lekker zitten luisteren naar Stenders en Wouter Frank en dat soort dingen. En tegelijkertijd een hele toffe special over Electric Light Orchestra van een uur geluisterd. Dus ik was niet helemaal bezig met het voetbal. Dus ik denk, ik vraag het aan Chimay, is het al knock-out? Dus als we verliezen, dat we eruit liggen. Chimay zei, nee, dat is niet zo. Maar dat is wel zo. Fijn dat iedereen dat even laat weten. De wedstrijd Duitsland-Paraguay trouwens 0-1. Dus de Duitsers staan een puntje achter. Er komen veel berichtjes binnen dat ik er naast zit. Ja, klopt. Als het vanavond misgaat, dan liggen we eruit. Jemig. Zal ik anders gewoon iets doen waar ik verstand van heb? Een leuk radiospelletje.
1: De dansvloer date.
0: Een kleintje. Het is maandag en ik hou het makkelijk. Ik ben benieuwd of je er snel uitkomt. Twee liedjes op de dansvloer hier bij Radio Veronica. Maar welke twee liedjes zijn het? Dat is de vraag. Engelse songteksten naar het Nederlands vertaalt het. Ene liedje zegt... Maar nu sta ik er alleen voor. Met alleen mijn trots. En droom ik dat je nog steeds aan mijn zijde bent. De andere liedje komt daarop terug. Die zegt... Nou... Ik vertel je wat ik wil, wat ik heel graag wil. Dus vertel me wat je wilt. Wat je heel graag wilt. Enig idee?
1: Radio Veronica, dansvloer date.
0: Ene liedje, maar nu sta ik er alleen voor, met alleen mijn trots. En droom ik dat je nog steeds aan mijn zijde bent. Het is maandag, houd makkelijk. Dat was gisteren, la la la. En het tweede liedje, nou, ik vertel je wat ik wil, wat ik heel graag wil. Dus vertel me wat je heel graag wilt. Welke twee liedjes hoor jij op de dansvloer bij Radio Veronica? Laat mij dat eens even weten en dan maak je kans op een wasstraatpasje, een Veronica-t-shirt of een Veronica-platentas. Alleen maar lekkere dingen.
2: Radio Veronica.

0: of Veronica Dansvloer Date.
1: Welke twee liedjes zijn het nou? Het ene liedje zegt: maar nu sta ik er alleen voor met alleen mijn trots. En droom ik dat je nog steeds aan mijn zijde bent. Dat was gisteren. En het andere liedje. Nou, ik vertel je wat ik wil, wat ik heel graag wil. Dus vertel me wat je wilt, wat je heel graag wilt. Goede antwoorden, winnen prijzen. Veronica Epp, kom maar op. 2004 was het jaar. Het debuutalbum Hope and Fears. En daar stond op Somewhere Only We Know. This is the last time. Everybody's changing. En deze Bend and Break.

0: kennismaking met Keen. Band break.
1: De dansvloer date.
0: Radio Veronica neemt je mee in het donker naar de dansvloer. Marco, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij bent heel erg stellig dat je alles goed hebt.
2: Ja, dit was ook niet zo heel moeilijk, dit.
0: Ja, oké. Okay. Dat is wel zo. Ik dacht, ik ga het op maandag niet zo moeilijk maken. Dus,
2: dat zie je.
0: Ja, nou ja. Hey. Het ene liedje zegt, maar nu sta ik er alleen voor met alleen mijn trots. En droom ik dat je nog steeds aan mijn zijde bent. Welke is dat?
2: Dat was Foreigner, That Was Yesterday.
0: Hartstikke goed. En die andere, een paar ADHD-springmeisjes. Nou, ik vertel je wat ik wil, wat ik heel graag wil. Dus vertel me wat je wilt, wat je heel graag wilt.
2: Spice Girls with Wannabe.
0: Yay, goed gedaan! Marco. Wil je ook nog even de wedstrijd van vanavond voorspellen? Dan hebben we alles gehad.
2: Ik heb gezegd 3-1 voor Nederland.
0: 3-1 voor Nederland. Dat lijkt me een fantastische score. Want dan gaan we door. En dat is fijn. Oké. Okay, t-shirtje, platentas. Welke van de twee vind je leuk?
2: Doe maar t-shirtje.
0: Alright. Wasstraat past erbij. Heb je een auto die even gewassen moet worden?
2: Ja, die zit onder de mailkak.
0: Oké. Okay. Gaan we dat regelen. En welke van die twee zou je willen horen? Foreigner of The Spice Girls?
2: Dan ga ik voor
0: Foreigner. Okay. Is helemaal mooi. Dan hebben we het wel zo'n beetje geregeld, Marco. Bedankt voor het meedoen.
2: Ja, veel succes met de uitzending nog.
0: Dankjewel, fijne avond.
2: Fijne avond.

0: bent alleen mijn trots. Droom dat je aan mijn zijde bent. Als het goede antwoord voor de dansvloer deed Marco, die won Foreigner en That Was Yesterday. Zo bij je terug met Chumba Wumba en Top Humping.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Veronica Verkeer, geen vertragingen, geen snelheidscontrole.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu,
7: Gijs Alkemade.
8: Met de beste muziek aller tijden.

0: Gijs tot laat. Gijs tot laat. Jij luistert naar Veronica.
1: Je bent welkom.
2: Now we're ready to party.

in het stil bij Radio Veronica. Beste muziek aller tijden. Als iemand dit tegen je zegt van... hey, ik geef je televisie, ik geef je blauwe ogen... ik geef je een man die de wereld wil regeren. Zou je dan meegaan met die man? Ja, als David Bowie is, hey, dan is het misschien wel een goed idee. Hij schreef hem samen met Iggy Pop... en die had toentertijd een relatie met een wonderschone Vietnamese. En daar gaat deze waarschijnlijk over. Het klonk wat beter, denk ik, dan Vietnamese girl. Dus vandaag. Dichterlijke vrijheid.

denk je dat het gaat worden? Zoveel verschillende standen die binnenkomen in de Veronica-app. Als je het goed voorspelt, als je weet hoeveel punten er worden gescoord en door wie, nou, kom maar door. Kan ook. 0-0. Ik vind het namelijk wel leuk dat als jij het goed hebt, dat ik je morgen kan verblijden met een klein prijsje. En ik ben ook gewoon benieuwd hoe erg de Veronica-luisteraars er nou naast zitten of niet. En de halftime show vannacht, die wordt ook te gek. Wout en Frank die gaan naar Den Haag, naar de Oranjestraat. En die zullen daar in de pauze draaien tussen 4:15 en 4:00 vannacht. En ik zit te twijfelen of ik eventjes zal gaan kijken bij ze. Het is wel zo collegiaal en gezellig, want het is fantastisch wat ze daar gaan doen. En jij kan ook zo'n halftime show krijgen van Radio Veronica. Als je dat leuk vindt, en we gaan er natuurlijk vanuit dat Nederland na vannacht gewoon doorgaat, ja, laat het weten. Waar zou jij graag de Veronica halftime show willen hebben? Geef het maar door via de Veronica-app op je sportclub, bij je thuis in de woonkamer, in de kroeg waar je met vrienden kijkt, maakt niet uit, wij komen naar je toe tijdens de halftime show. En de eerste is dus vannacht in Den Haag. Wat denk je dat het gaat worden vannacht? Nederland-Marokko. Nu al een legendarische wedstrijd.

dit moment overheerst winst voor Nederland. Mooi dat oranje hart. Dennis van Roon die stuurt net 3-1. Nou, de wedstrijd die op dit moment bezig is, Duitsland tegen Paraguay.

Katie. Radio Veronica. Ik heb er nog eentje te doen op deze maandag, de 29e van juni 2026. Het einde van deze dag. En het moment dat we allemaal nog het volste vertrouwen hebben dat we ver gaan komen in het WK. En dat vertrouwen, dat ga ik er gewoon in houden. Vannacht, mijn voorspelling 2-1. Misschien nog met een penalty hier en daar. Ik weet niet precies wat dan een reële stand is, maar zoiets. We winnen sowieso. Ja. De laatste voor deze maandag, Lloyd Cole en de Commotions.

0: fijn om deze dag mee te eindigen. Goed voor je ziel, zeg maar.
1: Thijs, tot laat.
0: Lloyd Cole and the Commotions, Rattlesnakes. Je hoort hem niet zo heel vaak. Nu dus wel even. Ik spreek jou morgenavond weer en maak er alvast een geweldige wedstrijd van. En een nog betere dinsdag.
1: Veronica. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
14: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 12 uur.
15: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, maar hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van de nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Het werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinki Hijikata. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Botik van de Zandschulp is op Wimbledon al wel zeker van de tweede ronde. Het Veronica Weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Let's go.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. 3 mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. 2 zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Het zou gaan om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3 uur begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranje-fans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Het Veronica Weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het Veronica Weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het Zuidoosten.